0: is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij, waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. Ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te brengen. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven.

0: L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex. Een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd getroffen. In Frankrijk zijn bij protesten op middelbare scholen meer dan 160 mensen opgepakt. Er raakten 27 scholieren, docenten en medewerkers van de veiligheidsdienst gewond. De protesten begonnen vorige week in Parijs en sindsdien blokkeren leerlingen door heel Frankrijk de ingangen van hun scholen. Ze willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en een hoge werkdruk. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en er werden spullen gesloopt. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de scholieren niets eisen, maar alleen maar geweld plegen. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water, voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot.

0: 1 met het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex en een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om het leven en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd toen getroffen. In een appartementencomplex in Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. Volgens de veiligheidsregio gaat het vooral om oudere mensen. 7 van hen hadden rook ingeademd, maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis. 1 appartement is volgens de veiligheidsregio onbewoonbaar. Omdat er bij de brand in Apeldoorn veel rook vrijkwam, moest een deel van de bewoners vannacht mogelijk ergens anders slapen. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te kunnen brengen. Bij protesten op middelbare scholen in Frankrijk zijn 27 mensen gewond geraakt. 1 meisje kreeg zoutzuur aan haar handen en gezicht. De Franse politie pakte 164 mensen op voor geweld en vandalisme. De scholieren eisen dat er iets gedaan wordt aan het lerarentekort en aan de overvolle klassen. En daarom blokkeren ze schooldeuren. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat de huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Overdag is het overal droog met regelmatig zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden.

0: 1 met het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. Rusland heeft vannacht opnieuw Oekraïne aangevallen. Onder meer in hoofdstad Kiev zijn explosies gehoord. Volgens de burgemeester van de stad kwamen brokstukken van een raket neer bij een appartementencomplex en vloog een ander gebouw in brand. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Voor de kust van Puerto Rico is een boot met tientallen opvarenden omgeslagen. Dat gebeurde volgens de Amerikaanse kustwacht nadat iemand met een kapmes om zich heen was gaan steken. Zeker 2 mensen zijn omgekomen en er zijn nog ongeveer 20 vermisten. 40 opvarenden zijn uit de zee gered. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Verder wordt het een droge dag met regelmatig zon. Maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden.
2: Liefde voor Limburg. Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: Sorry, zal er wakker zien?
1: Ah, dat kan niemand veel beter dan jij.
0: Dat moeten we even gaan proberen natuurlijk. Ja, 8:06 gewoon Limburg. Goedemorgen. Een beetje een rare opstart van de ochtendshow deze ochtend. Heeft ermee te maken dat we toch een paar kanjers zien in de Limburgse landschap die vandaag een klein beetje iets te vieren hebben. Proberen even een nieuwe route te groeien. Kijk of ik het leuker vond.
2: Hallo, met Marco.
0: Och. Ja. Goedemorgen, hey. Marco, met Pascal en Maarten van de LNO. De show van harte gefeliciteerd. Nou, de beste niet wakker, dus ik hoop dat ik even wakker maken op deze dagen. Het is dinsdag vandaag. Goedemorgen. Hey.

0: is wakker en ook goedemorgen, zegt Dennis Thomas. Ik ben al wakker, ene naar oer, oftewel...
1: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hey, ja. Goedemorgen, Dennis. Vanuit de welkom, jongen, bij de Ellen Ochtend Show. De klok tikt door, 10 minuten over 6 gemorgen. En Maarten, goedemorgen, man.
2: Goedemorgen.
0: Vanuit de welkom op de eerste...

0: Ze doordraait dinsdag nog in de vakantie.
1: Ja.
0: Ah, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het raad gehoord. Biemengaai, ik heb het goed gesmeerd. Het geit echt soepel, hoor.
2: Er staan nog allemaal nu...
0: Ja, noem ons maar een paar op.
2: Wat Oktoberfest zie
0: je. Ja, het staat erbij, hoor. Ja.
2: Disco staat erop.
0: Kroegenhits. Oh, een goeie.
2: Ik zie er piratenmuziek zie ik ook nog staan.
0: Oh, leuk, hè. Soort piratenmuziek.
2: Ja. Vrije keuze. Maar ja, dat is twee keer vrije keuze. Want maar staat er ook nog steeds op, gelukkig, hè.
0: Ja, dat zeker. Ik heb twee keer Kroegenhits erop gezet en Oktoberfest ook. Ja. Maar goed, als je denkt voor een andere kant van de radio... ik wil toch een bijdrage leveren en zeggen van... nou, die moet er ook op. Laat het even weten via de L1 app. Eerst even beginnen met de dagelijkse beslommeringen. Dat is natuurlijk kieken op de kalender waar we mee beginnen. Wat zijn er op, jongen? Of hebben ze de AIE Bleedje erop zitten?
2: Nee.
0: Oh. Nee?
2: Ja, wat denk zich?
0: Ja, ik weet het niet, jong.
2: 29 september.
0: Ja, dat is vandaag, als het goed is. Wat staat erop?
2: Er staat weer geen een dag bij, maar wel weer een leertje.
0: Nou.
2: Dan pak ik er even bij.
0: Ach jee, dan komt er weer met die QR-code.
2: Ja.
0: Nou, weer een hoop reclame voor zitten, of niet?
2: Nee.
0: Vandaag niet, nee?
2: Nee, loester.
0: Oké, okay, loester mee.
2: Hallo? Ja, het is wel.
0: Live, hè?
2: Heb ze nu al gehoord, Vinner is? Heb ze nu al gehoord?
0: Ja, ik ben niet of niet?
2: Natuurlijk!
0: Ja. Oh, hier gaan we, Zoomkel, wat zit er? Ja, als Big Benny.
3: Ja,
0: zo zeg ik. Big Benny, wat zeggen we dan?
3: Gaas!
0: Hoppakee!
3: Zullen we wel een beetje meer gaas toe geven?
0: Jongens, jij zeker door vanaf. We gaan gaas geven. Tot en met TNO, de Ellen Ochtend Show. Zometeen gaan we dreien aan het raad. Dus dat we helemaal klaar zijn voor Ruk. Thema moeten we nog even bepalen. Nou, we hebben hem al gehad. De kalender van vandaag op deze 29 september. Met een bedje van Big Benny erbij. Maar nu onze eigen Fransje. Het Dorpscafé was het. Nu even onze eigen Fransje Broekhuizen.
2: Fransje Broekhuizen is er ook weer bij. Leuk plaatje, hoor, moet ik zeggen.
0: Oh, joh, zinnetje, joh. Prachtig.
2: Ja, hoor. Met zo'n ouderwetse vinylplaten koffer. Heb je zo'n ding ook weggegeven, jaren 80?
0: Ja, dik ding van dat het ouderwets is. Maar dat is ouder nu. Want dat is hartstikke nu, zo'n ding. Vorige week hebben we de weggegeven aan Stefan van Inge. Dat was de winnaar van de fotowedstrijd. Duizenden foto's zijn er ingestuurd. En IMS had dus natuurlijk de platenspeler gewonnen met die 8 vinylplaten. En hij had inderdaad zo'n kofferpick-up gewonnen. Ja, zeker.
2: Doordraai dinsdag, zegt hij. En hij zegt daarbij... Internationale dag van het hart.
0: Is dat? Ja, moest ik horen. Als dat helemaal klopt, dan...
2: Hij zegt, dan wordt er weer een flinke zwaai aan het rad gegeven. Nou, ben benieuwd.
0: Nou, dan gaan we door. Maarten, de vandaag een dichte keuze. Goede microfoon neer. Kom naar deze kant toe. En dan gaan we zeggen... Ho! Draai maar naar het rad, Maarten. Dus kijken wat de volgende uur deze ochtend gaat worden. Ik wil een kermis. Hè. Kermis hoeven ze alleen maar in te stappen bij ons. Ga geen probleem, moet geen keertje te kopen.
2: Ik
0: alleen
2: zit
0: maar
2: te wachten op dat jij eindelijk die rups gaat bedienen.
0: Ja, dat hadden we kunnen, maar dat was in mijn vakantie, dus dat ging net weer. Langzaam, geef zo meteen. Urgs effects, gestolen effects. Je mag zo meteen gewoon bepalen welke platen je het weer hebt. Oeh, welke kant jij dit op? Het zal toch niet een vrij keusje weer vandaag?
2: Nee!
0: Het is wel een hele sjoer, hè? Ja, Kai, wat steekt erop? Kerst het zien vanaf de kantje, jong.
4: Ja, ik zie een disco, als het goed is.
0: Ja, disco! Gewoon vandaag voor disco-muziek. Oh, daar heb ik zo'n zin in, jongens. Laat ze binnenkomen. Via de L1 hebben al die lekkere disco-platen. Als het maar geen Donna Summer is, Maarten.
2: Ja, dat is de ultieme disco, natuurlijk.
0: Ja, dat dacht ik altijd dat de ultieme disco is. Eerste deel binnenkwam deze ochtend, maar dan moeten we wel een beetje afkeuren. Dan kwam er 20 voor 6 al binnen van Roger. En zei, joh, doe maar lekker draaien. Maar ik gewoon een keer voor Iron Maiden met Don't
2: Iron Maiden?
0: Ja, maar dat past niet, hè. De huurste de zoemer. En derde kump, Huubie Blauw al. Huub, goedemorgen. Welkom in de uitzending.
5: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo,
5: goedemorgen, Gloeiwappies. Huub Blauw hier op deze doordraai dinsdag.
0: Dat is het.
5: Ja, de thema disco.
0: Ja.
5: Ik dacht gelijk aan de Bee Gees en Stayin' Alive.
0: Lekker, man.
5: Mannen, een hele fijne uitzending. En radio, man.
0: Radio, daar ben ik wel voor, hè. De Bee Gees Sisters en dat Stayin' Alive. Steekt hij niet al op Jos op het Lieske, de Bee Gees? Met Stayin' Alive.
2: Ja, ik zal even kijken.
0: Zou zo maar even kunnen, hè. Ja. Fred, dat is onze wegenbouwer zit. En goedemorgen, Pascal en Maarten.
6: Is ook vroeg.
0: En mede volgers, let op wat er zit. Het rad heeft beslist. Ik ga ook voor de Bee Gees met Stayin' Alive.
6: Oh?
0: Oh? Nou, dan moeten we even gaan kijken. Maar de wet, op het let van het jongen, dat is altijd een beetje moeilijk. Als dat in zo'n plaat instijt. Die stelen op een Lieske en ik een zoemer. En ik huur het al. En de zoemer. Dames en heren, de Bee Gees stond al op een Lieske erbij.
2: Ik heb wel slecht nieuws.
0: Wieso?
2: Ja, ik krijg net een appje binnen van onze dakhaas.
0: Onze dakhaas?
2: Ja.
0: Wie is onze dakhaas?
2: Helmoet Weissen.
0: Ach, wat zei je toch?
2: Hij zegt... Ik heb een vroege beveiligingsklus elders dan het dak van Maastricht Aachen Airport, waar ik binnenwerkzaamheden uitvoer.
0: Ja.
2: Dus geen weerwaarneming.
0: Nou, dat kent toch niet dat we geen weerwaarneming krijgen. Hey. Nou, moet ik ook door vanaf zijn nieuwe locatie, hè?
2: Ja, vind ik ook. Maar hij is binnen.
0: Hij is zeker binnen. Hij is binnen. Goed, we gaan kijken. Nou, Harald, Koninklijke Harald, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Maarten Pascal. Hey. Ja, de truc van een innoverend weekendje Engeland.
0: Ach, joh, wat was het?
1: Kampioenschap Stokker geweest kijken daar.
0: Was ziek. Leuk, man.
1: Dus we zien er nog wel bij. Even voor disco, ja. Maar, zullen we het zeggen? Ja, Patrick Hernandez met Born to be Alive.
0: Dat is waar een goeie, jong.
1: Witte gegammelen, Koninklijke Dinsdag en Radio.
0: Radio, kom ik ook door. Disco, thema vandaag. Hier bij de Vleugelur op L1.

0: Chainsmokers en Closer. EBL1 in de ochtendshow. Ah, mensen, lekker. Raden bepaalden we vandaag gewoon voor heerlijke discoplaten. Denk nog maar even terug aan de tijd dat ze zelf met je een hele grote bos met horen had. Dus joh, wel afro-kappels.
1: Dat is wel heel erg bij mij ook.
0: Nou ja, heb ze ooit horen gehad? Dat vorm ik wel eens af en toe af.
1: Foto heb ze wel een tukker gezien, joh.
0: Ja, ik heb die zeker wel eens gezien, joh. Ja, ik ben er jaloers op af en toe, hè. Maar ik heb, ja, laatste twee weken geleden nog een keer iets op de headbanger. Dat heb ze ook niet meegekregen, of wel?
1: Ja, ik heb de beelden heb ik wel gezien.
0: Dat dacht ik al. Goed zo, goedemorgen Mauriesje. Welkom in de uitzending.
2: Hey, goedemorgen mannen. Ja, doordraait dinsdag.
0: Ja, dat is het.
2: En mijn doordraait dinsdag plaatje voor de disco. Dan ga ik voor de Double Dutch Bus van Frankie Smith.
0: Oh ja.
2: Dus dat is mijn inzending voor vandaag. Mannen, ik wens je een fijne uitzending. Blijf gezond. Hou het rustig. Hou die studio heel vandaag. Hè?
0: Ja, dat proberen we.
2: En dan, ons morgen weer.
0: Hadden nou, gisteren hebben we met duct tape alles weer in elkaar gemaakt. Op een gegeven moment ging het weer maar goed, hè? Dat is wel fijn. Maurice, je hebt onder wie zitten Frankie en de Double Dutch Bus. Hier bij alleen nog de show. 20 minuten van 6 geworden. En er is er toch onze eigen Popeye. Moeten we even in de tune rijden? Want
1: ja,
0: hij vindt hem wel zoen, hè? Oké, dames en heren,

0: Goedemorgen, welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen,
0: Pascal
1: en Mark. Hey,
0: Frankie.
1: Goedemorgen, gloeiwappies.
0: Hallo, Frankie.
1: Hij met de Frank Schultz, Bronsen.
0: Ja, hallo,
1: de automatische deur wat op de toren draait dinsdag.
0: Ja,
1: man, ik houd het kort.
0: Ja,
1: Disco heb ik gehoord. Ja. Man, ik van Frankie Smith.
0: Ja, ook
1: met de Double Dutch Bus.
0: Oh, lekker,
1: man. Man, ik wens je een fijne dag. Ik schoon een uitzending en besmeuring. Op de classic gewoon zich. Adio, wat?
0: Adio, hij klinkt niet zo, hè? Niks, hè? Er moet af en toe moet er al sprintjes in geduwd weer, een stuk of tien, hè? Oeh, Frankie, doe het rustig aan, hè?
2: Ja.
0: Misschien ook een klein beetje te heersen. Doe hem zo wel een beetje snot ernaast.
2: Ik ben dit, maar goed, maakt niet goed.
0: We hebben gewoon lekker door, jongens. Ja, wat hebben ze toen nog allemaal verliezen?
2: Ik heb Antje Dekkers onder andere hier. En die zegt, weer een hele goede merge allemaal. Vandaag stopt het rad net als vorige week bij Disco.
0: Klopt, ja, klopt, ja, dat klopt, ja.
2: Dus wil ik huren Disco in de Disco van Noodweer.
0: Oh, lekkere plaat, man. Heerlijk, die jaren 80.
2: Ja, we hadden Iron Maiden hebben al afgeketst, toch?
0: Ja, zeker.
2: Ja, want het is echt, echt geen disco. Fred, kom nog eventjes terug. Die zei Stayin' Alive van de Bee Gees, hè?
0: Ja.
2: Komt nu met Disco Inferno.
0: Ja, die zei van Bee Gees. Ja, dat is moeilijk. We hebben veel meer ogen gehad, hè? Dat mag ik even goed doordenken, joh.
2: Mark van Dijk, die gaat op deze Disco DDD voor Tour Unlimited en No Limit. Nou, weet ik toevallig dat No Limit ook al een keertje voorbij gekomen is.
0: Echt, hoor.
2: Ja.
0: Ga je ze niet over je afkeuren, joh?
2: Nee, die ga ik niet afkeuren.
0: Nou, dat is goed. Double
2: Dance staat er wel op de lijst.
0: Dat is fijn.
2: En Harper ook nog eventjes mee. Die zegt, doe mij maar Hot Stuff van Donna Summer.
0: Ja, ze zijn ook wel op een liefst, Helmoet, goedemorgen. Welkom in de uitzending met je bijdrage.
1: Eén goedemorgen, Pascal en Maarten. Ja, zijn we weer. Door draait dinsdag. Ja. Oftewel, Triple D-dag. Nou, het rad heeft beslist, de disco. Om dan toch weer een thema van vandaag te blijven. Heartbeat, dan ga ik voor de Whispers met de Beat Goes On. Dat is mijn bijdrage voor vandaag. Wens je verder een fijne uitzending. Radio.
0: Radio, dankjewel voor je bijdrage. Dat was er weer, onze Helmoet Weiss. En daar is hij weer, dames en heren.
3: Goedemorgen,
0: Dion
3: de Amsterdammer.
0: Hey, welkom, man.
3: Op weg naar onze luchtmachtbasis in
0: Geelzeerijen.
3: Daar moet volgens mij even wat aan de start en de landingsbaan gebeuren.
0: Ja.
3: Er moet even wat afgevreesd worden.
0: Oh, dat is even dicht.
3: Dus ja, leuk klusje.
0: Ja.
3: Wel een hele hoop gezeik. Maar voordat je überhaupt binnen bent daar, dan... dat duurt wel even.
0: Ja, beveiliging.
3: Alle ministerievragen... Je wordt nog even doorgelicht, POG'tje, dat is een grap allemaal.
0: Ja, een minuutje ook,
3: nou. Maar ja, het blijkt allemaal goed te zijn, want ik mag naar binnen straks.
0: Oh, gelukkig. En de volgende
3: dus, dat. Nou ja, het rad van avonturen.
0: Ja.
3: Ja, ik denk aan Mel & King van Respectable.
0: Ja.
3: Radio, daar ben ik.

0: prachtig, mega populair Duran Duran en de Reflex. Op dit moment is het de dag dat er weer 23 tot 24 graden gaat weer in de provincie. Dat is lekker, jongens. Ding eraan. Goed smeren. Let's go. Zonnebril nog even schuin de route door. Wat hebben ze wel nodig deze dag? Heerlijk, man. Zeg je de tuin al beter klaar gemaakt daar of zo?
1: Ik was er afgelopen weekend wel mee bezig.
0: Dat dacht ik al.
1: Ik ben ermee gestopt.
0: Denk je dat is een rakkerik, zei jong.
1: Ja, ja, dat valt wel mee. Dat valt echt wel mee, toch?
0: Ik ga hem omspaaien. Ik ben er klaar mee. Het kansje geduurd.
1: Echt wel. Die golden shot nog?
0: Ja, die heb ik nog. Ja, die, ja, ja, die
1: is er ondertussen uitgepakt.
0: Nee. Echt niet. Die is nog steeds in de shopje. En ik weet, ik zal er een keer een filmpje van maken. Dus kijken wie dat allemaal precies goed gaat zien. Jongens, we moeten even gewoon even kijken. Want ik heb die Diana aan de lijn. Was meester gaat aan de hand. Bij Diana, wat heel, heel vlug. Diana, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Maarten en Pascal.
0: Hallo.
2: Goedemorgen, gloeiwappies.
0: Goedemorgen, Diana.
2: Op deze vroege dinsdagmorgen.
0: Ja.
2: Vroeg ik een pleitje aan voor de Bee Gees met Words.
0: Words, want?
2: Allemaal in een goede werkdag. Radio, waar?
0: Nou, zijn er een foto erbij genomen van het hundje dat daar zit.
1: Bono. En,
0: ja, Bono, hè, voor zich mee.
1: Bono.
0: Is dat een beetje zegen of zo?
1: Ik weet het niet.
0: Ja, het ziet er zo goed, hè. Maar ja, Diana, eigenlijk Words is geen disco, hè.
1: Is te rustig.
0: Ja, dat kennen we niet gewoon keuren, helaas. Dat betekent weer een grote zomertje erbij. En na de zomer door met al die andere roerige lappies. En een daarvan, dat is Michel Bakker. Michel, goedemorgen, welkom in de uitzending. We zijn benieuwd naar je bijdrage deze ochtend.
3: Goedemorgen, Pascal. Maarten,
0: morgen.
3: Vrienden van de Koninklijke Ochtendshow der Nederlanden.
0: Hier,
3: waar gaan we met de volgloeien. Ik zat vandaag te denken aan Patrick Hernandez met Born to Be Alive. Dan hebben we ook volgloeien in Dordrecht Tuesday. Goed, de Barragaander gaat ook vandaag weer op links en door. Ik wens iedereen een hele mooie dinsdag en we spreken ons morgen bij Classic Woensdag. Dit was de Barragaander voor L1 Radio. Radioa.
0: Dankjewel, Michel Bakker. Radioa voor dich ook deze dag. Dan komen ze kijken wat de Mieren Belize Cup is door, jong.
1: Ruudje Oetklummen is over wie vandaag is het Disco Doordraai Dinsdag. Ik gewoon voor Uit, Wind en Fire met Boogie Wonderland.
0: Lekker, man.
1: Ja, ja. Fransje Broekhuizen komt nog eventjes terug. Hij zei Donna Summer met Hot Stuff.
0: Oh, die plaats zijn we
1: Ik ben wel heel blij met Donna Summer. Maar ja, Hot Stuff staat al in de lease.
0: Ja, dat geloof ik.
1: Dus kom even met het anders van Donna Summer. Petra Stroom die zegt goedemorgen, Maarten en Pascal. Doe mij maar Van McCoy en doe de hustle.
0: Oh, dat is wel lekker, hè, Van McCoy. Doe de hustle.
1: Is een metalen
0: plezier. Heerlijk, joh.
1: Stefan Penders. Oh ja, die hadden we Stefan Penders al gehad, of niet?

0: Maarten en Pascal, ik wil je maar gloeiwapjes op. Het is het doordraaid in zich.
1: Ja.
0: Ja, gisteren weer een intensieve dag gehad.
1: Oeh, vertel Jos.
0: Noodwerk.
1: Ja.
0: Heb ik gisteravond toch repetitie gehad. Eerst om 7 uur hebben we met de jubileumcommissie bij elkaar gezet. Ja. De laatste puntjes op de i gezet.
1: Allemaal geluk.
0: En daarna hebben we eerst met het koor repetitie gehad samen met het orkest. Ja. En om 9 uur is de dansgroep erbij gekomen.
1: Sorry.
0: En hebben we met z'n allen nog eens een keer het repertoire doorgenomen. Dus we hebben alweer een geslaagde en intensieve dag.
1: Dat is fijn duur, joh.
0: En ja, voor de Veugler, hier disco, heb ik een de serie Disco Polo.
1: Disco Polo,
0: Masters met Zonno Moya.
1: Zonno Moya.
0: Masters met mijn echtgenote.
1: Aha.
0: Dus ik maak er een hele schone dag van. En of weet dat niet zo.
1: Of weet dat niet zo, is met jij met de Poolse inbreng, hè? We gaan zo meteen wel even drijven. We gaan wel even huur weer het klinken. Hè? Dan eigenlijk in het Pools, gewoon disco muziek. Masters Zonno Moya.
2: Ken
1: het? Ja, zullen we hem even... Kom eens even naar Henk Leenders. Henk, goedemorgen. Welkom bij de uitzending.
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
1: Hallo,
3: hier
1: man.
3: Henk, de taxichauffeur.
1: Hallo.
3: Ja, vandaag in Doordraai dinsdag.
1: Ja.
3: Disco-muziek. Ga ik iets voor Gloria Gaynor.
1: Ja, met?
3: Met Survive.
1: Oh, I Will Survive.
3: Fijne dag in de studio en we horen ons morgen weer. Radio, hè?
1: Radio, dankjewel. Henk, de taxichauffeur. Dan ben je toch benieuwd door de disco-podo-muziek, Maarten?
2: Ja, dat kan.
1: Ja, we gaan hem even... Ik zal het nog proberen eindelijk goed te spreken. Dit is natuurlijk Pools. Masters met Zona Moya.
2: Ja, Zona Moya. En, ja. Daar komt hij.
1: Oh ja.
2: Het is wel disco.
1: Ja, zeker dat. Een beetje op het hobbelpaard, kan ze zo, hè? Van op en op en op en op en op. We gaan hem gewoon met deze. Dankjewel ervoor voor die meedragen. Ik
2: heb gehoord.
1: Ja, klein stuks. Ja, klein stuks gedaan. Sorry, hoor. Zo meteen de vorm hier is, gaan we naar Sam Year. Feels Part 2. Disco vandaag hier bij de Veugler. Losse binnenkoppen via de L1-app.

0: in die kleine cabine waar ze alles eigenlijk in hebben zitten. Nou, sommigen hebben er zelfs een airfryer in zitten. Die hebben er de televisie in zitten. Een satelliet schotel op het dak.
1: Don't forget the bed.
0: Don't forget the bed. Ja, de bed is heel belangrijk. En wat ze ook allemaal hebben. Ja, de bed is wel een vette toeter. Hoppakee. Wil die hem ook even in? Wakker weer en wakker blijven met de Ellen Ochtend Show en de Vurgeluwappies. En Huubie Blauwke met Vertruuk.
2: Ja. Goedemorgen mannen, zijn we weer.
0: Hoi, hoi,
2: dan maar voor Bolly M en Daddy Cool. Een echte discotraller.
0: Lekker man.
2: Dus dat. Hopelijk staat hij niet in de lijst.
1: Nee.
0: Radio, gelieke check staat niet in de lijst kunnen bieden.
1: Nee.
0: Johan Gerritsen, jokkertje van Postel. Goedemorgen.
3: Goedemorgen mannen, goedemorgen volgende week. Met de jokker van Postel.
0: Hallo.
3: Ik ben op weg naar Oud Gastelo.
0: Oud Gastelo.
3: Het gooi dan lossen bij het magazine. Voor de vorige week op deze donderdag dinsdag. Ik heb een disco. De Double Dutch Bus.
0: Oh, we gaan ook naar Oud Dutch Bus, Frankie Smit.
3: Dat lijkt me wel nog niet. Doe me gemma.
0: Ja.
3: Spoelt me toch knopje aan. Nou, voor de rest heel erg met werken. Werk ze voor de first time. Dus de lintjes en radio.
0: Radio, dankjewel. Veilige kilometers deze ochtend. En de man die vandaag nog zeker met de henje in de grond kent, is dan niet bevroren, bedoel je.
1: Nee, 28 graden, man.
0: Helemaal, hè. Christian de Hovenier, goedemorgen. Welkom.
4: Een hele goedemorgen, Pascal Maarten. Hallo, hier is Christian de Hovenier uit Brunsum.
0: Welkom.
4: Vandaag doordraai dinsdag, ja. Disco.
0: Ja.
4: Dan kon ik met de Double Dutch Bus.
0: Double Dutch
4: Bus. En een hele fijne uitzending en een schöne dag.
0: En wat zeggen
4: Radio!
0: Dankjewel voor die bijdrage. Dan gaan we toch maar eens even kijken, want gisteren werd het al aangekondigd dat er ging eten, ging lunchen, ja, zeg maar, met de Parkstad-chauffeurs, de taxichauffeurs. En dat is onze Rob van der Hoven, de taxichauffeur. Rob, goedemorgen, welkom.
5: Goedemorgen, mannen, met Rob. De taxichauffeur.
0: Hallo Robbie, welkom.
5: Ja, het was gisteren gezellig door een Brunsum met alle Parkstad taxichauffeurs.
0: Ja, we zien het, joh.
5: Roel de Jong, de buschauffeur, wordt ook wel bier. Heel gezellig.
0: Oh.
5: En vandaag begin ik om 10:30. Planning moet ik nog krijgen.
0: Hmm?
5: Dus ik ga dadelijk wel even lekker terug naar bed.
0: Oh.
5: Als ik kind slopen. Maar wat de vogeluur betreft, ga ik voor Bonnie M. met The Rivers of Babylon.
0: Oh, wacht even.
5: Zo dat rangetonen, ga ik voor de Bonnie M. met My Baker.
0: My Baker.
5: Ze zeggen nog een fijne uitzending. En tot morgen. Radio.
0: Radio, dit is Cher op L1.

0: 7 voor. En ik moet net hier bij alleen 7:15 vermarcheren. Door naar 7:00 toe met alle gloeiwappies. En zeg ik goedemorgen tegen weer de taxichauffeur, dat is Remco. Remco, hey, welkom Remco in de uitzending. Hallo jong.
1: Goedemorgen Maarten Pascal, hey, hallo, Remco de taxichauffeur.
0: Welkom.
1: Ja. Weer disco.
0: Ja,
1: dan loop ik hier gewoon voor Madonna met het nummer Borderline.
0: Ja, Borderline.
1: Ik wens u een fijne uitzending in de studio. En tot morgen. Groetjes. Hoi, hoi.
0: Hoi, dankjewel, man. Dan was er weer de man, de taxichauffeur, die is misschien vandaag ook wel tegenkomt. Zeg even hallo. Ik ben het. Theo Gloestot aan de andere kant van de radio. Dennis Thomas, het doet het elke dag. Goedemorgen, Dennis.
2: Hoi, vrienden van de ochtendshow.
0: Hallo, man.
2: Mijn bijdrage gaat uit naar de Bee Gees met Stay Alive. Fijne uitzending weer.
0: Dennis.
2: Radio, hoor.
0: Ja, de mensen toch, Dennis. Dit is super af op bier.
2: Oh,
0: gewoon,
2: jongens.
0: Ja, staying alive. Jongens. Maar goed, kijk wat Fred, onze wegenbouwer ervan zegt. Fred, goedemorgen, kerel.
3: Ja, mannen.
0: Ja.
3: 3 maal zal het scheepsweg zijn.
0: Ja, zo is het.
3: September van Earth, Wind en Fire.
0: Zwaar de goeie, joh.
3: Deze niet in de lijn staan.
0: Ja, maar Maarten is al kieken, hé.
3: Radio.
0: Radio. Strenge blik van Maarten. Ik zorg hem al kieken, maar ja. Fred, heb geluk, jongens.
4: Ik vind het Fred ook wel, hoor.
0: Ik ook wel, zeer zeker.
4: Dus 3 maal scheepsrecht inderdaad, Fred. Deze kan wel. Ruudje Bouten dan.
0: Ja.
4: Die komt ook met een lekkere, hoor.
0: Welke dan?
4: De Commodores en Brickhouse.
0: Brickhouse van de Commodores, lekker. Ja.
4: En dan is hij er weer. Onze prins Oetgelen.
0: Oh.
4: Nog een dikke maand.
0: Ik ben toch benieuwd wie dat geeft met de volgende prins. Of prinses. Als er al contact is gelakt of zo. Wie dat geeft.
4: Ik weet het niet. Ik heb er nog niks van gehoord.
0: Ik ook niet.
4: Ik wel?
0: Ja.
4: Goedemorgen, Maarten. En Pascal en de man die meeluistert, ja, dat is Kai.
0: Kai moest maar even hoe liggen, was ik hem door vandaag. Hoi,
5: ja,
0: Kai.
5: Ik ben stagiair en ik loop eigenlijk bij de social media redactie stage. Ja. Ik zie immer die mannen, als ik immer opstaan om half 8, zie ik die mannen immer hier al anderhalf uur bezig zijn.
0: En
5: ik dacht, kom eens met kijken. Vanmorgen ging om 4 voor de wekker en ik
0: lekker,
5: dacht, 4:45 zie en ik gewoon nog eerder een zuchtje.
0: Daar hebben ze de luiperhoed gerold hier. Zo moet het
4: ook voor een stagiair natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. En koffie voor ons, dit smaakt perfect, joh. Ze goed gedaan, Kai.
4: Ja, dus dat is dus Kai, mensen. Vandaag doordraait dinsdag, zegt hij, disco. Ja, dan ga ik voor Rolls Royce in de RR Express.
0: Oh, dat is zo, hè? RR Express van Rolls Royce.
4: En deze heb ik al heel lang niet meer vroeg in de ochtend gehoord. Bea Jacobs.
0: Hey, Bea.
4: Goedemorgen, Bea. Goedemorgen, Pascal en Maarten en Gloeiwappies. Ik heb geen idee of dit nummer al in de Spotify lease staat. Maar mijn suggestie voor de vuurgroeien van vandaag is Ottawa met D-I-S-C-O.
0: Ja, dat is wel een hele goede bijdrage.
4: Zo
0: perfect. Past natuurlijk bij disco. Wat het raad deze ochtend dit beslist op deze doordraai dinsdag. En?
4: Ja, hij staat er neer, hè?
0: Ja, perfect, toch? Ja,
4: dus dat kan gewoon. Maar ze zegt ook, ik gewoon dan als het erin zou staan voor noodweer. Maar dat hoeft niet.
0: Nee, hoeft niet.
4: Dan heb ik Jo uit Heidse.
0: Is er wel de fiets?
4: Ik gewoon op een fiets nog mung, inderdaad. Voor Patrick Hernandez met Born to be Alive.
0: Oké, derde stripje.
4: Stefan Penders, Boogie Wonderland.
0: Van Urban the Fire. Ja,
4: en Hardy zegt The Last Dance van Yes, Donna Summer.
0: Niet te geluiden, hè, die fans van Donna Summer. Dat zijn allemaal de bier zien. Heerlijk.
4: Maar helaas.
0: Wat? Want die
4: staat
0: er al in?
4: Staat er ook al in.
0: Dat is jammer natuurlijk. De wet was de dead years, dan is het niet goed.
4: Ja, Frans Broekhuizen komt toch weer met Donna Summer.
0: Met
4: Protection.
0: Oeh, dat is wel een beetje een onbekende.
4: Ja, zo is het. Ja.
0: Maar René Thomas nog even binnen. René zet Servo's, Maarten en Pascal. René Oetnouders in Tirol. Hey René, fijn dat ze meiden. Dat is via de internet van Oetnouders. Ja, dat ligt nog geen genie, hè. Maar misschien is helemaal de genie opwekker. Dit op de berg gaat kloppen dadelijk met een paar van die lakens.
4: Ik heb toch al het sneeuw gezien.
0: Wow, wat dat dan?
4: Ja, ik zorg op sociale media al.
0: Ja, ze hebben op sommige plekken de genie ingepakt. Hè,
4: nee, dat is niet waar.
0: Ja, dat is waar, hoor.
4: Houd toch.
0: Gij stoemt mij nu tegenspreken. Kom op, joh. Snee
4: inpakken. Ja, Wim Duitser.
0: Ja, snee inpakken. Kluis me niet, hè. Ik ga het... Ja, ik ga het zoeken. Ja, wacht.
4: Snee inpakken.
0: Ja, nou, lach maar. Ik weet niet. Keihard, moet je lachen, Wilbert. Ze pakken snee in. Ja, er zien zelfs filmpjes van. Nou, niet let op Bonnemeyers, hè. Er zit nog vakantie in de kop. En dit is

0: Kevin Harry Styles en As It Was. Och jongens, langzaam kunnen we zeggen dat de dag weer begonnen is. Weer een nieuwe dag te dinsdag. De temperaturen die is eigenlijk net voor mogelijk heel. Stel dat gewoon 5, 26 graden gaat weer vandaag. Oh, heerlijk. Pak hem nog maar een keer. De lekkere luie stoel. Lekker in het zonnetje gaan liggen. Lekker tussen de middag, want iedereen moet natuurlijk werken. Er zijn nog wel een paar van die bofkontenbieden die natuurlijk wel weer vakantie hebben. Zoals ook bijvoorbeeld de Buxemeester en de Marketenzen. Die
1: zitten in Egypte.
0: Ja, zeer zeker. Ja, misschien hebben ze zo meteen een uur bij ons een uitzending. Nu gaan we even naar Hongarije toe. En weer woord in Hongarije. Dat is Peter Almozi in Badacsony Tördömics.
1: Yes.
0: Yes, en dan gaan we naartoe. En wat zeggen we dan?
1: Zeepjorie geld.
0: Inderdaad, zeepjorie
2: geld, Pascal en Maarten.
0: Hallo.
2: Goedemorgen iedereen. Sorry.
0: Nou, maar niet goed.
2: Disco en ik dacht ook aan Boney M en Daddy Cool.
0: Daddy Cool.
2: Oh, fijne lekker. Dag iedereen. Blijf gezond en de groetjes weer. Uit Badacsony Tördömics. Adieu en... Radio.
0: Dat ze de grote door in de tjoene Badacsony Tördömics in Hongarije, waar we naartoe gingen.
1: Toen ik op vakantie was, was hij erg, hè?
0: Ja, ik heb hem gebeld vorige week. Ja, joh, 61. Fijne leeftijd. Ja, ja.
1: Dan gaan we naar Marley Zijlstra.
0: Ach, Marley.
1: Goedemorgen, Marley. Hallo, gloeiwappies. Verdamd, ik hou geer liep dicht van. Matthias Ruim, verdamd, ik liep
0: verdamd,
1: dicht.
0: Verdamd, ik liep dicht.
1: En zou dat nummer erin staan, dan doe de hussel.
0: Van de Vemmekooi. Ja, nou, verdamd, ik liep dicht.
1: Verdamd, ik liep dicht. Verdamd. Nee, die staat er niet in, hoor.
0: Ja, dat is mooi, jongen. Ja, oké.
1: Nicole Poels dan nog eventjes zegt goedemorgen. Welkom terug, Maarten. Ik kon ook met Daddy Cool van Boney M een goede uitzending gewenst. En Emiel zegt goedemorgen, Pascal en Maarten. Ik ga voor Snap met The First and Last Eternity.
0: Mm-hmm.
1: Eternity natuurlijk, hè?
0: Ja.
1: Geweldig nummer vindt hij dat. En Tony Heijmans die zegt morgen, mannen. Ik ga nog gauw voor Valdolala van Luf.
0: Oh, ja, maar die lange benen allemaal. We weten nog wel. Van Patty Braut en dergelijke. Drie waren ze. Nou, die is goed. Die kwam vroeger gewoon goed ABBA. Maar ze ging toen solo. Ik heb het over Frida. Ook gehuurd in de etensweek bij L1. I know there's something going on. Nu hier in de ochtend, Joe.

0: Scheiße, ich hab gelegen, ich werde es sicher. Ich habe mir von Inpack überspielt. Ja, Martin, du denkst von der nächsten Woche, Martin ist mal wo. Maurice, vertel eens, kloppen, jong.
1: Ja, zeker, Maarten. Bosco viel me gelijk.
0: Zeker.
1: Sneeuw wordt tegenwoordig op sommige plaatsen al ingepakt onder witte zeilen. Kietstein horen op de hinterduks, zodat ze in ieder geval al wat voorraad hebben wat ze kunnen verspreiden.
0: Zuse wel.
1: Volgens de gletsjers tegenwoordig is weinig tot niets meer van sneeuw te vinden als ze er niets aan doen. Dus Bosco, jong. Wintersportspecialist,
0: Lubs geliet, jong. Dankjewel, jong.
2: Het gaat dan toch niet om het sneeuw waar je op skiet?
0: Ja, wat dan? Ik zet er weer van de lol neerleggen.
2: Ik hoor nu weer gletsjers. Ja, je moet die gletsjers toch bewaren.
0: Nee, maar ik doe Chris van mijn filmpjes, kum gans goed. Trouwens, by the way, Maurice is er al bekend van de nieuwe prins. Nou, Hubert Ger, als ze nou Gert kan vertellen, mogen we door bij L1.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Minister Rianne Letschert wil onderzoek naar de Maastrichtse student die zegt betrokken te zijn geweest bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023. Het dodelijk schietincident gisteravond in Maastricht is waarschijnlijk geen misdrijf en een auto is vannacht volledig uitgebrand in Maastricht.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen. Dat is een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar eerder. Ruim driekwart van de doden door een val is ouder dan 80 jaar. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar verhaal groeide uit tot een symbool van de woningcrisis in Spanje, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Sinds 2020 zijn de huizenprijzen heel hard gestegen. Als je naar heel Spanje kijkt, zie je dat koopwoningen met 35% duurder zijn geworden dan voor de coronapandemie. En de huur die is maar liefst met 45% gestegen.
2: Tienduizenden mensen gingen gisteren de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Een Brits schaakwonder van 11 jaar heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Bodana Sivanandan pakte die titel tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Ze leerde zichzelf schaken tijdens de coronaperiode en ze zegt dat ze wil doorgaan en geschiedenis wil blijven schrijven.
4: I want to be one of the best chess players in the world. And that's like my main long-term aim. And yeah, for now I just want to keep improving and doing my best.
2: Het weer droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm, met maximaal van 25 graden in het westen en 28 in het zuidoosten.
5: Beleef kerst op een grootse en magische manier. Kom samen naar Kerstboulevard Limburg en bezoek de grote kerstshows van Tuincentrum Schmieds en Daniels. Met sfeervolle kerstartikelen en prachtige decoraties. Een dagje uit voor het hele gezin. Kijk op kerstboulevardlimburg.nl en dan... Hop, hop, naar Vlodrop.
6: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart. Kom en ontdek Kerstboulevard Limburg. Hop, hop, naar Vlodrop. Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
7: Techniek van Hoppenbrouwers houdt je huis draaiende. Warmtepomp, cv-ketel, airco of thuisbatterij? Wij hebben het voor je. Kies voor de beste installaties, advies op maat en service en onderhoud. Voel je helemaal thuis in je huis met Hoppenbrouwers. Thuis in techniek.
8: Ze vallen weer. Onze chocolade herfstbladeren. Ze groeien weer. Onze chocolade paddenstoelen. En zie ik daar nou een eekhoorntje met een hazelnootbonbon? Het wordt weer gezellig in huis.
9: Met Rousseau Chocolade.
8: Rousseau Chocolade. Met meer dan 25 winkels in Limburg en Brabant.
7: Hoppenbrouwers. Thuis in techniek. Voor heel Limburg.
8: Herfstbonbons met heerlijke vulling. Voor jezelf of als cadeau. Natuurlijk van Rousseau.
10: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKSkeukens.nl.
11: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
12: Het is weer A2 weekendbreak. Want Rijkswaterstaat...

0: 50% extra.
1: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
2: Kubota Trekker. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
3: Wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.
4: Dit is L1.

0: Mixman och televisie naar de koers en radio. Want daar zien we, ja, dankjewel voor het applaus. Ja, ja, ja, mensen. Ach, even zeven gewoon lekker welkom weer. Wakker blijven met de L1-ochtendshow. En even die pupje uit de ogen vrieven.
1: Komt-ie.
2: Vrieft die pupje uit die ogen.

0: gewoon, hè? Het hoort mijn stem vandaag, helemaal normaal.
1: Ondanks de verkoudheid, hè?
0: Nou, vind ik wel knap, hoor. Ja, joh, maar gewoon, gewoon in de zon gaan zitten vanmiddag. Met stulkje, met cupje en zo, moet je genieten.
1: Ja, als springkist erin en dan ga je het weer, hè?
0: Denk eraan vandaag, lekker kort t-shirtje aan. Heerlijk weer, de temperaturen van de Bina 5, 26 graden binnen in de Gluiven. De barbecue hebben we de allerlaatste keer kunnen aan de boete staan. En dan, hoppakee, daar binnen met de ding. Nooit meer aan kieken. Dan is het volgend jaar dan weer, hè?
1: De strijd die ligt ook nog door.
0: Ja? Ja. Ja, ik ook. Dus je had altijd kloor elektrisch.
1: Ik heb de hub dan die cursus gevolgd.
0: Ja, ik weet het. Maar ja.
1: En dan hup ze nog steeds een elektrische.
0: Ik heb nog steeds een elektrische barbecue. Ik ken er een afzien van nemen van dit ding. Ik denk dat ik hem in de vitrinekast zet. Ik wil dat ik hier voor dit doen. Alex Veiten, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Maarten en Pascal.
0: Hey, hallo, Alex.
2: Ja.
1: Ja.
2: Het gaat het beslist.
0: Zeker, disco.
2: Disco vandaag. Mm-hmm. En ik dacht aan Lips Inc.
0: Met Funky Town?
2: Met Funky Town.
0: Dat is een schoene man.
2: Ik zou zeggen, groetjes aan Radio A.
0: Radio A, kom maar zeker erbij zetten. Funky Town van Lips Inc. Hier bij Alleen in Ochtendshow. John, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pascal en Martin. Goedemorgen, gloeiwapfeest. Hey. Wens voor iedereen een hele fijne dag verder.
0: Dankjewel, man.
3: Het zal een mooie dag worden met...
0: Dat duurde.
3: Graden of 20 graden.
0: Nee, normaal, hè?
3: Dus ik moet even opletten in het verkeer. Maar iedereen een fijne dag. En vandaag voor de discoplaat krijg ik voor Matthias Rijn van Vadam die geleefd heeft. Groetjes en radio.
0: Dankjewel, John. Bedankt voor de bijdrage.
1: Sjaki van Neer is er dan ook. Die zegt Earth, Wind and Fire met September.
0: Oh, dan word ik hier. Hoppakee.
1: En onze berenman, Laurens. Die komt uit Hamilton Bohannon en de discostam.
0: Lekker man.
1: Johnny Bischop die zegt... Goedemorgen, groeiwappies, Pascal en Maarten. Mijn disco-hit vind ik ook wel lekker hoor. Ik denk jij ook wel. De Richie Family.
0: En best disco in town. Gaan we erbij zitten.
1: Ellie Veder zegt... die vinden wij allebei ook leuk. Goedemorgen Maarten en Pascal. Wat dachten jullie van Gigi D'Agostino en L'Amour Toujours?
0: L'Amour Toujours.
1: Ja, en ze zegt... Dat met die sneeuw.
0: Ja.
1: Dat heb ik ook gezien. En dat doen ze met schapenwol.
0: Ja, zus wel.
1: Jongen,
0: als ik denk de leeg, ga ik nu zo lang naast op Pinocchio. Dat werd het wel, hè?
1: Ik zag het al bijna ontstaan.
0: Dat dacht ik al. Ik zag dat Henk Leenders ontzettend creatief is geweest met een 3D-printer. Hij heeft zijn eigen Henk de taxichauffeur sleutelhanger gemaakt.
1: Ja, dat zie ik.
0: Waanzinnig schoen om dat allemaal te zien, hè?
1: Ah, absoluut.
0: Nou.
1: Dan hebben we nog Roger. En die zegt... ik dacht aan Iron Maiden. Die hebben we afgeketst.
0: Ja, een beetje...
1: Maar hij zegt... Disco. Ach, doe dan maar Baccarat met Yes Sir.
0: I can boogie. Dat is prachtig natuurlijk. Best wat ik ook ziek vind. Dat is natuurlijk altijd kermis als ik de kermis huur. Dan ben ik altijd van die kermisgeluiden huren. Zullen we een keer achteruit gaan?
4: Blijven zitten tijdens die rit. We gaan achteruit.
0: Go, go, go. go, go, go.

0: Lekker man, Police of the Dots, hier bij Alain in de ochtendshow.
1: This is full of silver bellies.
0: Even opletten mensen, dus van alles in de handje, Limburgse lunch. Want we gaan eens even kijken naar Cindy. Cindy zegt, goedemorgen, er is een fietser op de A2 op de vluchtstrook. De fiets tegen het verkeer in komen er vanaf Gratum. Dus even goed opletten, mensen, door. We waarschuwen even met lichten dat dat ook even aan de kar moet komen. Want dat is niet
2: gevaarlijk.
0: Ja, dat is zeker gevaarlijk. Dat moeten we allemaal niet hebben. Jongens, we hebben nieuws. Ja.
3: Alaaf.
0: Ja.
3: Is dat bekend?
0: Nou, nieuws, ja, weet ik niet. Nieuws vanaf het prinsenfenomeen.
3: Oh.
0: Prinsen treffen, bindt er ook weer langzaam vorm te krijgen. Maar ja, dan moeten we al een prins hebben. Maurice, wie zit het ermee, jong?
4: Ja, mannen, wat betreft de nieuwe prins.
0: Ja.
4: Voor komend carnavalseizoen van Stevie de Vogeluur, die is inderdaad al bij mij. En Michael, de prinsencommissie, al bekend. En komende maand gaan we hem verrassen, overvallen met het goede nieuws. Oeh. En dan zullen jullie waarschijnlijk 11-11-2026 in de studio de onthulling zien. Dus ja, laat jullie maar verrassen.
0: Ja, ik klopt.
4: Radio,
0: hè? Radio, dus ergens zit immers een prins, dus nu al met knikkende knieën.
3: Maar dat weet het nog niet.
0: Je weet het nog niet.
3: Nee.
0: En dat kent het ook niet meer knikken, dat geeft dat niet.
3: Nee,
0: dat kent ze niet meer. Nou goed, we gaan het maar mee maken. Ralfie, goedemorgen, welkom in de uitzending, jong. We hebben niet wat ze vandaag voor ons hebben.
5: Ja, goedemorgen, gloeiwappies.
0: Hallo man.
5: Met de Calabas.
0: Welkom Calabas.
5: Ja jongens, disco. En even ver.
0: Even opletten, wat ze doen, Ralfie.
5: Ja. Van Maarten.
0: Ja.
5: Ik moest even op een week letten.
0: Ja, dat dacht ik al.
5: Van Maarten.
3: Ja.
5: Tonne Summer.
3: Oh.
5: I feel love.
0: I feel love.
5: Jongens, Heim tussen linkjes en radio, hè.
0: Ja, zeker Heim tussen linkjes. Bij het heeft eerst al op de least of beef state. Maar volgens mij kwaal dat huurt ze dus. En een zoomer. En dat is niet goed als ze dat huurt allemaal. Ralf,
3: ik ben er wel blij mee.
0: Zeker. Cindy zegt ook dankjewel voor jullie oproep van de fiets op daad. Wie is het? De politie ook al gebeld.
3: Ja, gelukkig maar. En dan hebben we Elron.
0: Elron, oh, is dat er weer bij?
3: Goedemorgen, gloeiwappies. Hier Elron, hopelijk toekomstige vrachtwagenchauffeur. Ik had graag Daddy Cool van Boney M ook.
0: Daddy Cool van Boney M, heerlijk man.
3: En dan komt het Jokertje nog even terug.
0: Ja.
3: Daar had het nog even over de barbecue.
0: Ja,
3: ja, de witse van een vendag ooit.
0: Dat weet ik nog.
3: Op zich een barbecue
0: gekregen. Ja, ja, zeker.
3: Ik heb de andere barbecue nog staan voor Pascal.
0: Echt hoor.

0: was hij 26 jaar verder. Robbie Williams zong erover Millennium bij jou heen. Het is 4 voor half 8 geworden. Het werd spannend deze ochtend, want we zijn nog steeds bezig met Den Volgeluur. We hebben nog een paar mensen even in de hoesten moeten horen. Ja. Marley, heb ik gezien.
1: Marley, Heaven Must Be Missing an Angel.
0: Van Tavares, ja.
1: Ik heb even gecheckt hoor, want ik dacht, staat er nog niet in de lijst? Nee, staat er nog niet in. En Elron, die komt nog even terug. Die zegt, hebben jullie al eens een keer als thema voormalig winnaars of deelnemers van The Voice of Holland?
0: Nee, hebben we dat niet gedaan. Moeten ze van de Odenk of te kennen.
1: Ja. Herman Meijer staat altijd garant voor bijzondere nummers. Nu komt hij gewoon met The Three Degrees and Dirty Old Man.
0: Oeh.
1: Ja.
0: Maar goed, het is geen verandering in de liedje, want ik heb wel te vertellen, jongens. Dames en heren, het liedje stond vandaag 2 platen met hetzelfde aantal stemmen. Dat betekent, komende half uur, of nee, half uur, half minuutje, mogen ze kunnen appen. 1 voor de Double Dutch Bus, 2 voor Boogie Wonderland. Nee, september was het, hè?
1: September.
0: September, ja.
1: Nee, Boogie Wonderland.
0: Nu stemmen dus 1 is de Double Dutch Bus en 2 is Boogie Wonderland. Laat ze maar binnenkomen, die appjes. Dan gaan we eens even kijken wat allemaal gaat weren. En dan gaan we zo meteen 1 en dan uitpakken. En dat is degene die het vandaag gaat weren hier bij L1 in de L1 of the Show.
1: Nou, het gaat weer achter, hoor.
0: Ja, zeker gaat het hel. Hè?
1: Ken je ze een beetje bejaaien?
0: Nee, ik ken het niet bejaaien, maar...
1: Ik zie 2 keer 1 staan.
0: 2 keer...
1: Oh, 1 keer 2.
0: Nee, hoppakee, ik heb van alles bij. Hoppakee, 1 is dus Double Dutch Bus. En Boogie Wonderland is nummer 2.
1: Ja.
0: Nou, dan gaat het in, jongens. Hoppakee. Zien we er goed? 3, 4, 3... 2, 1. We zijn er goed. Dit is het geworden. Urban Fire met de Boogie Wonderland. Lekkere disco op deze dag. Er komen nog steeds appjes binnen. We zien net te laat, jongens. Dankjewel voor het stemmen. We zitten op de bier op Spotify Lieske 2026. Als ze nog niet op zijn telefoon hebben staan, moest ze hem dan zeker even bij zitten. Hier in de Ellen Ochtend Show met Pascal en Maarten. Goedemorgen.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
5: Groenselenvlaai, Kiersenvlaai of Broemenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.
6: Ja, het is nog een beetje aan de vroege kant, maar heeft u al zitten denken wat u uw relaties dit jaar gaat schenken? Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Sint- en kerstchocolade. Ook maatwerk met logo. Het is altijd puur genieten.
7: Met Rousseau chocolade.
8: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, oh, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak vol karakter.
6: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op rousseau.nl.
8: Huub's lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
9: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
10: Houd misdaad uit je buurt.
9: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
11: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
12: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
16: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
17: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
18: Half acht, dit is de LA Nieuws met Maarten.
19: Politie gaat er voorlopig vanuit dat het dodelijke schietincident gisteravond in Maastricht geen misdrijf is. Om 9:00 gisteravond werd op de Brusselse weg een overleden persoon aangetroffen. Hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Wat er nou precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Onderwijsminister Rianne Letschert vindt dat de juiste instanties moeten onderzoeken of een student van de Universiteit Maastricht betrokken was bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023. De student plaatste een filmpje waarin hij lijkt te zeggen dat hij op beelden van die aanval te zien is. Volgens Letschert zou dat, als het klopt, zeer ernstig zijn. De universiteit heeft de student voorlopig geschorst. Op een parkeerplaats aan de Taalmansruwe in Maastricht is vannacht een auto volledig uitgebrand. De brandweer werd rond 2:30 gealarmeerd en had enige tijd nodig om het vuur onder controle te krijgen. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Het weer in Limburg vrij zonnig en uitzonderlijk warm voor eind september. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Maar lokaal is ook 29 graden mogelijk. Er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. En pas later vanavond zakt de temperatuur onder de 20 graden.

0: van Wakker Weer en Wakker Blijven met Ellen Austin Show. Level 42 met To Be With You Again. En voor degenen die zitten te denken van... hey, Bob, liefde de opgave voor de Partizanenkaarten. Gaan we zo meteen ook geven. Eerst is die geworden voor...
1: L1 Media Overzicht.
0: Even kijken wat er op dit moment allemaal aan de hand is in het land en daarbuiten. We beginnen met de Nederlanders die denken dat er pas wat aan de hand is met hun hart. Dat ze die klachten niet eerder herkennen. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 3000 mensen... dat vandaag op Wereldhartdag wordt gepubliceerd. 2 op de 3 mensen hebben er bovendien nog nooit met hun huisarts gehad... over het risico op een hartinfarct. En deze cardioloog legt de grootste risicofactoren uit.
2: Roken is nog steeds in de spreekkamer een groot probleem. En overgewicht is een groot probleem. En hoge bloeddruk, daar weet iedereen ook wel van... dat dat maar beter laag kan zijn. Maar een heleboel mensen die laten het eigenlijk nooit meten. En hetzelfde geldt voor bloedglucosewaardes... en voor cholesterolproblematiek. En dat kan aanwezig zijn... zonder dat je daar ook maar iets van doorhebt.
3: Burgers kunnen vanaf nu via een nieuw openbaar platform... vragen insturen naar de Tweede Kamerleden... Het heet Vraag het ze en de bedoeling is om het vertrouwen in de politiek te herstellen. En gisteren was de lancering ervan.
4: Je ziet nu eigenlijk dat een heel groot deel van het politiek debat op sociale media plaatsvindt. En sociale media, nou ja, die staan natuurlijk bekend om hun polariserende dynamieken. Extreme content wordt beloond. Dus wij hopen met dit platform echt een plek te bieden waar we meer de diepgang weer kunnen vinden.
3: Verschillende Kamerleden hebben al aangegeven mee te werken, maar ze kunnen nog meer politici gebruiken.
0: En na dagen van protesten mag een Spaanse vrouw toch in haar huis blijven wonen. De 87-jarige vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar verhaal groeide uit tot het symbool van de woningcrisis in Spanje, zegt correspondent Merel de Bruyne.
5: Sinds 2020 zijn de huizenprijzen heel hard gestegen. Als je naar heel Spanje kijkt, zie je dat koopwoningen met 35% duurder zijn geworden dan voor de coronapandemie. En de huur die is maar liefst met 45% gestegen.
0: Tienduizenden mensen gingen gisteren de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden.
3: Frontman van de groep Normaal, Benny Jolink, is uitgeroepen tot de Hollandse meester. Een persoon die een onmiskenbaar stempel op de Nederlandse cultuur heeft gedrukt. Tijdens de uitreiking van de Buma NL Awards op poppodium 013 in Tilburg gebeurde dat gisteravond. De prijzen zijn voor de makers van succesvolle Nederlandstalige muziek. Samuel Welte is de grote winnaar met de succesvolle single Echte Liefde is te koop.
0: En chatten met Veilig Thuis om advies te vragen over huiselijk geweld of over kindermishandeling kan nu dag en nacht. Het meldpunt was al 24/7 te bellen, maar de chatfunctie was alleen tijdens de werktijden te gebruiken. Vorige maand is die bereikbaarheid uitgebreid en een aantal chatgesprekken is sindsdien meer dan verdubbeld. Je ziet andere meldingen binnenkomen in de avond en nacht, zegt deze chatmedewerker van Veilig Thuis.
6: Tussen 5 en 9 zie je een piek, dus in de avond. Maar ook tussen 11 en 1 s'nachts. En dan tussen 11 en 1 s'nachts zie je voornamelijk dat mensen zeggen van... hé, ik hoor toch heel veel geschreeuw bij de buren. Moet ik er nu wat mee doen? Of ik ben van plan nu weg te gaan. Waar kan ik me melden? Dus er zijn veel meer vragen die mogelijk iets acuter zijn... dan de vragen die je tussen 9 en 5 krijgt.
0: Veilig Thuis krijgt jaar na jaar meer meldingen... van huiselijk geweld en kindermishandeling.
3: Opnieuw werd gisteravond gespeeld in de Nations League. België verloor van Frankrijk met 1-0. Winnende goal viel in de 88ste minuut, was te zien bij Ziggo Sport.
7: Maurice neemt de bal mee met zijn schouder. De Kuiper moet proberen hem te stuiten, maar gaat zelf onderuit. Maurice, en daar is de treffer. Jongen, wat een wereldgoal zeg. Wat een schitterende individuele actie van Maurice. De ster van Bayern München, de ster van Frankrijk.
3: Ja, de Belgen onder leiding van bondscoach Mark van Bommel begonnen vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Overigens, Nederland speelt donderdagavond zijn derde wedstrijd in die Nations League. En dan uit in Griekenland.
0: Nou, we gaan het meemaken. En wat gebeurt er meer op deze dinsdag de 29 september? Koning Willem-Alexander bezoekt de liberaal-Joodse gemeenschap Bet Yehuda in Den Haag. De Tweede Kamer debatteert over nieuwe regels tegen geluidsoverlast rond Schiphol. En de Hoge Raad doet uitspraken in de zaak tegen de viruswaarheid-voorman Willem Engel. Die in hoger beroep werd veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur voor opruiing in de coronatijd. En tot zover het medieoverzicht. Hier biedt Pascal Maarten in de Ellen Ochtend Show.

0: Diana King, hier bij Alain. Wie had die plaat nog weer? Ja, drie keer scheepsrecht, dan weten we het wel. Goed zo, kwart voor acht geworden. Hier op deze dag hebben we fijne temperaturen gekregen. En begon toch maar eens even kieken. Wie dat er al heel vroeg oetje de Limburgse land. Want de weerwaarnemingen die zijn binnengekomen. Nou, we hebben u dat nemers op Maastricht Aachen Airport geen storm vandaag.
1: Nee, Helmut Weisse werkt binnen vandaag.
0: Ah ja, ja, dat is nodig,
1: hè. Er geen,
0: ja, dus wist ik hem weer binnen, hè. Nee, dat niet. Maar goed, waar komen we wel naartoe vandaag?
1: We gaan wel naar de Grashoek, naar André van Maris. Daar waren al vroeg op. Het waren nog een beetje donker.
0: Beetje duister dingetje, hè?
2: Goedemorgen Pascal en Maarten. Nog deze dinsdagmorgen morgen benoemd. Ik ga ook de weerwaarneming. Het is een helder log. Vanmorgen is het veel als ik nou kan zien.
0: Knetterblauw.
2: En dat zal misschien al de hele dag zien, want het was vandaag een behoorlijke warme dag. De maan kloort te zien aan de hemel. Een zomersdagje in vooruitzicht. De temperatuur kan vandaag oplopen tot een 8, 29 graden. Dus dat is echt wel zeer subliem voor deze tijd van het jaar. Geen mist, ook dat is een voordeel. Maar er is ook totaal geen wind vanmorgen.
0: Nee,
2: lekker rustig.
0: Ja.
2: Fijn droog. Dus dat wordt volop genieten vandaag. Ik wens ik in de studio ook een hele fijne dag.
0: Dank je, jong.
2: En radio, hè?
0: Ja, radio, hoor. Gisteravond in een keer ging bij ons immers naar de kelder toe. Ik denk, wat gaat er nu gebeuren? Trip, trap, trap, trap, trap, kwam die vrouw terug. Ik zeg, wat heb ze toen nu? Ja, ik heb dus ietsjes gekocht.
1: Echt?
0: Ja, met zijn dubbellikker in de kamer. Zeg, nou, die wil ik ook hebben. Pascal de Joog, op de zuk, vind ik half van de trapbaaf. Wet van wie dit geeft allemaal. Maar het is allemaal wel geluk, jongens. Lekker dubbellikkertje. Zeker op zo'n dag dat de 28 graden buurt. Ik denk dat die ijsboeren daar nog goede zaken doen. Dat
1: zou kunnen, ja. En morgen ook nog.
0: Heb je in Spanje ook goede ijsjes gehad?
1: Ja. Welke? Helado.
0: Helado.
1: Helado. Dat is ijs in Spanje.
0: Kost dan bulken?
1: Dat wil ze niet weten.
0: 4 euro? Nee.
1: Nou, het bieden wel.
0: Echt hoor.
1: Ja, de ijs in Spanje is echt duur.
0: Dan moet een groot kaart haaien door, het valt te warmen.
1: Die Spanjaarden die zeiden ook, het ijs is in de afgelopen jaren is het wel verdubbeld in prijs.
0: Een beetje goudprijs geworden.
1: Ja, bizar.
0: Ja, maar goed, maar niet goed. We gaan door naar de volgende weerwaarneming. Die hebben we binnengekregen en die is van
1: onze grote vriend Peter Meijer. En hij zegt zelf waar hij is.
3: Goedemorgen Maarten, Pascal en luisteraars Alleen Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Lerik in Grendo. Het is vanochtend al een lekkere temperatuur van een graadje of 17. Best wel veel bewolking in de lucht. Het zonnetje zal er vandaag ook wat doorprikken, maar de wolken zullen zeker aanwezig blijven. Voor de rest, ja, het wordt vandaag een echte zomerdag met een 28, misschien wel 29 graden. En voor de rest, geniet van de dag. De groetjes. En tot morgen.
0: Morgen, man. Radio, wat ziet het er prachtig uit nu wel. Heerlijk, als het deze dag wakker was, maakt een raam maar wagenbieden op. Laat even de lekkere frisse lucht naar binnen komen, want vandaag komt de hele warme lucht allemaal naar binnen. En dat is alleen maar fantastisch. En fantastische muziek, dus uiteraard alleen maar de Alien Ofton Show met Rowan Hens en Henk is het een lollige band.

0: toch Henk het, hè? Jongens, jongens, inderdaad zitten de Anders Henk, de lollige vet. Onze eigen lollige Henk, die horen we straks in de uitzending. Deze is nog Den Haag onderweg, want er is wat aan de hand met de Fly. Dagverse Fly nummer waarop. Henk Hoverde gaat er straks alles over vertellen. Deur hier in de L1 Ochtendshow, hier op deze dag. Maat, ik wil die even gezellig laten huren. Wem is dit?
1: Nou, ik kom bij een andere wereld.
0: Ja. Oh, Grietje Tuteleer natuurlijk.
2: Nee.
0: Hè? Is AI.
2: Ik hoorde wel zijn stem.
0: Ja, dat schijnt zo te zien dat het inderdaad de stem is van Griet Tuteleer. Maar ja, ook gisteren hadden we al Pierre Knoops, die in leven was gewekt door AI. We hadden Michael Jackson, die zong in de Limburgs Beat It. We hadden Frank Sinatra al. Ja,
2: Shelley Zever had dat gedaan.
0: Inderdaad, in zijn grandpagina Shelley Zever. Daar hebben we straks ook weer een voorbeeldje van, Griet Tuteleer. Dus de gooitjes even gewoon heel te huren. Maar, voor dat zover is, moeten we eerst nog even zijn anders gaan doen. Vorige week hebben we pakketten met koffie weggegeven. Maar, nu hebben we ook wat, jongens. Kaarten voor de musical De Partizanen. Oh. Het was gisteren druk bij ons. Ontzettend veel mensen willen gaan naar de musical toe. We hebben gisteren
2: dat is toch pas volgend jaar?
0: Dat klopt. Oh, misschien is dat wel de vrouw van vandaag. Hey, niet alles.
2: Oh ja, ik zeg geen daad.
0: Rosette Tierwormas Bracht ging er gisteren vandoor met de twee kaarten. En vandaag hebben we ook weer kaarten, Kloorstorm. En onze stagiair van vandaag, dat is Kai, die heeft een vrouw bedacht. Was het een beetje moeilijk om je te verzinnen, Kai?
3: Nou, het viel met even goed speuren op internet en dan vind ik ze wel een goede vraag.
0: Dus de mensen kennen het antwoord of vind je op internet zo meteen?
2: Ja, ik denk er ook wel.
3: Dat weet ik niet, dat moesten we wel goed zoeken.
0: Dat is een moeilijke vraag, hè? Maar ja, de kies er niet zomaar uit, hè? Twee kaarten voor de Partizanen, zoals ze er zelf ook geen willen.
3: Ja, weet ik eigenlijk. Ik heb me eerlijk gezegd niet echt verdiept in die musical. Maar misschien wel. Maar ik ken die nu niet. Ik heb de vraag gefilmd, dus ik ken niet...
0: Ik wil Maarten rol even de pauk naar binnen. Kom.
2: Medewerkers van Alijn...
0: Mogen niet meedoen, hè?
2: Nee. Ik rol de pauk er binnen.
0: Ja, oké. Okay. Maar ze zijn voor de vraag voor vandaag, voor de Partizanen. En dan mogen ze zo meteen doorappen en zorgen dat ze bereikbaar bus. Toen er met 10 uur, want voor 10 uur gaan we iemand bellen. Dan komt de vraag.
3: Welk theatergezelschap werkt mee aan de musical De Partizanen?
0: Welk theatergezelschap werkt mee aan de musical De Partizanen? Ik weet het. De KSV, hè. Hey, dankjewel, Kai. Is een goeie. Laat ze binnenkomen via de L1-app. En Ken zomaar zien dat we dicht bellen. En dan stuk je het goede antwoord op, dan krijg je twee kaarten. Dit is Sister Sledge op L1.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra. Ja, 25%. XXX Loods Pallen in Düsselen. Alles voor een mooi thuis.
4: Op zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Ga je niet in te smeren?
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
11: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Minister Rianne Letschert wil onderzoek naar de Maastrichtse student die zegt betrokken te zijn geweest bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023. Het dodelijk schietincident gisteravond in Maastricht is waarschijnlijk geen misdrijf en een auto is vannacht volledig uitgebrand in Maastricht.
0: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
13: Doral Megens met het NOS-journaal. Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Bedrijf dat onder meer ontwerpen maakt voor bouwprojecten en milieubescherming gaat ook stoppen met zijn architectuuractiviteiten. Daarnaast worden alle werkzaamheden in China gestopt. Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De behoefte daaraan blijkt groot, zegt Veilig Thuis.
14: Omdat geweld niet stopt bij 5 uur. We merken heel duidelijk dat mensen ook na 5 uur behoefte hebben aan een plek waar ze hun zorg kunnen uiten, waar ze hun twijfels met ons kunnen bespreken. En de ervaring leert, kijken naar de afgelopen maand, dat heel veel mensen ons weten te vinden, ook na 5 uur in het weekend.
13: De uitbreiding is nu bekendgemaakt, maar werd een maand geleden al ingevoerd. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen, een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar daarvoor. Ruim 3/4 van de doden door een val is ouder dan 80. Het gaat alleen om mensen die struikelen, vallen of uitglijden. Slachtoffers die vallen in het verkeer met bijvoorbeeld een fiets zijn niet in de cijfers meegenomen. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan. Daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Het weer droog, geregeld zon, ook al wat hoge bewolking. Het werd uitzonderlijk warm, met maxima van 23 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten.
2: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior-gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
7: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar het voetballen. We staan wel 1-0 voor.
15: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
6: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
15: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreak.
16: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
17: Beleef kerst op een grootse en magische manier. Kom samen naar Kerstboulevard Limburg en bezoek de grote kerstshows van tuincentrum Daniels & Schmieds. Met sfeervolle kerstartikelen en prachtige decoraties. Een dagje uit voor het hele gezin. Kijk op kerstboulevardlimburg.nl en dan hop hop naar Vlodrop.
18: K-pop Superstars in het MEC Maastricht op 15 november. Hits uit K-pop Demon Hunters, Gnarly & Touch, Blackpink en BTS. Een uitzonderlijke show voor het hele gezin. Tickets via MEC.nl.
19: Kom en ontdek Kerstboulevard Limburg. Hop hop naar Vlodrop.
20: Liefde voor Limburg.
21: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

Ja, dan begon de start een keer Holly bij Alijn. De 7 wacht geworden in de LN Ofte Show. Langs de file doen met een kwartier lang. Tussen Nederweert en Eindhoven op de A2 noordelijke richting. Haal daar even rekening mee. We gaan het zo meteen maar eens even hebben. Verboete leskriegen hadden we vroeger ook op school. Maar dat is toch heel lang geleden dat Pascal die op de Ligere Show zo duur.

0: was een vertrugende tijd. Dat ze zelf ook een heel klein mannetje was. En s'morgens door mam de deur wordt gestuurd. Weer zijn jong. Geniet naar de school, hè?
1: Ja, net omlopen.
0: Net omlopen.
1: Geen niks bij de supermarkt halen of zo.
0: Oh, dat was vroeger nog niet, joh. Hey,
1: van onze mannen. Bij de bekker dan?
0: Ja, dat had ze wel bij ons in dorp. Had ze
1: puddingbroodjes of zo.
0: Dat is heel veel. Ja, maar hey, als klein Pascalletje ging er geen puddingbroodjes worden. Maar dacht ze een lekker stuk fly daar van zin in.
1: Dat mag ik al.
0: Ja, het kan ze wel zin hebben. We hebben echt gegroeid in die loop de jongen. Nou, vandaag is het weer zo'n dag, de 28 graden buurt. Dan zou heel fijn zijn om vandaag zeg maar boete les te krijgen. Maar de provincie die onderzoekt nu hoe die basisschoolleerlingen in onze provincie vaker les kunnen krijgen in een landschap. En gisteren zijn de leerlingen van groep 7 van de school aan de Viever in Venlo al de boete geweest in Houtblierik voor een boeteles. Loest van mij.
2: Is school leuk of zo?
3: Ja.
4: Een visje. Het Limburgs Gastrokaal is begonnen als een motie die op een gegeven moment in de Provinciale Staten is aangenomen. Die het provinciale bestuur oproept van goh, doe eens onderzoek hoe ons eigen mooie Limburgse landschap meer als gastrokaal kan dienen. Die opdracht is uiteindelijk uitgevoerd door het IVN samen met de Limburgse NDE-centra. En daaruit is gekomen dat we dus verschillende soorten lessen kunnen gaan aanbieden in Limburg.
5: Ja, we zijn hier naartoe gekomen en de kinderen worden in groepjes opgedeeld. En ze gaan eigenlijk met verschillende opdrachten aan de slag hier in het buitengebied.
4: En je ziet ook dat de band tussen kinderen en natuur slechter wordt. Ook natuuronderwijs wordt slechter. Door dus die kinderen naar buiten te halen, naar de natuur, hoop je dat er iets van een band ontstaat waardoor ze uiteindelijk zeggen, voor die natuur wil ik wel beschermen.
5: Ja, in het klaslokaal moet ze natuurlijk veel luisteren, veel stilzitten. We doen wel veel energizers of beweegmomenten tussendoor. Maar ja, hier is natuurlijk de hele ochtend vrij en gewoon veel te zien.
4: Dat je gaat zien dat bepaalde resultaten zoals overwicht, wat in Limburg heel hoog is, dat wat omlaag gaat. En dat kan natuurlijk, ze bewegen hier eigenlijk zonder dat ze het in de gaten hebben de hele ochtend. Maar ook stress, natuur, dat is wetenschappelijk bewezen, dat heeft een dempend effect op stress. Ja, als je dan de hele ochtend buiten bent, dan zijn de meeste kinderen heel erg opgeladen, mentaal, maar fysiek misschien heel moe, maar ja, dat is misschien juist heel goed.
5: Ja, de kinderen worden er super enthousiast van, omdat het natuurlijk een vrije setting is. Natuurlijk in het klaslokaal moeten ze veel luisteren, zitten ze veel stil en hier heb je veel meer beweegruimte, maar ook een stukje samenwerken wordt hier echt gestimuleerd. Ja, en verschillende onderdelen belichten van een natuurgebied.
4: Er zijn natuurlijk wat kinderen die zeggen, oeh, een beetje vies, dat kan natuurlijk. Wij helpen ze daarin ook over die grens heen. Maar de meesten die gaan heel vrolijk weg. En nou ja, ik sprak er net een paar, die hadden mij vorig jaar hier bij deze les. Die waren heel enthousiast om weer hier lekker rond te lopen.
5: Nou ja, ze worden enthousiast, ze zijn nieuwsgierig, gaan op zoek naar allemaal nieuwe dingen. Het samenwerken wordt gestimuleerd. Dus je ziet ze ook echt wel met elkaar werken, opdrachten doen. Ja, nu zijn ze bezig met visjes vangen, kikkers vangen. Ja, het enthousiasme straalt er vanaf.
0: Ja, dit is ook wel prachtig natuurlijk. Kikkervisjes vangen,
1: heb je vroeger
0: ook
1: al gedaan.
0: Ja, heerlijk is dat, jongens. Groep 7 van Sjoel de Viever in Venlo kreeg dus gisteren op boeteles in Houtblierik. En het zou vandaag ook zo fijn zien geweest, hè. 28 graden. Maar wil

0: Meer mensen. Bij Waalvreugde hebben we ook bij de jeugd natuurwachtkosten gewoon. Kregen ze zo'n speldje op en dan vulden ze zich toch een klein beetje het heertje. En leep ze door de natuur heen. En dan kosten alle mensen het wies maken dat ze toch wat meer waas. Maar dan hield ze zich wel een beetje bezig met de natuur. Heb ze dat vroeger ook gehad?
1: Ja, natuurlijk.
0: Natuurwacht. Was ze bij geweest?
1: Nee, dat niet. Maar nee, ik was bij de scouting.
0: Dat dacht ik wel.
1: Ja, maar wel bij de waterscouting.
0: Dus. De waterscouting?
1: Ja.
0: Wat was dat dan?
1: Op het water natuurlijk.
0: Ja, nee,
1: hallo, de zeeverkenners heten dat.
0: Zo een, hoor, ja. De bus, hoor, een berenbotje door. Jur, dat nou is zeker. Goed. Liefde voor hier is Bart Vonk op L1 en Stephanie Struik.

0: Stephanie Struijtjes hier in L1 Ochtendshow. Weer Limburgs product, zongen samen in Nederlands met meer van mezelf. Hier bij L1 in de Ochtendshow. Kennen we dan wel spreken van een aaiewieve zomer eigenlijk, hè? Als ze nu zuster de temperatuur al 28 graden geeft, hè?
1: Oh ja, ze noemen het toch ook wel eens een Indian summer?
0: Dat, joh. Ja. Thijs Seelen had het er vorige week over. Oh. Zaken eens even terug holen. We hebben vandaag een collega hier van het social media team, de Stage Lab. Dat is Kai. En Kai die is vandaag de man verantwoordelijk voor de vroeg van vandaag. Die vroeg heeft te maken met de kaarten voor de partizanen. Zullen we nog een keer doen, Kai, de vroeg van vandaag? Laten we komen.
2: De vroeg van vandaag. Welk theatergezelschap werkt mee aan de musical Partizanen?
0: Oeh!
2: Of eigenlijk theatergezelschap.
0: Ja, volledige naam, hè, moeten we hebben.
2: Ja, of ja, het theaterspectakel, mag ik eigenlijk zeggen. Ik mag eigenlijk geen musical zeggen.
0: Nee, dat is wel

0: met Huubie Stapel erin, hè? Ook, hè? Ja, ja, ja. Nou, voor mij blijft het altijd die eeuwige Johnny Flodder, hè? Heb je die films wel gezien? Met de bus natuurlijk wel het jongeren zoals Flodder en zo, heb je die gezien?
1: Ja, heb ik wel alles teruggekeken, ja.
0: Goed om mee te maken, hè? Ja. Toen meteen bij LA, no Beyoncé, Texas Hold'em. Dan is het zover, media overzicht.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: And I'll be damned if I cannot dance with you. Baby, pour that sugar in a liquor.
2: Helemaal in, hè, country muziek. Beyoncé, Texas Hold'em, BL1. Het is vandaag ook Internationale Dag van het Hart.
3: L1 Media Overzicht.
2: Ja, maar toch is er van alles aan de hand. Veel Nederlanders denken pas aan hun hart als er klachten zijn. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 3000 mensen dat vandaag dus op Wereldhartdag wordt gepubliceerd. 2 op de 3 mensen hebben het bovendien nog nooit met hun hartslag gehad over het risico op een hartinfarct. Deze cardioloog legt de grootste risicofactoren uit.
4: Roken is nog steeds in de spreekkamer een groot probleem. En overgewicht is een groot probleem. En hoge bloeddruk, daar weet iedereen ook wel van dat dat maar beter laag kan zijn. Maar een heleboel mensen die laten het eigenlijk nooit meten. En hetzelfde geldt voor bloedglucosewaardes en voor cholesterolproblematiek. En dat kan aanwezig zijn zonder dat je daar ook maar iets van door hebt.
5: Iedereen kan vanaf nu via een nieuw openbaar platform vragen insturen naar Tweede Kamerleden. Het heet Vraag het ze. En de bedoeling is om het vertrouwen in de politiek te herstellen. En gisteren was de lancering.
6: Je ziet nu eigenlijk dat een heel groot deel van het politiek debat op sociale media plaatsvindt. En sociale media, nou ja, die staan natuurlijk bekend om hun polariserende dynamieken. Extreme content wordt beloond. Dus wij hopen met dit platform echt een plek te bieden waar we meer de diepgang weer kunnen vinden.
5: Ja, verschillende Kamerleden hebben al aangegeven mee te werken, maar er kunnen nog meer bij.
2: Dan gaan we toch nog even naar Spanje. Naar het verhaal van die Spaanse vrouw die uit huis moest, ja. 87.
5: Die belachelijk.
2: Ja, het is ongelooflijk wat er allemaal gebeurd is. Dus flink geprotesteerd en na dagen van protesten mag de Spaanse vrouw dus toch in huis blijven. 87 jaar werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar verhaal groeide uit tot het symbool van de woningcrisis in Spanje, zegt correspondent Miral de Bruyne.
7: Sinds 2020 zijn de huizenprijzen heel hard gestegen. Als je naar heel Spanje kijkt, zie je dat koopwoningen met 35% duurder zijn geworden dan voor de coronapandemie. En de huur die is maar liefst met 45% gestegen.
2: Ontzettend veel mensen hebben geprotesteerd. Tienduizenden mensen gingen de straat om op en eisen dat huurders beter beschermd worden.
5: Frontman van de groep Normaal, Benny Jolink, is uitgeroepen tot de Hollandse meester. Dat is een persoon die een onmiskenbaar stempel op de Nederlandse cultuur heeft gedrukt. Gebeurde allemaal tijdens de uitreiking van de Buma NL Awards in Poppodium 013 in Tilburg. Prijzen zijn voor de makers van succesvolle Nederlandstalige muziek. Samuel Welte is de grote winnaar met de succesvolste single Echte Liefde is te koop.
2: Is inmiddels 80, hè, die Benny Joling.
5: Ja. Ja.
2: En dan chatten met Veilig Thuis om advies te vragen over huiselijk geweld of over kindermishandeling kan u dag en nacht. Het meldpunt was al 24/7 te bellen, maar de chatfunctie was alleen tijdens werktijden te gebruiken. Vorige maand is de bereikbaarheid uitgebreid en het aantal chatgesprekken is sindsdien meer dan verdubbeld. Je ziet andere meldingen binnenkomen in de avond en nacht, zegt deze chatmedewerker van Veilig Thuis.
8: Tussen 5 en 9 zie je een piek, dus in de avond, maar ook tussen 11 en 1 s'nachts. En dan tussen 11 en 1 s'nachts zie je voornamelijk dat mensen zeggen van hey, ik hoor toch heel veel geschreeuw bij de buren, moet ik er nu wat mee doen? Of ik ben van plan nu weg te gaan, waar kan ik me melden? Dus er zijn veel meer vragen die mogelijk iets acuter zijn dan de vragen die je tussen 9 en 5 krijgt.
2: Veilig Thuis krijgt jaar na jaar meer meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
5: Ja, en dan nog even voetbal, want opnieuw werd er gisteravond gespeeld in de Nations League. En dan was België aan de beurt.
2: Ja.
5: Dat verloor van Frankrijk met 1-0.
2: Oeh.
5: Winnende goal viel in de 88ste minuut. Zoals te zien bij Ziggo Sport.
9: Molise neemt de bal mee met zijn schouder. De Kuiper moet proberen hem te stuiten, maar gaat zelf onderuit. Molise! En daar is de treffer. Jongen, wat een wereldgoal zeg. Wat een schitterende individuele actie van Molise. De ster van Bayern München, de ster van Frankrijk.
5: Ja. Wij volgen die Belgen natuurlijk
2: zeker
5: met meer dan normale belangstelling. Hè, want ze staan onder leiding van bondscoach Mark van Bommel.
2: Mm-hmm.
5: Ze begonnen vorige week nog goed aan die Nations League door met 2-0 van Italië te winnen. Ja, Nederland moet ook nog aan de bak. Donderdagavond, om precies te zijn. Derde wedstrijd in de Nations League is dat. Tegen en uit in Griekenland.
2: Ik ga kijken. Eerst maar hebben we de dag van vandaag. De 29e dinsdag vandaag. Tweede Kamer debatteert over nieuwe regels tegen geluidsoverlast rond Schiphol. En de Hoge Raad doet uitspraak in zaak tegen viruswaarheidvoorman Willem Engel, die in hoger beroep werd veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur voor opruiing in coronatijd. En tot zover het mediaoverzicht hier bij L1.

0: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
1: Houd misdaad uit je buurt.
0: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
2: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
3: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
2: De vloeren- en raamdecoratiespecialist. Groter in wonen. Maastricht.
4: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken. Bovendien is er een eigen werkplaats en eigen monteurs die de keukens en losse apparatuur monteren en kookklaar opleveren.
5: Wil je een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicefagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcefagram.nl. Zorg begint bij dich.
6: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
7: Kerger hoge drukreiniger, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
8: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
14: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
15: Volero.
16: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
17: Okay. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
18: Rally nieuws van 8:30 met Maarten.
19: Onderwijsminister Jan Letschert vindt dat de juiste instanties moeten onderzoeken of een student van de Universiteit Maastricht betrokken was bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023. De student plaatste een filmpje waarin hij lijkt te zeggen dat hij op beelden van die aanval te zien is. Volgens Letschert zou dat, als het klopt, zeer ernstig zijn. De universiteit heeft de student voorlopig geschorst. De politie gaat er voorlopig van uit dat het dodelijk schietincident gisteravond in Maastricht geen misdrijf is. Rond 9 uur werd op de Brusselse weg een overleden persoon aangetroffen. Hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Wat er nou precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. En over de identiteit van de slachtoffer is ook nog niets bekend. Op een parkeerplaats aan de Taalmansruwe in Maastricht is vannacht een auto volledig uitgebrand. Brandweer werd rond 2:30 gealarmeerd en had enige tijd nodig om het vuur onder controle te krijgen. Hoe die brand is ontstaan, is nog onduidelijk. Het weer in Limburg vrij zonnig en uitzonderlijk warm voor eind september. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Lokaal is zelfs 29 graden mogelijk. Staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. En pas later vanavond zakt de temperatuur onder de 20 graden.
20: Show.

0: Houd je hol maar handen. Lekker lopen door het Limburgse landschap. Door wordt de zon vandaag weer lekker het knallen. Ja, zit de wasmaar, hang de wasmaar lekker boete, jongens. Heerlijk, kan het lekker goed drugen. Ik zoog net in een ooghoek bij mij. Was ik even stiekem een kijken naar de collega's van NPO 1.
1: Oh?
0: Wees zo is toch? Thijs Seelen,
1: ja.
0: Onze weerman. Ja, daar hadden we natuurlijk over iets, een fenomeen, wat natuurlijk ook vandaag weer hier. Ja, daar kennen we nu wel echt over spreken, over een aaiewievenzomer. Ja. Ja, maar ja, wat is dat nou eigenlijk? We hebben de Thijs ook al een keer gevraagd, de aaiewievenzomer. Mocht er wel even uitleggen wie dit zit.
2: Het heeft verder niks met ooie dametjes te maken, hè, die jullie daar gewoon banks kunnen zonzetten. Maar dat heeft met de Noorse en Germaanse mythologie te maken. En hij is dan vooral over godinnen die lange witte draden aan het weven waren.
0: Ja.
2: Kijk, en als je nu s'morgens vroeg, als je zon opkomt, en ook vandaag als de zon wat leeg staat, over de velden kijkt, dan zie je ook van die lange witte draden, dat zijn die spinnendraden.
0: Ja.
2: Dat kunt nu heel veel in opkomst. Kijk, en als de zon erbij is, met die hoge temperaturen, ja, dan komt het eigenlijk een beetje vanaf die oude wievenzomer.
0: Maar dat is niet het, wat je vooral wat de andere mensen ook hebben over de Indian Summer, hè?
1: Nee, dat is echt een fenomeen dat natuurlijk in Amerika vaak een rol speelt.
0: Ja.
1: Maar ook daar zegt Thijs Seelen wel wat over, hoor.
2: Ja, dat is eigenlijk pas in oktober. Term Indian Summer komt eigenlijk vanuit het noordoosten van de Verenigde Staten, het zuidoosten van Canada. Daar hebben ze heel veel bossen, esdoorns met name, en die verkleuren in oktober. En als het dan prachtig noorzomer weer is, met die prachtige verkleurde bossen, geel, rood, allerlei kleuren, ja, dan spreekt men eigenlijk van een Indian Summer. Dus we zijn eigenlijk nog een mondje te vroeg om er officieel van te spreken. Ja, dat zou bij ons dan in oktober zien.
0: Ja, best wel. Het is nog een paar dagen. We zitten op de 29e en dan krijgen we dus eigenlijk de Indian... Oh, het vult wel gaat apart zijn. Vind je ze ook niet?
1: Ja, vind ik wel.
0: Oh, heerlijk. De Indian Summer komt eraan. Zo meteen ben ik over eraan. Deze is nog Den Haag voor de rechtszaak. Gij over de Limburgse Fly. Dan wordt het precies in heel zo meteen. Hier, BL1.

0: Lekker man, de dijk bij Alijn. Laat het maar gebeuren. Laat het vanavond maar gebeuren. Nou, we kunnen beter zeggen, laat het vandaag maar gebeuren. De rechter gaat ze terugbuigen. Die juridische strijd voor de Limburgse vlaai gaat vandaag verder. Fabrieksbekker Goedhart uit Panningen verzetten zich eerder tegen de strenge regels voor de beschermde Limburgse vlaai, maar werd vorig jaar op alle punten in het oerongeliek gesteld. Vandaag kiest de bekker een andere route. Het gaat niet meer om de vraag wie vers een Limburgse vlaai moet zien, maar om de mogelijke procedurefouten die bij de besluitvorming zouden zien gemaakt. Onze verslaggever Henk Hover is bij de rechtszaak in Den Haag. Henk, goedemorgen.
1: Nee, goedemorgen, Pascal.
0: Ja, als het nu nemmer gaat over de dagversheid van vlaai, wat redt het er vandaag wel om?
1: Nou, dat is inderdaad de grote vraag. Wat gaat er aangevuurd worden? Het gaat niet meer over dagversheid. Dagversheid toch misschien even uitleggen. Een Limburgse vlaai die in ieder geval het predicaat heeft, die moet dagvers zijn. Dat wil zeggen dat binnen een dag dat ze gebakken is, moet die ook in de winkel verkocht worden en niet langer. En dan moet ik voorstellen, zo'n fabrieksbakker wie Goedhart, ja, dat is een vlaaifabriek die heel veel levert aan supermarkten. En ja, dat dagvers is echt wel een probleem. Logistiek. Hij bereep zich vroeger in de vorige procedure bijvoorbeeld ook op verspilling van voedsel, op onhaalbaarheid op logistiek gebied. Maar dat is toen, moet even kijken, in augustus 2024 is dat op alle punten in het ongeliek gesteld. Mm-hmm. En toen wordt eigenlijk iedereen ervan overtuigd, oké, dit is afgedaan. En nu blijkt er toch weer in beroep te willen gaan. En we weten eigenlijk niet precies op wat voor gronden. En dat is ook de reden waarom we hier zitten. Want we gaan eens even loeren wat hij nog gaat inbrengen. Maar we vermoeden dat het vooral ook om procedurele dingen gaat. Dus gewoon fouten die gemaakt zijn op juridisch gebied. Het is ook geen zaak meer van de Limburgse bakkers. Het is nu ook een zaak richting ministerie. Want het ministerie heeft op een gegeven moment dat allemaal goedgekeurd en ingesteld. Ja, en die komen dadelijk met een verhaal. Dus ik ga me dat om 9 uur eens aanhuren wat ze precies gaan inbrengen.
0: Ja, procedurefouten zouden er volgens Goedhart dus gemaakt zien. Heeft de ministerie er al op gereageerd?
1: Nee, er is tot nu toe geen enkele informatie te vinden. Dus ja, de enige manier om erachter te komen is inderdaad de trein te pakken naar Den Haag en dadelijk om 9 uur die zitting bij te wonen. Ja,
0: waarom ben je dan in Den Haag? Waarom ken je niet gewoon bij ons in de provincie Gaaien weer in die rechtszaak?
1: Ja, dat is een goeie. Maar het gaat over het ministerie. Het ministerie zit in Den Haag en de commissie wat dat beoordeelt, die zit er die gewoon. Dus het is een zaak van landelijke importantie, de Limburgse vlaai.
0: Ja, beschermde.
1: Dus
0: sorry. Het is beschermd, Limburgse vlaai, dom gaan we er ook naartoe. Verstonden voor, hè, voor Zoget. Ik ben zeker, de vlaaienkenner bij ons. Maar is er meer media door? Willen ze het allemaal weten wie dit nu zit met die Limburgse vlaai?
1: Nou, de gezetten zijn in ieder geval ook hier. Tenminste, de Limburgse gezetten zie je. Dus die zijn ook erg belangstellend voor wat er gaat gebeuren. Maar ook, ja, die volgen dezelfde route als we weer volgen. Ja, je bent eens even door in de rechtbank gaan zitten en kijken wat er... Wat verteld wordt, maar meer kennen we even niet doen. We weten niet precies. Zo je natuurlijk de kaart tegen de borst. En ik heb gisteren ook geprobeerd te bellen met de bakkerij Goedhart. Die zitten in Panningen. Maar ik heb het keuzemenu 5 keer doorlopen en de pak de neemt zijn telefoon op. En misschien hebben ze een vrije dag gehad, dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval, moet het nu maar zelf gaan huren wat er te berden gebracht is.
0: Ja, dus eigenlijk die inhoudelijke discussie over de regels, die kennen je nog niet gevuld weer.
1: Die punten zijn allemaal afgewezen. En dat heeft ook te maken met het feit dat de oorspronkelijke aanvraag, er is een herziening ingekomen. Dat heeft te maken met een rekenfout in de maten en gewichten, vooral van de Belgische vlaaien. Want die hebben klein vlaaitjes, grote vlaaien, allerlei tussenmoorten. Er is een rekenfout in gemaakt. Toen wordt die procedure opnieuw eigenlijk opengebroken. En dat heeft goed daar toen aangegrepen om er toch bezwaar tegen te maken. Ja, door op zijn in het ongeliek gesteld op alle punten. En nu is er toch weer een bezwaar, gewoon een beroep tegen die uitspraak. Ja. En op basis van, dat gaan we dadelijk weer aan.
0: Wat zou dat kunnen betekenen uiteindelijk? Dat de flyer straks...
1: Niks.
0: Niks? De supermarkt blijft het hetzelfde?
1: Nou ja, als ik in de supermarkt kom, ligt er fly. En er staat neer op Limburgse fly. En dat is eigenlijk het predicaat Limburgse fly is voorbehouden aan inderdaad de fly die voldoet aan al die regeltjes, die ambachtelijk gebakken is, die dagvers is. Dan mocht de Limburgse fly opstaan. Maar schijnbaar is het toch zeer aantrekkelijk ook voor in een supermarkt om door een fly te hebben liggen waar Limburgse fly opstaat. Uitdrukkelijk fly uit Limburg. Ja, en zolang ze zich niet aan al die regeltjes kent schooien, mocht ze het er neer op zetten. En dat is in feite, ja, Kiek Goedhart wil ook dat predicaat Limburgse fly hebben. Wil ze ook op hun supermarkt flyen, ook in de winkel kunnen plekken. Maar mocht het nu allemaal niet doorgaan voor Goedhart, kent hij even goed nog flyen leveren aan Limburgse supermarkten of aan supermarkten door het ganse land. Maar dan mocht er alleen het woordje Limburgs niet opstaan. Dat is eigenlijk het grote verschil wat er zou kunnen gebeuren.
0: Goed, de rechterlijke macht gaat straks spreken. Die gaat er oorspraak over door. We gaan het allemaal huren, Henk. En als nogmaals, zodra er informatie is, huren we uiteraard die BL1. Henk Hoven,
1: ja,
0: dankjewel.
1: Zeker.
0: En van 12 tot en met 16 oktober is weer BL1, de week van de Limburgse Fly.
2: Lekker.

Ik weet zeer zeker dat er immers een Limburgse lounge straks met een vette smile op het gezicht zit. Want de Gerden van Doorn met de kaarten voor de partizanen. De ganse week geven ze weg. We hebben de vorige al versteld. En ik ken dat ik al verklappen. Binnen nu en nog dik half uur. Ja. Om immers een uitzending te horen. Wordt spannend. Dit

0: dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
1: We schuiven het niet onder stoelen of banken. Retailpark Roermond heeft alles voor een sfeervol thuis. Kom en profiteer van waanzinnige woondeals bij Retailpark Roermond.
0: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
2: Meneer, mag ik u wat vragen?
3: Ja?
2: Waar kent u Hazy van?
3: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
2: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
3: Oké.
2: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
4: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, oh, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend, lekkere bak vol karakter.
5: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
4: Hups, lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
6: Groenselenvlaai, kiersenvlaai of broemenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.
7: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
8: Okay. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
9: Hey!
10: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
11: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
12: Volido. Hey Remol!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
15: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Minister Rian Letschert wil onderzoek naar de Maastrichtse student die zegt betrokken te zijn geweest bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023. De politie heeft vanmorgen een fietser van de A2 bij Wessem afgehaald en het dodelijk schietincident gisteravond in Maastricht is waarschijnlijk geen misdrijf.
18: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
19: Door Almegens met het NOS-journaal. 6 EU-landen, waaronder Nederland, dreigen de volgende meerjarenbegroting van de EU niet goed te keuren. Dat blijkt uit een brief die de Financial Times heeft ingezien. De leiders van die 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De chatfunctie maakt de drempel voor veel mensen lager.
9: Er is een deel van de jeugd die het spannend vindt om te bellen. En sommige mensen zitten in een situatie waar ze niet kunnen bellen. Als je in een heftige relatie zit en je partner mag je niet horen, omdat hij anders geweld naar jou gaat gebruiken, dan kan een chatfunctie daarin uitkomst bieden. Dus een aanvulling op het pakket wat we al hebben.
19: De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het aantal mensen dat overlijdt door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om. Het zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val vaak niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Daarnaast komt er een einde aan de werkzaamheden in China. Het bedrijf wil de bedrijfsvoering versimpelen en kosten besparen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
20: Er worden dan 200 managers aangewezen binnen het hele bedrijf en die moeten gaan kijken waar er bespaard kan worden, hoe het efficiënter kan, hoe er meer geld verdiend kan worden. Het bedrijf laat nog wel weten dat ondanks die ontslagen die dan ook zullen gaan vallen, dat er dus ook nog wel mensen aangenomen kunnen worden voor juist die onderdelen waar het bedrijf nog wel groeit.
19: Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Het weer droog en geregeld zon, ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten.
21: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Berends keukens, badkamers en tegels uit Rochel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
22: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
23: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
24: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
25: The music of Zimmer en Williams terug in het MEC Maastricht op 15 november.
26: E.T., Dune, The Avengers, Star Wars, Superman, Captain America en vele anderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphonie. Tickets via mac.nl.
27: Liefde voor Limburg.
28: Wakker leren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: Even lachen dan voor je. Janet Jackson, When I Think of You, bij L1 in de L1 Ochtend Show. Had dit welke teweeggebracht gisteren het filmpje van de verzorgerste hoes voor de stripact was. Ongelooflijk, ja. Jongen, heb je het gezien?
1: Ik heb het gezien, ja.
0: Ja, ik ook.

0: opmerkelijke filmpjes ook te zien via onze nieuwsite ellennieuws.nl. Verzorgingshuis verrast met stripact. Ik kreeg dat gisteren ook van iemand door. Zo zei, heb ze dat gezien? Heb ze dat gezien? Oh, ja, kan je, ik heb ze er ook meegemaakt, hè? Want ik heb, was eigenlijk Bibi dit filmpje weer op de redactie binnenkwam.
1: We kregen een tip van de collega's van TV Limburg, de Belgische collega's. En van wow, dat filmpje met de redactie in het kiekend. Kent een dag van ja, normaal. Stonden er zengels op te treien met muziek. Maar nu gingen blijkbaar de strippers optreden.
0: Ja, dat is een beetje de Chippendales, maar dan veel bejaarden.
2: Ja, zo zorgend er ook.
0: Kijk er zelf maar even naar dat filmpje. Verzorgingshuis verrast met stripwerk. Ik ben benieuwd wat je er allemaal van vindt. We zijn nog steeds bezig met de Limburgse revolutie. En dat is zo. Gisteren heb ik gehoord natuurlijk de mooie zangkunsten van Frank Sinatra. En dan in het Romeins deed dan heel...
2: Michael Jackson.
0: En Michael Jackson was ook fantastisch. En we moeten er wel bij zeggen. En gisteren ook. Het is gemaakt met AI. Door de internetpagina, of eigenlijk de Instagram. Pagina Shelle Zijver. En die hebben toch voor elkaar om toch stemmen te klonen. En daar dus nu een verhaal van te kunnen maken. Ik leerde het ook gisteren toezuren, toen we Pierre Knoop zitten huren, dat er een nieuw buurt van hem was. Dat mijn vrouw ook zei van, het is best akelig om dat zo mee te maken.
2: Ja,
0: dat
2: zeker.
0: Is zo huur. Ook, wat zal die familie ervan denken? En ook de familie van Kri Titeler kennen we wel. De sterrenkundige, de vroeger de mondlanding.
1: Wondere wereld.
0: Nou ja, de wondere wereld, maar dan in het Limburgs. De kent ze hem dus gewoon truc holen. Let op, het is AI wat we laten huren. We hebben het op internet opgepikt, maar je kunt wel mee luisteren.
3: Welkom bij Wondere Wereld. Soms kregen we van vaste kijkers de gekke computerprogramma's opgestuurd. En vandaag stuurde onze kijker Shelle Zijver uit Roermond ons een floppy op met zijn programma ChatGPT. GPT staat voor Great Prediction Tool. Met het programma kan ik de computer vragen stellen over de toekomst. Ik zal het eens even demonstreren.
0: Moest eigenlijk zijn dit, op de Instapagina.
3: Eerst vraag ik ChatGPT om over te stappen naar het Nederlands.
0: Ja.
3: Switch Dutch.
0: Ja.
3: En nu staat er welkom op mijn scherm. En nu kan ik vragen stellen in het Nederlands. Waar moet ik in de toekomst in investeren, vraag ik. En na even rekenen komt er op het scherm... investeer in bitcoin.
0: Ja, zo ongelooflijk. Ja, toen al. Ja, Griet Tieter was wel natuurlijk een man die altijd vooruit keek. Het was in Rosmalen als het huis van de toekomst.
2: Absoluut.
0: Nou, de echt waar de kosten zeggen... dak open, ging het dak open. Nou, nu lachen we erom, want het is... Ja, het
2: nu roepen we thuis... doe de lamp aan.
0: Ja, zit alleen op de radio. Ja, dat gebeurt. Maar het is wel zo dat het allemaal ken op vandaag... om die mensen allemaal truc te holen. Ik ben benieuwd dat die site er verder mee kunt. Want ja, de hitters toch al van alles wat meemaken. Als eerste de cursus Romeins voor beginners. En natuurlijk ook Bert en Ernie in het Romeins. Het was ook schoon om mee te maken. Wat we straks voor meemaken is... eerst stellen we doorgaan met kaarten voor de partizanen. Blijf voor je luisteren door L1 naar de ochtendshow.

0: In de middel, IBL1. We hebben hem voorgesteld. Tenminste, Kai heeft hem voorgesteld voor de kaarten van de Partizanen. Ik vind wel, Kai des zo meteen ook een beetje de scheidsrechter moet zien om te kijken of het antwoord goed is. Hè?
1: Ja, dat zal ik zo.
0: De mensen hebben gezag, je moet toet hier nog bereikbaar zien. Heb je het nummer doorgegeven? Of ken hoe nog steeds? Geef het nummer door en dan even erbij zitten. Tot de volgende maand hier, Kai.
1: Ja, welk theatergezelschap werkt mee aan het theaterspectakel De Partizanen?
0: Oeh, laat het weten wie je er alleen hebt. Immers komen zo meteen bellen in de uitzending. En met de juiste antwoord krijgen ze 2 kaarten voor die Partizanen. Wauw. 5, keep them over, dus een Noobie L1 in de Ellen Ochtend Show.

0: Lekker man, 5 met Keep On Moving. Heb je alleen in de ochtendshow. En zometeen kunnen we weer roepen.
1: Alweer een winnaar.
0: Ja. En wat wordt er in de uitzending genomen? Want het meegedaan met de prijsvraag van vandaag. Het ging over de vraag van de partizanen. En als het goed is, hebben we Manon uit Heerlen aan de lien. Goedemorgen Manon.
2: Goedemorgen.
0: Heb je al koffie gehad vanmorgen?
2: Nee.
0: Dat is, ja, we doen dat altijd als allereerste. We zijn nog heel vroeg wakker en dan moeten we altijd een bekje koffie hebben om de dag door te komen.
3: Thee leut.
2: Nee, ook niet. Ik heb vanmorgen melk gedronken.
0: Oh, dat is, melk is goed voor elk, ja, zeiden ze vroeger. Joris Driepinter, kent ze hem nog?
2: Ja.
0: Goed, ik heb eens meegedaan voor de vorige van vandaag. Dat ging over de partizanen, de kaarten. Je hebt er al zin in de voorstelling?
2: Jazeker.
0: Ja, dat is prachtig om dat mee te maken allemaal, hè. Maar goed, ja, we hadden natuurlijk wel een vraag. Kai, die had die vraag voor ons. Kai, wat was de vraag?
4: Ja, die vraag, dat welk theatergezelschap werkt mee aan de partizanen?
0: Manon, wat is het antwoord?
2: Ik heb toneelgroep Maastricht geantwoord.
0: Kai, is dat goed?
4: Dat is jammer goed.
0: Hoppakee! Manon! Chris Soema, kaarten voor de partizanen via L1.
2: Nou, geweldig.
0: Ja, dat is toch even een goede, fijne dag. En zeker op zo'n dag dat de temperatuur al nog meewerkt.
3: En oog niet te wiet weg.
0: Oog niet te wiet. Nee, oog dat niet. Nee, voor de hele nog keer gooien. Dat is maar straks, hè. Ik wil hem ontzettend veel plezier wensen.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, ben je eens meenemen?
2: Nou, ik werk in een zorgcentrum en ik hoor aan denken om met een bewoner mee te gaan.
0: Oh. Nou, dat vind ik een applausje voor natuurlijk. Dat zijn de mooie dingen natuurlijk hier natuurlijk. Nou, we laten ons even weten wie dat het gevonden heeft, wie dat het geweest is. Maak even fijn foto's en dan gaan we zorgen dat de kaarten die in de kanje opkomen.
2: Dankjewel, fijne dag.
0: Jojo, hoi.
1: Dit is L1.

0: ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
1: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
2: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
1: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
5: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Hey Remo!
8: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Hey, Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: E-herkenning 3, enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
11: 9:30, dit is het LA Nieuws met Maarten.
12: Onderwijsminister Rian Letschert vindt dat de juiste instanties moeten onderzoeken of een student van de Universiteit Maastricht betrokken was bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023. De student plaatst een filmpje waarin hij lijkt te zeggen dat hij op beelden van die aanval te zien is. Volgens Letschert zou dat, als het klopt, zeer ernstig zijn. De universiteit heeft de student voorlopig geschorst. Een fietser is vanmorgen tegen het verkeer in over de vluchtstrook van de A2 gereden. De persoon reed vanaf Iddevoort richting Maastricht en had ongeveer 3 kilometer afgelegd toen de politie ingreep bij Wessem. Waarom de fietser de snelweg opging is nog niet duidelijk. Er is niemand gewond geraakt. Fabrieksbakker Goedhart uit Panningen staat vandaag opnieuw tegenover het ministerie vanwege de beschermde status van de Limburgse vlaai. De bakker werd vorig jaar op alle inhoudelijke bezwaren in het ongelijk gesteld. De zaak draait volgens verslaggever Henk Hover nu waarschijnlijk om mogelijke fouten in de procedure.
13: We vermoeden dat het vooral om procedurele dingen gaat. Dus fouten die gemaakt zijn op juridisch gebied. Het is ook geen zaak meer van de Limburgse bakkers. Het is nu ook een zaak richting ministerie. Want het ministerie heeft op een gegeven moment dat allemaal goedgekeurd en ingesteld. Ja, en die komen dadelijk met een verhaal.
12: De regel dat een beschermde Limburgse vlaai dagvers moet zijn staat inhoudelijk niet opnieuw ter discussie. De politie gaat er voorlopig vanuit dat het dodelijk schietincident gisteravond in Maastricht geen misdrijf is. Rond 9 uur werd op de Brusselse weg een overleden persoon aangetroffen. Hulpdiensten rukten massaal uit. En ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. En over de identiteit van de slachtoffer is niets bekend. Het weer in Limburg, vrij zonnig en uitzonderlijk warm voor eind september. Vanmiddag kan de temperatuur oplopen naar zo'n 28 graden, lokaal zelfs 29. Er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. En pas later vanavond zakt de temperatuur onder de 20 graden.

0: het is erin om het door een ringsje te halen. De harde solo hè, van de saxofoon bij Gary Rafferty met Baker Street. Heur ze mee in de Al in Alton Show. We zitten op de 29e van september. De 11e van de 11e. Danny gaat dit eigenlijk pas helemaal los. Maar ja, er is ons toch iets opgevallen.
1: Ja.
0: Want de eerste carnavalsposter, hè, die is nu al oud.
1: Ja, voor komend jaar.
0: Ja, maar daar zit een verhaal achter. Want ik ken me best voorstellen dat dat niet zomaar gebeurt, Maarten.
1: Nee, dat klopt. Meestal na 11-11 pas hè, komen de posters. En meer richting de vastelovend dan richting de 11e dan de 11e. Maar deze vastelovensposter, de komt uit Brunsum.
0: Ja.
1: Er zit toch wel een bijzonder verdrietig verhaal achter.
0: En gewoon, vertel.
1: Het gaat over kunstenaar Fred Dammer. Die wist dat hij ernstig ziek was toen hij dat schilderij maakte.
0: Mm-hmm.
1: Vrienden hadden hem jarenlang aangespoord om mee te doen aan de verkiezing voor de poster van Brunsum. En uiteindelijk heeft hij besloten om dit keer mee te doen. Maar kort nadat hij had ingestuurd, is hij overleden.
0: Oh, wat een verhaal. Ja. Ja, ik krijg er kippenvel van zoiets.
1: Ja, natuurlijk. De organisatie besloot vervolgens unaniem om helemaal geen verkiezing meer te houden. Want het laatste schilderij van Fred Dammer wordt nu de Brunsumse Vastelovensposter van 2027... als blijvende herinnering aan Fred Dammer. En we hebben de poster al op beeldstorm.
0: Ik vind het echt applausje waard voor echt zo gaat dat het bestijdt, dat het ook hun kent. Dat de man dat eigenlijk, ja, hij wist dat het wel ging gebeuren, zeg maar.
1: Ja.
0: Dat was hetzelfde eigenlijk. Vorige week hadden we ook zo'n verhaal van de gouden met de griffel, de Oedische Rijk aannemers.
1: Oh ja, ook de schriever. Ja,
0: ja, de schriever. Ja. Ook de Dono is overleden en zo. En dus postuum eigenlijk wist nu de Pasteloventh poster al uitgekomen door Brunsum. Prachtig verhaal om ermee te maken. Ook een prachtige poster als ze mij kreeg op de L1 televisie. Dan zus hem eigenlijk door shitteren, zeg maar.
1: Ja.
0: Ter herinnering, blieve herinnering aan.

0: Binnen, maar warf, jongens, warf. Ja. En heb je Kumboet Grubbevoors van Jarka.
1: Jarka zegt,
0: goedemorgen Pascal en Maarten. Succes met de ochtendshow vandaag.
1: Dankjewel.
0: Misschien kan die jongen die bij jou in de studio zit dat rat even opruimen.
1: Ja, dat is een stagiair is dat,
0: hè? Dat is een stagiair in Kuijden vanochtend.
1: Ja, dat vind ik wel een goed idee eigenlijk.
0: Kijk, eens het raam even opruimen hierachter.
2: Ja, dat doe ik dat al best een stagiair voor.
1: Ja, zo is het.
0: Dat is ook een koffie moeten holen etter, hè, vandaag. Dus,
1: ja, maar, dat alles is.
0: Hij duidt het wel goed, hè. Ik bedoel, dat is geen probleem. Ja. Nou, let ze maar op, dat het raam, want dat is heel belangrijk voor ons, hè, dat raad.
1: Ja, en moeten we volgende week weer kunnen draaien, hè?
0: Ja, ja. Kim allemaal goed. Jacke, dankjewel.
1: Het verdwijnt langzaam uit
3: beeld. Ja.
0: Nergens tegen stoerten.
1: Nee.
0: Het is veel spinazie. Oeh, dat is een beetje moeilijk, hè?
1: Dan moest het toch even... Nou ja.
0: Kumkoot, Jacke, dankjewel. Dit is goed gevuld. De groeten in Grubbevoors. Dit is de Swedish House Mafia op L1.

0: Save the World, Swedish House Mafia, IBL 1 in de Ellen of the Show. Kan je gewoon gedaan, jongen, zwijggedraad.
1: Ja, met pien en meute, zou ik
2: het
1: zo zeggen.
2: Ja, ik zorg het gebeuren.
0: Jammer, toch? Meer spinazie eten, jong. Ja, of fly. Wat? Limburgse fly. Ja, daar hebben we het vandaag al over gehad natuurlijk. Vandaag een belangrijke rechtszaak. Ja, dat is ook al in het nieuws. Onze collega Henk Hover is er naartoe. En zodra er meer nieuws is van het fly-fenomeen, dan komen we uiteraard die Daily BL1. We moeten toch eens even hebben over ja, aparte Word. Limburgse Word, die neem eens Ken. Kenst dich.
2: Nou.
0: Slashow.
2: Huh?
0: Slashow bij. Slashow ja, bij.
2: Zeg maar niks.
0: Zet ik helemaal niks, hè? Nee. Jochem van Gelder is natuurlijk onze man die altijd met Kenya praat. Duidt ja, al jaren eigenlijk vroeger op televisie. En is nu ook de provincie rondje gewoon met ontzettend fijne filmpjes dat er met Kenya een te vertellen is over allerlei zaken die in Limburg van belang zien. Het heeft met fly te maken. Slashow bij.
3: Oh. Slashow bij.
4: Fly. Stel dat jullie mogen zelf een hele nieuwe fly ontwikkelen.
5: Ja.
4: En alles kan.
5: Ja.
4: Wat voor een fly zou dat dan worden?
5: Chocopasta.
4: Die smeer je op de bodem.
5: Ja.
4: Ja, ga door.
5: Slagroom.
4: Heerlijk.
5: En nog een bodem.
4: Nog een bodem erop?
5: Ja.
4: En dan? Nog iets erop?
5: Slagroom.
4: Nog weer slagroom? En dan?
6: Aardbeien. Ik ben
4: super erg
6: fan van slagroom.
4: Ja, en hoe noem je jouw fly?
5: Dat weet ik nog niet.
4: Daar moeten we een goede naam voor bedenken. Sla. Show. Sla show. Sla show bij.
6: Ja, sla show bij.
4: Sjaslo bij.
6: Nee, ja. Slas yo bij.
4: Nou, nog een keer. Sla show bij. Sla show bij. Slash show bij fly.
0: Fly.
4: Dat is de enige fly in de wereld met een dubbele bodem.
0: Slash show bij. Nou, zo komt ze dus aan de naam. Slash show bij. Ja. Ja. Het zien de babbelaars met Jochem van Gelder.
1: Fly.
0: Vinden het altijd prachtig. Ja, fly. Dat het altijd prachtige aanpak. En dat is uiteraard ook allemaal nog te kijken via onze site ellennews.nl. Heerlijk om dat allemaal te huren. We gaan snel dan in de Zelmans en Venlo. En hey, die plaat het ook snel. En zo meteen de Shell World kalender. Want dan moeten we ook eens even nog een kijken. Wat op nou, steeds.

0: moeten zeker muskusteel weer. Zeker straks, want vandaag is het de dag dat we ze gewoon bekendmaken. De kanshebbers voor het vastelovensgezicht van 2027, mensen. Stiekem hebben we al net een gigantische stapel foto's hier jongens uitgekregen. Ja. Oh, we mogen nog niet zeggen welke namen het allemaal bijhuren. Maar het wordt spannend. Zal straks goed allemaal bekend gaan maken. Dan kent u straks voor een stummen. We zien benieuwd welk vrolijk gezicht met fijne kleuren dat dit jaar het vastelovensgezicht gaat weren van L61. Op al die uitige euvel of steeds met die toeter op. Dat hebben we ze herkend. Dat is niet normaal, jongens. Kai, er was vandaag de gast bij ons. Ja, natuurlijk werd ze herkend.
1: Met de schmink op.
0: Ja, sommige, ja, maar dan moest ze ook zo door het vastelovensleven heen gewoon die
1: dat
0: dagen.
1: Ja, oh, ja, ja.
0: Kai, dat was wel zo'n stagiair vanochtend. Ja. Hoe vond je het, jong?
2: Ja, ik vond het hartstikke chic.
0: Ja? Ik heb ze morgen weer.
2: Dan moet ik even van nadenken. Moet eerst eens beach lopen, denk ik.
0: Is zo vreugd, hè, jong. Maar we doen het geen. Maar morgen zitten ze natuurlijk met de oer aan de radio. Hè. Dat kan ook natuurlijk, hè?
2: Ja, ja, morgen vroeg om 6 uur.
0: Ja, zeer zeker. Schoen dat we daar bij ons de gast was in de L1 ochtendshow.
2: Dankjewel.
0: Eén ding moeten we nou doen. En dit is natuurlijk even kijken op de, ja, de kalender van ons. De scheldwoordenkalender. Dat is altijd een klein beetje, hè, angstmomentje voor sommige dingen. Wat heb ze nu weer?
1: 29 september.
0: Dat is vandaag.
1: Greenizer.
0: Greenizer?
1: Ja, Greenizer.
0: Burklips hebben we, zeggen vuur.
1: Ik ken ook.
0: Wat zeggen ze bij dich? Kai?
2: Moet ik eerlijk zeggen dat ik eigenlijk niet weet wat het is?
0: Oh. Ah, ja, dan moet je eens goed liggen.
1: Een huilenbalk.
0: Een huilenbalk.
2: Een huilenbalk. Wat zeggen ze bij ons wat tegen?
1: Dat zal toch wel een beetje Greenizer ook zien?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Oh.
2: Ja, echt heel slecht, maar... Ja.
0: Dat is helemaal niet zoetje, maar dat is toch om voor dat uitleggen. Wat dat betekent eigenlijk, hè?
2: Top.
0: Maar goed, oké, dit was hem. Zometeen Ruud Kleine met Ruud de Regio en al die vastelovensgezichten. Mogen ze maar voor applaudisseren, hè, verschreeuwen. Jazeker. Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Voor zin morgen weer om 6 uur. Dan doen we alweer alleen Maarten, hè?
1: Ja, ja.
0: En ook morgen weer kaarten te winnen voor de Partizanen. Hier bij L1. Lionel, wens ze wat? Pak de microfoon en zing. Nu!

0: Radio. Kijk op Blarreweg.nl.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, oh, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend, lekkere bak, vol karakter.
3: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
2: Huub's lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
4: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Hey Raymond!
8: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Hey Raymond!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
10: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Minister Rian Letschert wil onderzoek naar de Maastrichtse student die zegt betrokken te zijn geweest bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023. De politie heeft vanmorgen een fietser van de A2 bij Wessem afgehaald en het dodelijk schietincident gisteravond in Maastricht is waarschijnlijk geen misdrijf.
0: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Nederland en 5 andere landen willen dat het budget in de volgende 7-jaren-begroting van de Europese Unie wordt verlaagd. Dat schrijven ze in een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de landen zeggen dat het ophogen van budgetten niet past bij de bezuinigingen die in sommige van die landen spelen. Ook willen ze dat er scherpere keuzes worden gemaakt. Ze zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Landen als Spanje en Italië willen juist dat daar meer geld naartoe gaat. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft excuses aangeboden voor het inbreken bij websites en systemen van de Australische overheid. Het gebeurde in juni en werd vorige week bekendgemaakt door de Australische premier Albanese. OpenAI had 2 weken daarvoor pas de regering op de hoogte gebracht. En Albanese noemde dat onacceptabel. Het AI-bedrijf ontdekte de inbraken half augustus en geeft toe dat het de Australische overheid eerder had moeten informeren. OpenAI gaat de getroffen instanties helpen en meebetalen aan het versterken van de cyberverdediging. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Ook komt er een einde aan de activiteiten in China. Bij Arcadis werken wereldwijd ruim 34.000 mensen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet alleen meer tijdens kantooruren. Door deze uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te kunnen komen. De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het weer droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Ook morgen warm en na zomer weer met veel zon.
12: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

Justin Bieber en Hold On. Aan het begin van een nieuwe Goed Regio. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Wij komen in heel Limburg. Hovier Cindy Driessens uit Merkelberger gefeliciteerd. Ja, ik denk wel afgelopen vuur, joh. Toen ze de vogel afschoot door bij Schutterij Sint-Johannes Sint-Clemens. Maar ze moet nog even geïnstalleerd worden als keizerin. Want toen ging het is intussen gebeurd, is goed gevierd. En het is best wel een unicum, want slechts 3 vrouwen gingen Cindy vuur. Eerst in de jaren 70 en onlangs.

0: Nedoet Lottem en Maastricht. Goed regio bij L1. Goed verhaal dit. Wessel Schönekerl uit Venlo is pas 21 en als ondernemer in de race van belangrijke prijs. Hij ontwikkelde, let goed op, een biologisch afbreekbare snijplank. En is daarmee genomineerd voor de European Bioplastics Innovation Award. Het product bedacht hij als alternatief voor de normale plastic snijplanken die microplastics loslaten. En dat is natuurlijk eigenlijk niet zo goed.
1: Ik ben begonnen met de ontwikkeling puur echt om het probleem van de microplastics op te lossen. Dat is gelukt, maar dat het zo goed aanslaat, had ik natuurlijk ook niet verwacht. Je wordt gekozen daardoor een vakjury. Dus dat betekent ook dat we toch wel iets innovatiefs neer hebben gezet met de snijplank. Dus ik mag in Berlijn in december gaan pitchen. Ik sta vooral tussen hele grote multinationals. Voor mij bevestigt dat alleen maar dat we echt iets moois hebben neergezet. Iets wat niet iedereen zomaar kan namaken. Dat maakt het hele proces natuurlijk ook wel leuk. Want als het makkelijk zou zijn, zou iedereen het doen.
0: Ja, die afbreekbare snijplank is gemaakt van PHA. Dat is een materiaal dat door de natuur kan worden afgebroken, waardoor het niet schadelijk is.
1: Nog nooit iemand heeft van dat materiaal een snijplank gemaakt. Dus het was ook niet een proces wat we konden overnemen. Ja, toen zijn we uiteindelijk heel veel gaan testen. En nu, bijna 2 jaar later, is die snijplank nu eindelijk hier na heel veel falen, opstaan en opnieuw proberen.
0: Ja, Wessel Schönekerl uit Venlo, die ontwikkelde die plank dus. Hij mag in december naar Berlijn om zijn product te pitchen. Daar staat hij tussen allemaal mensen van grote innovatieve bedrijven. Dus hij verwacht niet meteen te winnen, maar hij vindt het al fantastisch om daar aanwezig te zijn. En we blijven het natuurlijk volgen.
2: Met jou, bij jou. Dit is Goede Regio.

0: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
2: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
3: Interessant. Wat verdien jij dan?
2: Zo open bedoelen ze vast niet.
4: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
4: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
10: Ja.
9: En nu?
10: Domeinnamen kopen.
9: Voor je bedrijf?
10: Ja.
9: Welk bedrijf?
10: Ja, dat weet ik nog niet.
9: Welke domeinen dan?
10: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
9: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
10: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
11: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
13: Half elf, dit is het LA Nieuws met Maarten.
14: Onderwijsminister Rian Letschert vindt dat de juiste instanties moeten onderzoeken of een student van de Universiteit Maastricht betrokken was bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023. De student plaatst een filmpje waarin hij lijkt te zeggen dat hij op beelden van die aanval te zien is. Volgens Letschert zou dat, als het klopt, zeer ernstig zijn. De universiteit heeft de student voorlopig geschorst. Een fietser is vanmorgen tegen het verkeer in over de vluchtstrook van de A2 gereden. De persoon reed vanaf Ittervoort richting Maastricht en had ongeveer 3 kilometer afgelegd toen de politie ingreep bij Wessem. Waarom de fietser de snelweg opging is nog niet duidelijk. Er is niemand gewond geraakt. Fabrieksbakker Goedhart uit Panningen staat vandaag opnieuw tegenover het ministerie vanwege de beschermde status van de Limburgse vlaai. De bakker werd vorig jaar op alle inhoudelijke bezwaren in het ongelijk gesteld. De zaak draait volgens verslaggever Henk Hover nu waarschijnlijk om mogelijke fouten in de procedure.
15: We vermoeden dat het vooral ook om procedurele dingen gaat. Dus fouten die gemaakt zijn op juridisch gebied. Het is ook geen zaak meer van de Limburgse bakkers. Het is nu ook een zaak richting ministerie. Want het ministerie heeft op een gegeven moment dat allemaal goedgekeurd en ingesteld. Ja, en die komen dadelijk met een verhaal.
14: De regel dat een beschermde Limburgse vlaai dagvers moet zijn staat inhoudelijk niet opnieuw ter discussie. De politie gaat er voorlopig vanuit dat het dodelijk schietincident gisteravond in Maastricht geen misdrijf is. Rond 9 uur werd op de Brusselseweg een overleden persoon aangetroffen. Hulpdiensten rukten massaal uit. En ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. En over de identiteit van de slachtoffer is niets bekend. Het weer in Limburg, vrij zonnig en uitzonderlijk warm voor eind september. Vanmiddag kan de temperatuur oplopen naar zo'n 28 graden, lokaal zelfs 29. Er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. En pas later vanavond zakt de temperatuur onder de 20 graden.

Essential bij Route Regio. Alleen, ik vind het wel een te gek initiatief in de week Nieuw Stijl, gemeente Venlo. Er is een hondenpoepcommissie. Ja, er zijn 20 bewoners die ergeren zich daar aan en die hadden een leuke actie bedacht om van de uvelas af te komen. Want hondenpoepen in de perkjes en zo, dat is natuurlijk net echt. Dat hulpt net aan een nette buurt, laat ik het zo zeggen. Wat Hans nog door. Er is een spaarkaart in het leven geroepen. Er moesten veel zegeltjes opsparen. En de crisiszegeltje op het moment dat innen van een comité dicht hondenpoep ziet opruimen. Je hoeft niet van die naar hond te zien, maar als je gewoon met een tuutje door, met een boterham een tuutje rondlups. En nog op zo'n kutte loopt, dan krijgt ze een sticker, wanneer ze dat zien. En als ze er weer, als ze de spaarkaart vol, dan krijgt ze het tegoed van de plaatselijke supermarkt. Geloof 50 euro, krijgt ze dan een soort cadeaucheck. Kent ze door boodschappen voor gedoe. Nou, dat is wel een fantastisch initiatief om de buurt leuker te maken. Hartstikke groot. Nu vroeg ik me af, kijk, dit is vrij durgdag. Maar misschien is het leuk om via de app door eens over deur te kallen. Van, als toe wel eens gaat georganiseerd of metgedoor aan een soort actie voor een leukere buurt. Dat kan ook het regelen van de buurtbarbecue, zie je, ik noem maar gaat. Het kan gans eenvoudig, zie je. Of misschien gaan we er eens een keer met z'n allen een soort garage sale organiseren. Zo gaat dat, dat zie je ook vaker. Maar laten we eens even weten in de app, van het geer over gezellige Limburgse buurten. Nou, wat gebeuren er voor dingen? En als ze daar wel eens aan metgedoor? Ik ben benieuwd naar de verhalen. En misschien, en dat is nog veel leuker, horen anderen door wel inspiratie uit. Dat 10 idee ter Wenselen ergens in Nieuwbergen beland. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Dus deze ergens aan met of hasse leuke ideeën, meld je even voor een betere buurt in de L1-app 0681452.

0: Ed Sheeran en Azizam, Roetregio bij L1. Ja, kijk, de feitjes zijn altijd een beetje lullig, maar het gaat wel over een groot probleem. 1 op de 5 mensen krijgt dementie. In het jaar 2040 zijn er ruim 500.000 mensen in Nederland die het hebben. En dementie is ook nog eens de ziekte met de hoogste zorgkosten. Ja, en het wordt natuurlijk allemaal ingewikkelder met de vergrijzing. Meer mensen krijgen daarmee te maken. Kortom, we kunnen het niet omheen het daar regelmatig over te hebben. En dat doen we dan ook met de huisarts Maud Sluisman. Maud, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Nu is dit natuurlijk een pijnlijke ziekte. Laten we even heel droog de theorie doen, want je hebt Alzheimer en dementie. En het een hoeft niet per se het ander te zijn, hè?
1: Sterker nog, dementie is een verzamelnaam.
0: Ja.
1: Alzheimer is een vorm, maar je hebt nog een heleboel andere vormen.
0: Ja, precies.
1: Dus, en je had net over 1 op de 5 mensen, dat klopt. En als je het over Alzheimer hebt, boven de 85, 1 op de 2...
0: Ja.
1: Nou, in het verhaal van de vergrijzing en de dubbele vergrijzing is dat best wel schrikbarend.
0: Ja.
1: En ja, boven de 65, 1 op de 10. Ja, dus dementie is een verzamelnaam. Alzheimer is eigenlijk de meest bekende vorm, maar we hebben ook nog andere vormen. Mensen die bijvoorbeeld regelmatig die hun leven lang al suikerziekte en hoge bloeddruk hebben, die hebben hoog risico op de vasculaire dementie, hè, in het kader van hart- en vaatziekten. Ja, de Alzheimer zit echt in het zenuwweefsel. Daar is de vergeetachtigheid vaak het belangrijkste en het eerste symptoom. Daar is ook waar iedereen bang voor is natuurlijk. En dat wordt alleen maar erger. En dan hebben we nog de zogenaamde Lewy body dementie. Dat is ook een speciale vorm waarbij je op de scans allemaal plakjes ziet, eiwitjes ziet. En die komt ook heel vaak bij de ziekte van Parkinson voor.
0: Ja. Ja, nou, dat is een hele hoop, een heel spectrum eigenlijk. Maar ja, als je de cijfers ziet, en ik hoor jou nu praten, het is eigenlijk gewoon onderdeel van onze maatschappij, hè? Hoe gaan we daar nou mee om? Zit er nog een soort van stigma op? Of komen mensen snel van, hé, ik zou wel eens kunnen dat?
1: Als mensen vergeetachtig worden, is dit natuurlijk het eerste wat ze bang voor zijn.
0: Ja.
1: Terwijl vergeetachtigheid is een verschijnsel, maar niet de diagnose. Ja, vergelijk het met trillen en bang zijn voor de ziekte van Parkinson. Dus op het moment dat mensen met klachten komen, dan gaan wij kijken of het alleen maar die vergeetachtigheid is of dat er veel meer aan de hand is.
0: Mm.
1: En dan zien we dat zeker op oudere leeftijd dementie ook verschijnselen ook nog wel overlap kunnen hebben met lichamelijke aandoeningen. Dus dat gaan we altijd allemaal uitzoeken. En als je het over dat stigma hebt, ja, de discussie, is iemand dement of heeft iemand dementie, hè, dat maakt het al lastig.
0: Mm.
1: En hoe ga je ermee om? Want je ziet toch je dierbaren heel erg veranderen.
0: Ja.
1: In de loop van de tijd.
0: Ja, dat zie je zeker. Nu vraag ik me af, heeft het eigenlijk, ik snap dat je er kort op wil zitten, maar heeft het voor het ziekteproces zin om er op tijd bij te zijn?
1: Voor sommige vormen wel degelijk. Hè. Denk aan de vasculaire. We doen er alles aan om suiker onder controle te houden. We doen er alles aan om de bloeddruk onder controle te houden. Op het moment dat iemand een uiting heeft van hart- en vaatziekte, worden we nog steeds strenger. En ook bij die vasculaire dementie verliezen wij dat niet uit het oog. Om het proces zo traag mogelijk te laten verlopen. Lewy body, daar kun je niet zo heel veel mee. We hebben medicatie.
0: Ja.
1: Niet om het te genezen, maar wel om het proces te remmen. En ook wat aan gedrag en onrust te doen. Maar dat heeft ook de nodige bijwerkingen. Dus ja, er bovenop zitten. Om het proces te remmen, maar niet om het te genezen.
0: Ja.
1: Helaas.
0: Nou goed, toch zo vroeg mogelijk erbij, dan heb je in ieder geval de kans om het allemaal te vertragen. Wat zijn nou signalen? Wat ga je nou zien aan iemand? Ja, vergeetachtigheid, maar dat hebben we allemaal wel eens, weet je wel.
1: Vergeetachtigheid is de meest bekende, maar je ziet ook, wij noemen dat decorumverlies, dat mensen minder goed voor zichzelf gaan zorgen. En dat iemand die er altijd tiptop en picobello uitziet, opeens met vlekken in de kleren gaat lopen, of zijn blouse niet meer goed geknoopt heeft, of de schoenen links en rechts verwisseld heeft, ik noem maar wat.
0: Ja.
1: Niet goed voor zichzelf zorgen heeft ook te maken met eten maken en koken en daar gewoon de structuur niet meer in kunnen zien. De dagindeling kwijt zien, gaan dwalen. dat spullen op verkeerde plekken in huis liggen en dan vooral het niet in de gaten hebben dat ze ziek zijn, maar anderen de schuld geven van jij hebt dat kwijtgemaakt of jij hebt mij bestolen.
0: Ontkennend gedrag dus eigenlijk.
1: Ja. Ja. En dat maakt het ook heel lastig, want daar kun je strubbelingen door krijgen.
0: Ja, gaat het gesprek maar eens aan.
1: Relaties kan verstoren, ja.
0: Dat is nog niet zo makkelijk.
1: Nee, en in het begin gaat het een beetje met pieken en dalen, hè? Met hele goede momenten en hele slechte momenten.
0: Ja.
1: En vaak heeft de familie het, of de omstanders het eerder door dan de persoon zelf.
0: Ja, zeker. En toch gaan we dit, nou, ik zal niet zeggen, gaan we de ziekte onder de knie krijgen, maar kunnen we nog grote stappen aan de medische kant zetten in de komende periode? Denk je dat?
1: Dat vind ik een hele lastige. Er wordt wel nog steeds onderzoek naar gedaan. De Alzheimer Stichting en de Hersenstichting maken zich daar heel erg hard voor. Helaas hebben we tot nu toe gezien dat tegenvalt. Hmm. Wat wel belangrijk is om die mensen zo lang mogelijk structuur en regelmaat en ritme te bieden. Daar zijn natuurlijk ook alle behandelprogramma's opgericht. Zo lang mogelijk onderdeel te laten zijn van de maatschappij. Hè? Want datgene wat ik altijd met een knipoog zeg, wat op de harde schijf staat, daar kun je iemand echt nog wel actief in houden. Denk aan eten klaarmaken onder begeleiding, samen koken, samen foto's kijken, samen puzzelen, verhaaltjes lezen, uitstapjes maken naar bekende plekken van vroeger, maar gewoon blijven deelnemen in de maatschappij. Ja. En dat verklaart ook waarom we steeds minder zorginstellingen vinden en mensen steeds langer thuis blijven wonen.
0: Ja, snap ik. Nou, het is een complex probleem. We zetten in ieder geval nog wat informatie op onze website ellen.nl. En Maud, ik denk dat we het er in de komende periode zeker nog wel een keer over hebben. Dankjewel.
1: Ik dank je ook wel. Ja, jij ook.
0: Hoi. Hoi.
1: Fijne dag.

0: Taylor Dane. En Prove Your Love, route regio BL1. Lottevers op zoek naar een leuke mitsinger. Dat vind ik toch een gezellig moment. Het kan via de app 0681-52-500. Het gaat erom dat ik u voor een hoofdstuntje een positief, vrolijk en meezingbaar liedje kan aanvragen. Kan drieën, maar het moet aangevraagd worden, dat wil ik vertellen. Met een beetje huiswerk eraan. Het leunt qua thema op het liedje van gisteren. En gisteren komen we van de kleuren en het woord. Ja, ik kan discussiëren of het een kleur is. Maar Painted Black van de Rolling Stones. Dus dat is het vertrekpunt voor deze dienzig. En toen dacht ik, kijk, de Rolling Stones, de ketsen van vinger wat ze wil. Maar het zijn gearriveerde artiesten. Toch? Die handen legacy, zou ze kunnen zagen. Lotte voor een metzinger van een andere artiest die ook gearriveerd is. Van de Elton Johns, de Bappy Crafts, de Frans Teunissen. En gang ze maar weer. Dus vroeg een gearriveerde artiest en door een leuke metzinger van 0681-52-500. Uur voor een half uur op de radio.
1: Het die verzoek, het gemunde show, hey, bij Route Regie.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Vanaf €299 per persoon, inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan, met Sunweb.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1.800 subsidie. Dewarmte.nl.
5: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Minister Rian Letschert wil onderzoek naar de Maastrichtse student die zegt betrokken te zijn geweest bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023. De politie heeft vanmorgen een fietser van de A2 bij Wessem afgehaald en het dodelijk schietincident gisteravond in Maastricht is waarschijnlijk geen misdrijf.
7: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, omdat het beter afgevoerd kan worden. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regen in Thailand. Een petitie voor inspraak over de natuur op de Waddeneilanden is al meer dan 50.000 keer ondertekend. Bewoners van de eilanden maken zich zorgen over plannen van Rijkswaterstaat om delen van de natuur op de eilanden het hele jaar af te sluiten. Het gaat namelijk niet goed met sommige natuurgebieden. Een maatregel zou kunnen zijn om gebieden meer rust te geven. De plannen zijn nog niet definitief, maar eilanders zijn bang dat het te drastisch wordt en eisen inspraak. De petitie wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. 6 EU-landen, waaronder Nederland, willen dat het budget in de volgende meerjarenbegroting van de EU omlaag gaat. Dat blijkt uit een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. In een paar dagen tijd zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in een park in Schiedam. De politie vermoedt dat ze iets hebben gegeten, waardoor ze ziek zijn geworden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Wat de honden hebben binnengekregen is nog onbekend. Wel hadden alle beesten dezelfde symptomen. De politie gaat in het park in Schiedam pathologisch en toxicologisch onderzoek doen. En ook staan er waarschuwingsborden. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. Namelijk 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenboutique Weert alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: K-pop Superstars in het MEC Maastricht op 15 november. Hits uit K-pop Demon Hunters, Gnarly & Touch, Blackpink en BTS. Een uitzonderlijke show voor het hele gezin. Tickets via MEC.nl.
12: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

0: Total Touch. En Somebody Else's Lover, routeregio L1. Ik zal het je vertellen. U voor twee mond, hand voor de 11e van de 11e al gehad. Nou, het shoot echt al lekker op. We gaan stiekem richting de Vastelovend, de volgende editie, de zoveelste. Met natuurlijk tradities, want die horen bij de Vastelovend. Ralf Soeren is in de studio. Ralf, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De beste juryvoorzitter, doe has een soort eretitel, was die ganse leven, neem je vanavond. Dat is ons Vastelovens Radio gezegd.
1: Ja.
0: Toch, dat bist toe.
1: Bijvoorbeeld, ja.
0: Ja, we gaan op zoek naar een nieuw Vastelovens gezegd. Lang verhaal kort. Verzoek een opvolger of opvolgster voor Mout, achter mij in de studio.
1: Mout de tweede.
0: Mout de tweede wordt het,
1: ja. Ja, er veel wordt ook Mout, maar een andere Mout.
0: Ja,

0: de jury samengesteld met allemaal willekeurig gekozen redactieleden van de LLFAF-redactie.
1: Ja.
0: En die mochten allemaal punten geven. Hebben ze Bino allemaal gedaan. Eén emers had niks ingevuld.
1: Sorry.
0: Ja, ik zal geen namen noemen.
1: Ik kom hem net ingelogd, dus ja, dat ging niet.
0: Ja. Maar goed, die mochten dus 11 punten geven. En daaruit kwam een top 10.
1: Ja.
0: En de daarin hebben we dus 8 gezichten kunnen kiezen die de kwartfinale gewoon gaan spelen.
1: Ja, want dat is aan de orde voor gewoon de kwartfinale spelen. Wie geeft dat in zijn werk?
0: Ja, op Facebook kunnen ze vanaf morgen 11 op 11 24 uur lang stemmen door een hartje of een smiley te geven dat iemand lag.
1: Hmm.
0: Dus bijvoorbeeld gezegd A en gezegd B. En als ze dan een hartje geeft, stemt ze op gezegd A. En een smiley, als ze een lachend gezichtje, stemt ze op gezegd B.
1: Ja.
0: Nu dit jaar kunnen ze ook op Instagram stemmen. Dat is het gans gemakkelijk. Dus dan hebben ze de post met de twee gezichten. En dan kunnen ze eronder stemmen van ik stem op kandidaat A of kandidaat B.
1: Oké. Okay. Vrij duidelijk. Maar het wist zich allemaal vanzelf op de socials dus. wat wil ze doen? Wil ze de lui die in de race van vuur stellen? Of wat is het idee?
0: Ja, we kennen eerst...
1: Een rondje langs de velden?
0: Ja, we kennen ook eerst die 292 wat het Nederlandse geworden even benoemen. Of...
1: Ja, nou, dat doffen we het platte weg kan
0: is goed,
1: halen.
0: Ja,
1: is goed.
0: Prima.
1: Okay.
0: Nee, ja, we moeten dus ongeloten van werken met welke kwartfinale.
1: Ja,
0: het is een beetje op zijn FIFA-achtig gaan we dat doen.
1: Waar een bulkes, koude bulkes.
0: Precies.
1: Ja.
0: Alleen, voor het beginnen, LLRF Peace Prize.
1: Nee.
0: Dat bij het WK vorig jaar wordt, dat Trump de Peace Prize...
1: De grote lelijke beker.
0: Ja.
1: Dat toch geen plaats.
0: Ze gaat van wat voor Tom Doesborg neemt, misschien zo'n Peace Prize geven. Want dat zorgt voor vrede op de een of andere
1: manier. Is wel hoor.
0: Maar dat hebben we toch niet gedaan.
1: Okay.
0: Misschien volgend jaar, dat moeten verzinnen. Maar goed, we gaan dus die 8 kwartfinalisten bekendmaken, één voor één.
1: Ja.
0: En dan trek ik een balletje en dan is het 1 tot en met 8.
1: Ja. Okay.
0: Sorry. Als ze op televisie kijkt, kent ze het schema al wat ze...
1: Zou ik dat nog een keer in beeld brengen?
0: Ja.
1: Dat is goed, dat heb ik al een keer gedaan.
0: Oh ja.
1: Dat is dus... Even kijken, de gumpen, denk ik. Ja. Yes.
0: Ja, dan zit ze dus de kwartfinale is links, is kwartfinale 1, dat is 1 tegen 2. Dan kwartfinale 2, dat is 3 tegen 4, et cetera, et cetera.
1: Gezegd je de nummer, dat is het.
0: Ja, precies.
1: Oké, dan moest Stoer Roffeltje halen. Ja. Ik denk dat ze dan de eerste kwartfinalisten bekendjes maken. Nou, hey, gumpen dan.
0: Het is Gina.
1: Oké.
0: Okay. En als ze op tv kijkt ze met, maar ja, dat zien de radio nu natuurlijk niet. Een ganse hoop bloemen op het gezicht en andere bijzondere vormen. De jury viel het vooral op dat de creatie echt tot de schouders doortrekt.
1: Ja.
0: Dat het punten gescoord. Dus die is een van de eerste kwartfinalisten. Dan ga ik meteen rammelen. Dan pak ik dit keer een lauw belke, denk ik.
1: Ja, goed. Doe maar een lauwe.
0: En een lauwe. En Gina komt op plekje 5.
1: Oké, dat is dus...
0: Kwartfinale 3.
1: Kwartfinale 3. Nummer 5. Oké, Chris van Mech weer een roffeltje. Want we gaan de volgende bekendmaken. Zeg maar.
0: Lia is ook door.
1: Hij is Lia.
0: Lia, een slangachtig ontwerp. Ook op de kop een ganse hoop slangen.
1: Ja.
0: Schmink is afgewerkt met diamantjes. En de felgroene lippen viel de jury ook enorm op.
1: Oké.
0: Okay. Dus volgend jaar met felgroene lippen. Dan
1: in ieder geval een jury die net kleuren blinken is.
0: Ja,
1: oké, okay, prima.
0: Lia.
1: Ja.
0: Geet naar plekje.
1: Oh. No.
0: Naar plekje 4.
1: Naar plekje 4, dat is de tweede kwartfinale.
0: Ja, aan de linkerkant van het schema. Op donderdag 1 oktober mag Lia tegen nummertje 3 gaan spelen. Ja, bij dat gaat weer geen idee.
1: Oké, okay, volgende kwartfinalist komt voor bekendmaker. Ja. Half bij ze.
0: Dat is Nicole.
1: Nicole, dubbel L-E.
0: Kijk,
1: is ze.
0: Half gesminkt, half de andere half alleen met de duis.
1: Ja.
0: De look deed ik denken aan Kes.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar de tong deed aan de meezinger van gisteren denken.
1: De Rolling Stones, ja. Maar ook Kiss houdt wel aardige tongen.
0: Ja, precies.
1: Oh, nee.
0: Ja, en dat witte met... dat was ook typisch Kiss.
1: Ja. Goed, dat zoiets de tong van Nicole. Die kriet... Oh, dat werd spannend. Die kriet nummer...
0: Ik dacht, ik vouw ze goed op.
1: Ja, dat doet het lekker lang.
0: Doen, maar moet ik het zelf. Nummer 9 zou ik zeggen, maar dat is dan nummer 6.
1: Nummer 6. Is dan in de kwartfinale.
0: Tegen Gina.
1: Tegen Gina, Nicole.
0: Ja.
1: Oké. Okay. En volgende kwartfinalist. Niet voor de maan, zou ik zeggen.
0: Ja, nog niet.
1: Oh, nog niet.
0: Nog niet.
1: Oké. Okay.
0: En nog een Nicole.
1: In L-E.
0: In L. Nicole, hij vanuit met dubbele L, nu met één L.
1: Ja.
0: Een abstract kunstwerk op haar gezicht. Felle ogen, afgewerkt met een hoofddeksel dat gewoon volledig inblendt met de rest van de creatie op het gezicht.
1: Ja.
0: Ja, bijzonder.
1: Leuk, juryrapport toch?
0: Ja.
1: Ja, prima. En Nicole kiest het volgende nummer.
0: Ja. Nicole met 1L.
1: 1L.
0: 1L, dat heeft van vroeger ook.
1: Ja.
0: 8. Precies in de vierde kwartfinale.
1: Okay.
0: Op zaterdag is hij
1: aan de beurt. Ja, nog even geen tegenstander. Ja. Komt dadelijk.
0: Nee.

0: Kunt dadelijk, ja.
1: Oké, volgende kwartfinalist.
2: Ja, dus hij is een man. Ja. Een kummende man. Ja. En dat is een man uit Zeren.
1: Oh ja. Ja,
2: het heeft zich aangemeld. Een vrolijk man in het zonneke. Hè? Ja. De baard ook mooi verwerkt in de dierlijke creatie. Gezelligheid straalt er vanaf. Mm. Alleen weet hij niet zijn echte naam.
1: Had hij niet deur gegooid?
2: Nee, ja, het Oet Serum op Facebook. Nou, ja, goed.
1: Oet proficiat. Ik neem aan dat Serum de achternaam is dan.
2: Dat denk ik.
1: Het is wel Oet Serum.
2: Of herkenbaar Oet Serum.
1: Ah, ken nog. Goed. Ik riet het vochten. Hij mag toegewezen. Ja. Zou we dit nog snappen, denk ze?
2: Nee, denk ik niet.
1: Dat maakt niet goed.
2: Commotie komt sowieso.
1: Ja, ja.
2: Dat mag toch niet goed. Nummertje 3. Nou, die mocht tegen Lia.
1: Nou, gezellig.
2: Donderdag. Nou.
1: Ja. Volgende kwartfinalist. Dat is...
2: Jordi.
1: Jordi, wel nou
2: alweer.
1: Ach, dat je
2: alweer Jordi's. Ja, vorig jaar ook in de kwartfinale. Is met een ongeveer zelfde lookje.
1: Ja.
2: Het heeft jou een ietsjes andere look ingestuurd. Rood, geel, groen als basis. Afgewerkt met vrolijke stippen en zwarte lijnen. En een steampunk-achtige hoed op haar kop.
1: Ja.
2: Dit jaar ook weer in de kwartfinale.
1: Goed zo.
2: Dat is wie vorig jaar.
1: Nou, dit is een prijzenpakker. Ja. Ik riep nummer.
2: Nummer 7. Dus het is in de laatste kwartfinale tegen Nicole.
1: Gezellig. Oké, okay. Proficiat Jordi, daar best erbij. Gewoon vier naar de zevende kwartfinale.
2: Ja, we hebben dus 3 kwartfinales zijn al gevuld.
1: Ja.
2: Alleen de eerste moet nog. Dus morgen gewoon de laatste 2 deelnemers spelen. En de volgende is Iris.
1: Ik zie blauw. Ja.
2: Ja. Kunst op het snuitje, zo sting in het juryrapport.
1: Ja.
2: De beroemde sterrenwacht van Van Gogh, het broek. In detail gesminkt, dus echt de dynamische penstreken wat Van Gogh ook gebroekte zit, ook op haar gezicht.
1: Ja,
2: ja goed, echt een schilderij.
1: Chic.
2: Ja.
1: Hier is de best erbij en dan kiezen we dan een nummer.
2: Ja, nummer 1 of nummer 2.
1: Dat denk ik ook, ja. Een 10 systeem klopt, dan is het nummer 1 of nummer 2.
2: Nummer 2.
1: Nummer 2 is voor Iris, goed zo. Eerste kwartfinale. Dus
2: Iris mag morgen meteen aan de bak.
1: En dan gaat dat gebeuren tegen...
2: Angelique heeft een kleurrijke look met de schmink, vooral rond de ogen en rond de mond.
1: Ja.
2: Dat in combinatie met alles wat er omheen zit, de pruik, de strik, het hoedje, dat viel bij veel juryleden in de smaak.
1: Ik kan hem even voorstellen, ja.
2: Moet van nu nog even voor de
1: oh ja,
2: formaliteit even... of ook nummertje 1. En dat, want anders moet voor alles over nu doen.
1: Ja, ja, zo jammer zijn.
2: Nummertje 1.
1: Nummer 1?
2: Ja.
1: Oké, okay, dan is het compleet. Wil ze de kwartfinales nog eens even herhalen? Ja. Misschien wel voor de Ludie match schrijven.
2: Precies. Ja, de eerste kwartfinale. Woensdag 30 september om 11:11 begint dat. Angelique tegen Iris.
1: Ja?
2: Dan de tweede kwartfinale is donderdag. Oet Serum tegen Lia. De derde kwartfinale is Friedrich. Gina tegen Nicole met dubbele aal.
1: Mm-hmm.
2: En de laatste zaterdag is Jordi tegen Nicole met 1 aal.
1: Ja. Het ganse geweld gaat plaatsvinden op de socials.
2: Ja.
1: Dus Facebook, Instagram zelfs.
2: Ja,
1: nou,
2: ja, van alle level af.
1: Dank Ralf.
2: Dank je.
1: Het werd spannend, man.
2: Volgende...
1: En morgen gaat beginnen.
2: Morgen gewoon
1: voor
2: mij. En volgende week woensdag weten we om 11 uur bellen. Wij in 2027 op de auto van Tom Doesburg.
1: Ja, en er komt dan nog een hoes voor fotoshoots.
2: Ja, we hebben hierboven eigenlijk een Vastelovens gezicht. De galerij.
1: Ja, ze doen zo nog in.
2: Dat is precies.
1: Nou, het gaat allemaal gebeuren. Het Vastelovens gezicht komt eraan. Ralf, ja. Dank je, jong.
2: Jo, merci. Yo.

0: Jonas Blue en Edge of Desire. Route regio bij L1. Wij steden het afuur met de metzinger van Zeuke, een gearriveerde artiest. Dat in ieder geval. En Marieke denkt aan Schengengeng van Frans Teunis. Nou, dat is een goed idee. Een appje van Rini kreeg ik.
1: Nancy Sinatra en These Boots Are Made for Walking.
0: Dankjewel. Och, een appje van Kim. Kim, kom maar.
2: Dat denk ik aan U2. En het metzingnummer is dan A Beautiful Day. Dus hopelijk kan ze hem draaien. En heurig de muziek. En kunnen we samen met z'n allen metzingen en genieten. Hoi hoi.
0: Ja, dat zou zo maar kennen. Maar andere ideeën zijn welkom. 0682 1522 00. Een leedje van een gearriveerde artiest.

Gisteren de Rolling Stones als ze metzingen. Dat zijn gearriveerde artiesten. Dus dat is meteen het onderwerp voor deze die in zich. Ik kreeg binnen van Yo Status Quo. Ja, zeker gearriveerd Roadhouse. En nog John Tana kom ik een aantal keer tegen. Wat is die idee? Heb het even durig. Gauw.

0: Olivia Dinen, So Easy.
1: Amazing, amazing.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Amazing, amazing. Happy verzoekje, het gemunde show, hey, ben goed, regie.
0: Ja. Op Noorden met zinger van deze dienstig een gearriveerde artiest of band natuurlijk. Dat ken ook Ria Ding bijvoorbeeld aan de Dire Straits. Dank je wel daarvoor. Beatles kreeg ik binnen en een appje van Lisette. Dat vond ik toch wel heel leuk.
2: Goedemorgen. Hi. En een gevestigde artiest. Ja. Dan denk ik aan Tom Jones met het liedje Delilah.
0: Ah, dat is toch volle bak met zingen. Zo voor dit doen. Dank je wel Lisette. En alle anderen voor de appjes. Delilah. Zing maar.

0: zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
1: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
2: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Onderwijsminister Rian Letschert vindt dat de juiste instanties moeten onderzoeken of een student van de Universiteit Maastricht betrokken was bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023. De student plaatst een filmpje waarin hij lijkt te zeggen dat hij op beelden van die aanval te zien is. Volgens Letschert zou dat, als het klopt, zeer ernstig zijn. De universiteit heeft de student voorlopig geschorst. Een fietser is vanmorgen tegen het verkeer in over de vluchtstrook van de A2 gereden. De persoon reed vanaf Ittervoort richting Maastricht en had ongeveer 3 kilometer afgelegd toen de politie ingreep bij Wessem. Waarom de fietser de snelweg opging is nog niet duidelijk. Er is niemand gewond geraakt. Fabrieksbakker Goedhart uit Panningen staat vandaag opnieuw tegenover het ministerie vanwege de beschermde status van de Limburgse vlaai. De bakker werd vorig jaar op alle inhoudelijke bezwaren in het ongelijk gesteld. De zaak draait volgens verslaggever Henk Hover nu waarschijnlijk om mogelijke fouten in de procedure.
12: We vermoeden dat het vooral om procedurele dingen gaat. Dus fouten die gemaakt zijn op juridisch gebied. Het is ook geen zaak meer van de Limburgse bakkers. Het is nu ook een zaak richting ministerie. Want het ministerie heeft op een gegeven moment dat allemaal goedgekeurd en ingesteld. Ja, en die komen dadelijk met een verhaal.
11: De regel dat een beschermde Limburgse vlaai dagvers moet zijn staat inhoudelijk niet opnieuw ter discussie. De politie gaat er voorlopig vanuit dat het dodelijk schietincident gisteravond in Maastricht geen misdrijf is. Om 9 uur werd op de Brusselseweg een overleden persoon aangetroffen. Hulpdiensten rukten massaal uit. En ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. En over de identiteit van de slachtoffer is niets bekend. Het weer in Limburg, vrij zonnig en uitzonderlijk warm voor eind september. Vanmiddag kan de temperatuur oplopen naar zo'n 28 graden, lokaal zelfs 29. Er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. En pas later vanavond zakt de temperatuur onder de 20 graden.

goed, regio. Leuk initiatief en stijl. En nuttig ook van de buurt. 20 lui aan zich toch bij elkaar gepakt. Die ergeren zich aan de hondenpoep toch, en de perkjes en zo. En wat hadden ze gedaan? Ze hadden een stempelkaart bedacht. Of eigenlijk een soort zegelkaart. Spaarkaart. Als ze die voorlaat, kiezen te goed van de plaatselijke supermarkt. Ze moeten zich 4 keer hondenpoep zien opruimen. Dan kiezen ze elke keer een stickerkaart. En als het vol is, kan ze door de cadeaucheck gaan inwisselen. Als ze zelf alles gaat leuks met of vuur de buurt gedoor, is de vroeg kreeg een appje van Jeroen. Ik weet niet of het telt, zetten, maar verhand wel met gedoor aan het tegelwippen. Net zelf bedacht, maar wel een goede actie. Ja, dat betekent dat de buurt groener werd. Dan gaat er stoeptegels weg en dan komen dan ja, eigenlijk plantjes in. Dat is het een beetje gelukkig, hè? Ja, zeker telt dat. Helemaal prima. Goed uur. Garage sale, inderdaad, dat zit Linda nog in de app. Dat wordt best wel druk, want het wordt lekker weer. Daarover gaat geluk met. En allemaal toch een beetje de oude troepen op kunnen ruimen op die manier. Nou, dat zijn geen leuke initiatieven die binnenkomen. Als ze zelfs wel eens gedoor met of vuur die buurt, laat het even weten. En de app, die initiatieven, kunnen ook anderen inspireren. Dus ik ben benieuwd.

De Schientaler. En blief niet langer druimen. Routeregio L1 Hasvollerschette. Goots gedoor samen met 10 buren voor die eigen buurt. Ik kreeg een appje van Jan. Dankjewel daarvoor. Nou, let's hand voor het klimrek. Hij je op het veldje met een paar lui uit de buurt. Is even lekker geverfd. Maar dat zocht eigenlijk niet meer goed. Ik weet niet wat het is, Jan. Laat het even weten. Maar dank voor de reactie. Wie zit er bij dich? Laat het maar weten via de app.

Mustang and the Reason, goed weet je wel. Allen nog niks over gezag, maar er geeft al van alles in de app over het routespel. Lu zijn toch bezig met die cryptische omschrijving die ons brengt naar Engplaatsje in Limburg. Vrijdag uitgezet is opgave en gisteren ook al net gewonnen. Dus het is dag 3, er komt dus wel een aanwijzing aan. Ja, ik kan het alleen maar metgeven. Ik zou door even op wachten, want dat geeft ik natuurlijk, als het goed is, een eindje in de richting helpen. Dus kans voor mij gerust appen voor het routespel en in de goede plaats erbij zit, prima. Dan domfer nog met. Maar ik zal even wachten, want er komt een extra aanwijzing. En ja, 2 dagen net gewonnen. Dan hoort ervan uit dat hij nuttig is. Hè? Ja. Goed spel komt eraan dus. En Mariah Carey, uit de 90s. I'll be there. De Route Regio.

0: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Just Born en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
3: Zin in vakantie? Verleng je zomer en boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
4: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
5: Een initiatief van Pfizer.
2: Gun jezelf een Holland-America-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
6: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
7: Interessant. Wat verdien jij dan?
6: Zo open bedoelen ze vast niet.
8: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
9: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Minister Rian Letschert wil onderzoek naar de Maastrichtse student die zegt betrokken te zijn geweest bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023. De politie heeft vanmorgen een fietser van de A2 bij Wessem afgehaald en het dodelijk schietincident gisteravond in Maastricht is waarschijnlijk geen misdrijf.
11: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Meerdere treinstations zijn ontruimd of ontruimd geweest vanwege onbeheerde spullen. Zo is het treinstation van Haarlem afgesloten omdat er 2 onbeheerde koffers zijn gevonden. Niemand mag het station in en er rijden geen treinen van en naar de stad. Volgens NS ligt het treinverkeer nog tot minstens 12:30 vanmiddag stil. Ook op Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal werden stations gedeeltelijk afgesloten vanwege onbeheerde spullen. In Rotterdam meldde de eigenaresse van de koffer zich al snel. In Utrecht zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is gestegen. Dat staat in een onderzoek over vrouwenemancipatie van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Over het algemeen denken Nederlanders nog altijd positief over vrouwenemancipatie. Maar het aandeel Nederlanders dat het partnergeweld altijd afkeurt is gedaald. 85% vindt het nooit gerechtvaardigd. En 13 jaar geleden was dat nog 88%. Volgens de onderzoekers worden mensen traditioneler in hun opvattingen. Dat heeft deels te maken met religie, maar mogelijk ook met de invloed van de manosphere op sociale media. Het dodental door het noodweer in Thailand is opgelopen naar 23. Grote delen van het Aziatische land hebben al dagenlang te maken met veel regenval, waardoor gebieden zijn overstroomd. 4 honden zijn ziek geworden en overleden nadat ze in een stadspark in Schiedam iets hadden gegeten tijdens het uitlaten. Wat is niet bekend, dat gaat de politie de komende tijd onderzoeken. In het park staan waarschuwingsborden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor deze tijd van het jaar. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg.
13: Even naar de Limburgse wegen A73 in noordelijke richting. Voor de Roertunnel staat het verkeer stil. Een kwartier extra daar.
14: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Lutz in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra.
15: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
16: Met jou.
17: Bij jou. Dit is Route Regio.

0: Michael Bublé en It's a Beautiful Day. De provincie onderzoekt hoe basisschoolleerlingen in Limburg vaker les kunnen krijgen in het landschap. De leerlingen van groep 7 van de school aan de Vijver uit Venlo kregen vandaag buitenles in Houtblerik.
1: Is school leuk of zo?
2: Ja.
3: Een visje.
4: Het Limburgs grasdorpkuil is begonnen als een motie die op een gegeven moment in de provinciale staat is aangenomen. Die het provinciale bestuur oproept van goh, doe eens onderzoek hoe ons eigen mooie Limburgse landschap meer als grasdorpkuil kan dienen. Die opdracht is uiteindelijk uitgevoerd door het IVN samen met de Limburgse NDE-centra. En daaruit is gekomen dat we dus verschillende soorten lessen kunnen gaan aanbieden in Limburg.
5: Ja, we zijn hier naartoe gekomen en de kinderen worden in groepjes opgedeeld. En ze gaan eigenlijk met verschillende opdrachten aan de slag hier in het buitengebied.
4: En je ziet ook dat de band tussen kinderen en natuur slechter wordt. Ook natuuronderwijs wordt slechter. Door dus die kinderen naar buiten te halen, naar de natuur, hoop je dat er iets van een band ontstaat waardoor ze uiteindelijk zeggen, voor die natuur wil ik wel beschermen.
5: Ja, in het klaslokaal moeten ze natuurlijk veel luisteren, veel stilzitten. We doen wel veel energizers of beweegmomenten tussendoor. Maar ja, hier is natuurlijk de hele ochtend vrij en gewoon veel te zien.
4: Dat je gaat zien dat bepaalde resultaten zoals overwicht, wat in Limburg heel hoog is, dat wat omlaag gaat. En dat kan natuurlijk, ze bewegen hier eigenlijk zonder dat ze het in de gaten hebben de hele ochtend. Maar ook stress, natuur, dat is wetenschappelijk bewezen, dat heeft een dempend effect op stress. Ja, als je dan de hele ochtend buiten bent, dan zijn de meeste kinderen heel erg opgeladen, mentaal, maar fysiek misschien heel moe. Maar ja, dat is misschien juist heel goed.
5: Ja, de kinderen worden er super enthousiast van, omdat het natuurlijk een vrije setting is. Natuurlijk in het klaslokaal moeten ze veel luisteren, zitten ze veel stil. En hier heb je veel meer beweegruimte. Maar ook een stukje samenwerken wordt hier echt gestimuleerd. Ja, en verschillende onderdelen belichten van een natuurgebied.
4: Er zijn natuurlijk wat kinderen die zeggen, oeh, een beetje vies, dat kan natuurlijk. Wij helpen ze daarin ook over de grens heen. Maar de meesten die gaan heel vrolijk weg. En nou ja, ik sprak er net een paar, die hadden mij vorig jaar hier bij deze les. Die waren heel enthousiast om weer hier lekker rond te lopen.
5: Nou ja, ze worden enthousiast, ze zijn nieuwsgierig, gaan op zoek naar allemaal nieuwe dingen. Het samenwerken wordt gestimuleerd. Dus je ziet ze ook echt wel met elkaar werken, opdrachten doen. Ja, nu zijn ze bezig met visjes vangen, kikkers vangen. Ja, het enthousiasme straalt er vanaf.
0: Ja, lekker boete les kregen. School aan de Vijverhoed, Venlo.
6: Route Regio met Ruud Kleine.

Routeregio. Zometeen het routespel. Cryptische omschrijving kerels brengen naar één plaats in Limburg. Overbedag dat het idee was achter het spel. Vooralsnog niet gelukt. Dag 3 van de opgave. Dus dadelijk een extra aanwijzing.

0: Alex Warren. En Passenger. Goed, regio. 10 verhoving. Riemen vast, daar gaan we.
1: Het
0: is dit dan bedacht dat het L1-pakket de route geeft in het routespel? Dag 3 van de cryptische omschrijving die ons moet brengen naar Inkplaats in Limburg. En dag 3, traditie van het spel, extra aanwijzing. Want dag 1 en 2 is het niet gelukt. Nou ja, beetje helpen dan. Dit woordenopgave, niet de prooi, maar juist de roofvogel. Ik heb een toevoeging bij. Dus hotte, niet de prooi, maar juist de roofvogel, is de pineut. Dus niet de prooi, maar juist de roofvogel, is de pineut. Dan moesten we het mee doen. U van welke plaats in Limburg geeft het? 06-8214-2400. Nu voor het lukt op deze tweede dag. Dit is Davina Michelle bij Route Regio.

Davina Michelle, Beat Me, Route Regio. Nog één keer de opgave met een extra aanwijzing. Routespel, cryptische omschrijving, brengt als hengplaatje Limburg. Niet de prooi, maar juist de roofvogel is de pineut. Voor welke plaats in Limburg geeft dit? Ken snoer reageren via de app.

zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Voor, tegen, links of rechts? Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: Net 12:30 geweest, het LN Nieuws. Dat hoor je van 8 uur, Hubos. Hi, 8 uur.
10: Goedemiddag. Een timmerbedrijf in Halen en een bouwbedrijf in Gennep zijn vandaag failliet verklaard. Het bedrijf in Halen had 7 mensen in dienst en maakte met name houten kozijnen, deuren en ramen. Bij het bouwbedrijf in Gennep was niemand meer in dienst. Dat bedrijf hield zich met name bezig met nieuwbouw en renovaties, onder meer voor de provincie en een aantal gemeenten. De Maastrichtse textielondernemer Ton G. blijft vastzitten in België voor de dood van zijn vriendin. Het voorarrest is met nog een maand verlengd. G. zit inmiddels al 7 weken vast in afwachting van een strafzaak. Justitie in België ziet nog altijd aanwijzingen voor kwade opzet bij de dood van de vrouw. Zij werd eind juli doodgevonden in de villa van G. in Maasmechelen. Het schietincident gisteravond in Maastricht is geen misdrijf, dat meldt de politie. Het incident gebeurde voor een woonhuis op de Brusselse weg. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar het slachtoffer kon niet meer worden gered. De politie doet verder geen uitspraak over het incident uit respect voor de nabestaanden. En een spookrijdende fietser is vanmorgen vroeg bij Wessem van snelweg A2 geplukt. De fietser was bij Ittervoort de snelweg opgereden en reed over de vluchtstrook op de verkeerde weghelft richting Maastricht. Na ongeveer een kwartier werd hij door de politie tegengehouden. Hij had inmiddels zo'n 3 kilometer afgelegd. De man bleef ongedeerd. Het is nog altijd niet duidelijk waarom de fietser de snelweg op is gereden. En het weer. Het is vandaag zonnig en droog met wat sluierbewolking. Vanmiddag wordt het zomers warm met lokaal maar liefst 29 graden.
9: Dank je, 8 uur. Tot later.

Coldplay en Higher Power. Routeregio L1, waar we bezig zijn met het routespel. Cryptische omschrijving die ons brengt naar Inkplaats in Limburg. Wordt idee. Dag 1, net gewone. Dag 2, ook net. Nu is het dag 3 en is er een extra aanwijzing. Ik zal ze even compleet geven. En niet de prooi, maar juist de roofvogel is de pineut. Wat komt er op binnen? Valkenburg. Nog maar eens een keer. Onder het motto de aanhouder wint misschien wel. Even kijken aan. Dat is een roofvogel. Burgtoren, ridders. Ja, daar is nog geen plaats bij. Valkenburg, toch nog een keer. Oh, sorry, dat stinkt er. Echt wel een looikum binnen. Arendsgenhout, nog maar een keer. Weert, Horst, Bezel, is dat al genoemd, zegt Wilmy. Heibloem in verband met CV De Buizers. Nog een keer Valkenburg. Haanrade kreeg ik binnen. Tegeleg, Rubbenvors, Arendsgenhout. Nog een keer Horst, nog een keer Bezel, nog een keer Heibloem. Nog eens Horst, Schietenkoven, Brunsum, Arendsgenhout, Wansum, Heibloem nog eens. Ja, jongens, het is het allemaal net.

0: Put Wansum en Hutje op de Heijeroute Regio. Ah, het goede spel, jongens. Ik moet ervan zuchten. Het is dag 3 van de cryptische omschrijving die ons brengt naar Inklaats in Limburg. Extra aanwijzing zit eraan vast. Niet de prooi, maar juist de roofvogel is de pineut. Eens even kijken. Slennig en zwamen en zwartbroek en beek. Horst nog een keer en bemelen. Bosoverheide, jongen, jongen. Lul bij Oostrum en Venroy. Hij raadt nu hem. Ja, ik ken nog wel even deurig hoor. Etter, ik gewoon nog binnen. Maar ik ga Ellie aan de telefoon. Dag Ellie, goedemiddag.
1: Goeiedag.
0: Waar komt ze vandaan, Ellie?
1: Uit Bolder.
0: Uit Bolder, oké.
1: Okay. Ja.
0: Toen houdt ze mij eigenlijk vuur de aanwijzing al geappt.
1: Ja, want ik was er nog eens over na aan denken.
0: Ja, dat is een goed idee alvast.
1: Ja. En toen, ja, ik een paar plaatsnamen opgezocht en toen kwam ik bij Haasdal uit.
0: Ja, en mag een groot of klein Haasdal dicht nog gaan doen, of niet?
1: Nee, maakt mij niet.
0: Mag niet zoveel uit. En wie komen ze bij Haasdal terecht? Dan moesten ze dan naar voet leggen.
1: En dat is gewoon een pure gokje, als ik eerlijk moet zien.
0: Oh, een gokje. Nou ja, goede gokjes zijn goed. Ik zal het niet goed leggen. De naam Haasdal kunt waarschijnlijk uit het Germaans Habukasdala. En dat betekent dat dal van de havik. En had dus eigenlijk niks met een haas te maken. Een havik is natuurlijk een roofvogel. En is de pineut, ja, mensen de pineut bespissen, het haasje.
1: Ja, dat dacht ik later nog. Ik denk, dat kost toch nog wel eens goed zien.
0: Ja, nou, het is goed. Groot Haasdal, klein Haasdal. Ik hou het allebei goed gerekend. Maar Ellie, dat was de allereerste, dus de prijs komt die kant op.
1: Is goed, Ruud. Dankjewel.
0: Fijne dag nog.
1: Jo, dank je.
0: Hoi.

De ene laatste van Route Regio van deze Dienstag Somber en Undress. Zo meteen het happen met Stefan. De bomvolle muzikale middag, dat geeft het weer. Veel plezier daarbij. Dit is Sommieux and Feels, part 2 dan. Voor de Mitch Rievels, deel 2.

Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra. Ja, 25%. XXX Loots, Pallen in Düsselen. Alles voor een mooi thuis.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Twee bedrijven uit de bouwsector zijn vandaag door de rechtbank failliet verklaard. Het gaat om een timmerbedrijf uit Halen en een bouwbedrijf uit Gennep. Het dodelijk schietincident gisteravond op straat in Maastricht was geen misdrijf. De politie heeft het onderzoek afgesloten. En de Maastrichtse ondernemer Ton G. blijft vastzitten in België op verdenking van de dood van zijn vriendin.
4: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vier grote treinstations zijn vanochtend deels ontruimd vanwege onbeheerde spullen. Het gaat om Haarlem, Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal en Dordrecht. ProRail zegt dat er wordt onderzocht of er een verband is. In Utrecht en Haarlem zijn er mensen aangehouden. Het achterlaten van tassen op stations is verboden. In Dordrecht worden de achtergelaten spullen nog onderzocht. In Utrecht en Rotterdam zijn de tassen opengemaakt, maar ze hadden geen gevaarlijke inhoud. BOA's in het OV krijgen vanaf komende maand toegang tot het rijbewijzenregister. Met een pasfoto uit dat register kunnen ze sneller de identiteit vaststellen van een zwartrijder of overlastgever. Nu moeten BOA's vaak nog wachten op de politie om een boete te geven als de identiteit niet kan worden vastgesteld. BOA's kiezen er nu nog vaak voor om de overlastgever of zwartrijder daarom alleen te waarschuwen en geen boete te geven. De autoriteit persoonsgegevens vindt de maatregel niet voldoende, omdat de meeste aanhoudingen in het OV zou gaan om mensen zonder rijbewijs. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is licht gegroeid. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Het aantal Nederlanders dat partnergeweld altijd afkeurt daalde van 88% in 2013 naar 85% nu. Wat ook opvalt is dat jongere mensen partnergeweld minder vaak afkeuren dan ouderen. De houtrepdijk tussen Enkhuizen en Lelystad is vanaf 21 oktober dicht voor voertuigen die meer wegen dan 15 ton. Rijkswaterstaat heeft scheuren gevonden in de beweegbare bruggen op de dijk in de buurt van Lelystad. Om te voorkomen dat de bruggen verder beschadigen en om herstelwerk mogelijk te maken, worden zware voertuigen nu geweerd. Het weer op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg.
6: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp ontwaakt, is voor ons de werkdag al begonnen. Opnieuw krijgt een trap een prachtige nieuwe uitstraling. Vakwerk, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls traprenovatie. Vertrouwd dichtbij.
7: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
8: The Music of Zimmer en Williams terug in het MEC Maastricht op 15 november. E.T., Dune, The Avengers, Star Wars, Superman, Captain America en vele anderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphonie. Tickets via mac.nl.
7: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
9: Liefde voor Limburg. Hits. Humor. Dit is Hits.

Jewel Corey. Head and Heart op deze dinsdagmiddag. Van harte welkom, dit is Hithop en Stefan hier aangenaam. Ja, dit is de dag dat de politie vanochtend een fietser van de A2 heeft gehaald. Ja, de persoon trapte op de vluchtstrook ook nog eens even tegen de richting in. Meer nieuws altijd online via de site le-nieuws.nl en in Dinebox thuis via de LE Nieuws app. Wat een heerlijke temperatuur in de provincie. 27 à 29 graden met heel veel zon. En strakke de zanger in Hithop die heel goed is met het schrijven van tracks voor andere artiesten. Eerst muziek uit eigen provincie van de Herrensaneband. Dit is Veel Was Alleen.

verzamelaar van hoede deze Neo Miss Independent. Het is L1 hithappen en wie bij een scootmobiel denkt aan een suf vervoersmiddel, had het hartstikke mis, hè. Check de site van ons, L1.nl, want vanaf morgen op L1 TV hebben we voor een nieuwe serie de scooties. Hartstikke leuk. L1.

0: Katy Perry en The Teenage Dream. Dit is L1 zometeen het nieuws. En de zangeres die al jeuk riecht van katten die op een verpakking stunt.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
9: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Justitie eist 10 jaar cel tegen 2 mannen vanwege een bijna fatale schietpartij in Noorbeek begin vorig jaar. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Achtergrond voor de schietpartij was een mislukte ribdeal waarbij de 3 mannen probeerden een voorraad cocaïne te stelen van het uiteindelijke slachtoffer. Die ribdeal liep uit op een schietpartij waarbij het slachtoffer gewond raakte in zijn gezicht. De 3 anderen gingen er met een tas vandoor, al bleek dat uiteindelijk niet de tas te zijn waar de drugs in zaten. Een timmerbedrijf in Halen en een bouwbedrijf in Gennep zijn vandaag failliet verklaard. Het bedrijf in Halen had 7 mensen in dienst en maakte met name houten kozijnen, deuren en ramen. Bij het bouwbedrijf in Gennep was niemand meer in dienst en dat hield zich met name bezig met nieuwbouw en renovaties, onder meer voor de provincie en een aantal gemeenten. Een spookrijdende fietser is vanmorgen bij Wessum van de snelweg A2 geplukt. De fietser was bij Ittervoort de snelweg opgereden en reed over de vluchtstrook de verkeerde kant op richting Maastricht. Na ongeveer 1 kwartier werd hij door de politie tegengehouden. Hij had inmiddels zo'n 3 kilometer afgelegd. De man bleef ongedeerd. Het is nog niet duidelijk waarom de fietser de snelweg is opgereden. En de veiling van de stadscamping in Valkenburg mag donderdag gewoon doorgaan. Stadsresort Valkenburg gaat dan samen met 2 andere vakantieparken van Peter Gillis onder de hamer. Die probeerden de verkoop nog tegen te houden, maar dat verzoek is vandaag afgewezen. De Valkenburgse camping is sinds 2021 in handen van de realityster, maar mocht nooit open vanwege verdenkingen van fraude. De parken worden nu verkocht omdat de financier van Gillis zijn geld terug wil. En het weer. Het is zonnig en droog met wat sluierbewolking. Vanmiddag wordt het zomers warm met lokaal maar liefst 29 graden.

Ja, deze poes die is allergisch voor katten. Hè? Eva Max hoorde je Kings and Queens. Het is L1 temperaturen vandaag in de provincie tussen de 27 en 29 graden met heel veel zon. En Urban Cookie Collective nu in de hit-up. Dit is The Key, The Secret, L1.

Liesbeek en lotgenoten. Kwestie van comfort. Er is etappe L1. En wat een bizar verhaal, hè, dat de politie afgelopen ochtend een fietser van de A2 had gehaald. Ja, de persoon die trapte op de vluchtstrook ook nog even tegen de richting in. Het complete verhaal is te vinden via de site van Os, L1.nl. Of via de app van Os, de L1 Nieuws app natuurlijk. Er is etappe, welkom met Lily Allen.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
8: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
9: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Justitie eist 10 jaar cel tegen 2 mannen vanwege een bijna fatale schietpartij in Noorbeek begin vorig jaar. Bij een Rick. De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Justitie eist 10 jaar cel tegen 2 mannen vanwege een bijna fatale schietpartij in Noorbeek begin vorig jaar. Bij een mislukte ribdeal raakte toen een man ernstig gewond aan zijn gezicht. 2 bedrijven uit de bouwsector zijn vandaag door de rechtbank failliet verklaard. Het gaat om een timmerbedrijf in Halen en een bouwbedrijf in Gennep. En de gedwongen verkoop van de Valkenburgse stadscamping gaat donderdag gewoon door. Eigenaar Peter Gillis had geprobeerd die executieveiling tegen te houden, maar dat verzoek is afgewezen.
11: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nederland en 18 andere Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De telefoons liet de bende repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden vervolgens online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld en zo ruim €300 miljoen hebben verdiend. In totaal zijn er 7 verdachten opgepakt. Treinstations in Haarlem, Utrecht, Rotterdam en Dordrecht zijn vanochtend deels ontruimd geweest vanwege onbeheerde koffers. ProRail zegt dat een eventueel verband wordt onderzocht. Bij een aantal stations zijn mensen aangehouden omdat het achterlaten van koffers verboden is. Israëlische kolonisten hebben het vannacht een Palestijns gezin onmogelijk gemaakt om terug te keren naar huis op de westelijke Jordaan-oever. Het gezin was in juli door kolonisten uit hun dorp verdreven en het Hoge Rechtshof had geoordeeld dat de familie veilig moest kunnen terugkeren. Maar honderden railschoppers hadden vannacht wegen geblokkeerd en bekogelden Israëlische militairen en de grenspolitie die dat gezin begeleiden. Ook de 2 huizen van hun familie en spullen van andere dorpsbewoners werden in brand gestoken, meldt Al Jazeera. En snoekeraar Graham Dutt moet 7 jaar de cel in vanwege seksueel kindermisbruik. Hij zou misbruik hebben gepleegd met een meisje en met een jongen. Zelf ontkent hij. Hij werd eerder al geschorst toen de aanklachten vorig jaar bekend werden gemaakt. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Het blijft vanavond lang warm en vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen veel zon en uitzonderlijk warm. En morgenavond volgen wat buien. Dit was het NOS Journaal.
13: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX-loods in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra. Ja, 25%. XXX-loods Pallen in Düsselen. Alles voor een mooi thuis.
14: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
15: Mijn handtas met mijn telefoon en medicijn is gestolen. De dader draagt een beige jas en heeft een zonnebril op.
16: Diefstal is al vervelend genoeg. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we de dader vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.

0: Jackson en Black or White. Dit is L1 Hitappen. Hier stakken de zangeres trouwens op zender, die groot aandeelhoudster is van familiebedrijf Cherry BV. Eerst muziek uit eigen provincie. Meer van deze Limburgstalige knallers. Natuurlijk via ons internetradiostation Pladewijkradio.nl. L1 presenteert Quante Hippe. Dit is Straks.
1: Straks, als de zon gaat schijnen, vol, kunnen we gaan verdwijnen. Een briesje locht en ooi en toch lekker dat aan. Straks, als een lege strote leven is losgelaten.

Harry Styles. En de Late Night Talking. Dit is L1 Hittappen. YouTuber Noah Ritsen maakt Pokémon-video's online. Miljoenen views en meer dan 170.000 volgers op YouTube. Heeft deze man überhaupt nog tijd voor zijn HBO-opleiding in Maastricht? Ja, dat is de grootste vraag. Die checkt ze via de site van ons, l1nieuws.nl en via de L1 Nieuws-app. Deze dame is groot aandeelhoudster van Cherry BV. Ja, zo'n beetje de hele familie is muzikaal actief, hè? Nee, Cherry hoor je nu in Hittappen. Dit is Buffalo Stance.

gesproken. Arm kunnen roet en genieten van de beste hit-hopper hits. Dit is L1. Temperaturen vandaag in de provincie tussen de 27 en 29 graden. Bij een zwakke tot matige wind is het zomers warm in de provincie. Het is L1 met Daido.

En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wintersport vanaf €299 per persoon, inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Een timmerbedrijf in Halen en een bouwbedrijf in Gennep zijn vandaag failliet verklaard. Het bedrijf in Halen had 7 mensen in dienst en maakte met name houten kozijnen, deuren en ramen. Bij het bouwbedrijf in Gennep was niemand meer in dienst en het hield zich met name bezig met nieuwbouw en renovaties, onder meer voor de provincie en een aantal gemeenten. Justitie eist 10 jaar cel tegen 2 mannen vanwege een bijna fatale schietpartij in Noorbeek begin vorig jaar. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Achtergrond voor de schietpartij was een mislukte ribdeal waarbij 3 mannen probeerden een voorraad cocaïne te stelen van het uiteindelijke slachtoffer. Verslaggever Frank Monen weet meer.
6: Ja, je kunt je afvragen waarom dit in Noorbeek plaatsvindt. Een rustig dorpje in het Heuvelland, zo'n ribdeal. Nou, dat heeft alles ermee te maken dat er jaren geleden in Noorbeek al een uitvalsbasis was voor Rotterdamse drugscriminelen. En een van die criminelen die werd vorig jaar dus geribd. Hij dacht dat hij een portie drugs, cocaïne, zou verkopen, maar in plaats daarvan werd hij beschoten. In zijn hoofd overleefde die aanval tot nauwernood.
5: De tas waarmee de mannen er uiteindelijk van doorgingen was trouwens niet de tas waar de drugs in zaten. De uitspraak is over 2 weken. Bij een aanrijding met 3 auto's bij Einighausen zijn vanmiddag 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond het middaguur bij de stoplichten aan de Urmonderbaan. De schade bleef trouwens niet beperkt tot de auto's, ook een politiemotor liep schade op. Die raakte oververhit bij de afhandeling van het ongeluk en moest ook worden meegenomen door een berger. En de veiling van de stadscamping in Valkenburg mag donderdag gewoon doorgaan. Stadsresort Valkenburg gaat dan samen met 2 andere parken van Peter Gillis onder de hamer. Die realityster probeerde de verkoop nog tegen te houden, maar dat verzoek is vandaag afgewezen. De camping in Valkenburg is al 5 jaar in handen van Gillis, maar mocht nooit open vanwege verdenkingen van fraude. De vakantieparken worden nu verkocht omdat een financier van Gillis zijn geld terug wil. En het weer, het is zonnig en droog met wat sluierbewolking. Vanmiddag wordt het zomers warm met lokaal maar liefst 29 graden.

Queen en de Killer Queen. Dit is L1. Ja, vandaag stunt voor toch wel eigenlijk in het zonnetje. Temperatuur in de provincie 27 à 29 graden. Maar och, het hele land had flink in het zonnetje gestangen. Want we hebben in 2026 al 1824 zonuren erop zitten. Ja, te vergelijking normaal gesproken schijnt de zon gemiddeld 1700 uur per jaar. Hè? Het is L1, hit hoppie. Het zonnetje in huis. Stefan meldt zich met Plotje en Friends zometeen. Weet je wat ik lekker vind? Na Sia en David Guetta, dit is Floating Through Space, BL1.

Ik heb even in dat klassenboek van ons gekeken. Ik ben best vaak afwezig op plattewegradio.nl. Van Dingen is het natuurlijk dan weer handig. Hè? De beste Limburgstalige muziek non-stop op zender. Door de Plotje en Friends even geleend van de playlist. En wit ze wat ik lekker vind. Hey, dus L1 met Lauryn Hill en Doe.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
3: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Hans, waar liggen de regenjassen?
6: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
9: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
11: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het Openbaar Ministerie eist 10 jaar cel tegen 2 mannen... vanwege een bijna fatale schietpartij in Noorbeek begin vorig jaar. Bij een mislukte ribdeal raakte daar een man ernstig gewond aan zijn gezicht. 2 bedrijven uit de bouwsector zijn vandaag door de rechtbank failliet verklaard. Het gaat om een timmerbedrijf uit Halen en een bouwbedrijf in Gennep. En bij een aanrijding in Einighausen zijn vanmiddag 2 mensen gewond geraakt. Bij de afhandeling van dat ongeluk raakte een politiemotor oververhit. Die moest worden afgevoerd.
13: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
14: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De veroordeling van Willem Engel is definitief. Dat heeft de Hoge Raad bepaald nadat de voorman van Viruswaarheid in cassatie was gegaan. Engel heeft een taakstraf van 60 uur gekregen vanwege opruiing in coronatijd. Zo riep hij in een livestream mensen op om te komen demonstreren, terwijl de rechter de bijeenkomst had verboden. Een eerdere demonstratie liep uit op gevechten met de politie. Engel stapte na de veroordeling in maart vorig jaar naar de Hoge Raad. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start, maakt het kabinet zojuist bekend. Er is €193 miljoen beschikbaar, dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Als Meta niet binnen 2 weken stopt met de verkoop van zijn slimme camerabril, dan volgt er een rechtszaak. Dat zeggen meerdere organisaties, waaronder de Consumentenbond en hulporganisatie Of Limits. Zij staan slachtoffers van online misbruik bij en hebben mensen gesproken die op straat stiekem zijn gefilmd. De videobrillen lijken op gewone brillen, waardoor veel mensen niet doorhebben dat ze op beeld staan. De afgelopen jaren is de verkoop van de brillen flink toegenomen. Een deel van de Tweede Kamer wil een verbod, maar het kabinet vindt dat te ver gaan. Een man van 24 moet 10 jaar de gevangenis in omdat hij zijn vader heeft doodgestoken. Het gebeurde 2 jaar geleden in Amsterdam. Volgens de rechter heeft de man dat opzettelijk en met een vooropgezet plan gedaan. De man was verminderd toerekeningsvatbaar toen hij het deed. Zelf zegt hij dat hij zijn vader van 65 jaar heeft gestoken met een mes, maar dat hij dat niet vooraf had gepland. Naast de celstraf moet hij ook een schadevergoeding betalen aan zijn halfzus en halfbroer. Het weer, zon afgewisseld met wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
15: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert aards, keukens en badkamers uit Born alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
16: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
18: Op zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
19: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp ontwaakt, is voor ons de werkdag al begonnen. Opnieuw krijgt een trap een prachtige nieuwe uitstraling. Vakwerk, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie. Vertrouwd dichtbij.
20: Liefde voor Limburg. Hits. Humor. Dit is Hits.

Dus nu al een fijne dinsdagmiddag. Rustig op de Limburgse wegen. Temperaturen in de provincie richting de 29 graden. En Frans is ook ingecheckt via de L1 WhatsApp. Hey, mannen die jou dance

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
3: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
4: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Een timmerbedrijf in Halen en een bouwbedrijf in Gennep zijn vandaag failliet verklaard. Het bedrijf in Halen had 7 mensen in dienst en maakte met name houten kozijnen, deuren en ramen. Bij het bouwbedrijf in Gennep was niemand meer in dienst. Het hield zich met name bezig met nieuwbouw en renovaties, onder meer voor de provincie en een aantal gemeenten. Justitie eist 10 jaar cel tegen 2 mannen vanwege een bijna fatale schietpartij in Noorbeek begin vorig jaar. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Achtergrond voor de schietpartij was een mislukte ribdeal waarbij 3 mannen probeerden een voorraad cocaïne te stelen van het uiteindelijke slachtoffer. Verslaggever Frank Monen weet meer.
8: Ja, je kunt je afvragen waarom dit in Noorbeek plaatsvindt. Een rustig dorpje in het Heuveland, zo'n ribdeal. Nou, dat heeft alles ermee te maken dat er jaren geleden in Noorbeek al een uitvalsbasis was voor Rotterdamse drugscriminelen. En een van die criminelen die werd vorig jaar dus geribd. Hij dacht dat hij een portie drugs, cocaïne, zou verkopen, maar in plaats daarvan werd hij beschoten. In zijn hoofd overleefde die aanval tot nauwernood.
7: Uiteindelijk gingen de daders er met de verkeerde tas vandoor. De uitspraak is over 2 weken. Bij een aanrijding met 3 auto's in Einighausen zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond het middaguur bij de stoplichten aan de Urmonderbaan. De schade bleef niet beperkt tot de 3 auto's. Ook een politiemotor raakte beschadigd. Deze raakte oververhit bij de afhandeling en moest ook worden meegenomen door een berger. En de veiling van de stadscamping in Valkenburg mag donderdag gewoon doorgaan. Stadsresort Valkenburg gaat dan samen met 2 andere parken van Peter Gillis onder de hamer. Gillis probeerde de verkoop nog tegen te houden, maar dat verzoek is vandaag afgewezen. De Valkenburgse camping is sinds 2021 in handen van de realityster, maar mocht nooit open vanwege verdenkingen van fraude. De parken worden nu verkocht omdat een financier van Gillis zijn geld terug wil. En het weer. Het is vandaag zonnig en droog met wat sluierbewolking. Vanmiddag zomers warm met lokaal maar liefst 29 graden.

0: Het is L1-1540, de gunfer met een neuronde vanuit Limburgse Terke. Inclusief de zanger die heel voorzichtig moet zijn met Franse rode wien.
1: Dit is L1.
2: Limburgse Terke.
0: Stel dich vuur op dat witte pak.
3: Wil geren zon, het weer en van de dag genieten. Het stinkt bij de wc, want ik klauw niet zich bescheten. Ben klaar met dat gekeek, gezeik de ganse week. Ik wil

0: Ja, zo net morsen met die rode wien, hè. Ja, maar ik dacht dat bonnetje nog betalen. Weet je wat het kost? Dat witte pak van dich. Er is hit op L1 Limburgske teken met Harold K.
1: Hij wordt neer in de gezet, steed door zijn toer. Ja, dat zei doet. De enige. Met de zomerse dagen in Utrecht. Vlakbij waar hij ooit begon.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Skipas inbegrepen?
7: Nooit gedacht.
6: Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het Openbaar Ministerie eist 10 jaar cel tegen 2 mannen vanwege een bijna fatale schietpartij in Noorbeek begin vorig jaar. Bij een mislukte ribdeal raakte daar een man ernstig gewond aan zijn gezicht. 2 bedrijven uit de bouwsector zijn vandaag door de rechtbank failliet verklaard. Het gaat om een timmerbedrijf uit Halen en een bouwbedrijf in Gennep. En bij een aanrijding in Einighausen zijn vanmiddag 2 mensen gewond geraakt. Bij de afhandeling van dat ongeluk raakte een politiemotor oververhit. Die moest worden afgevoerd.
9: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het minderheidskabinet heeft de begroting en het belastingplan aangepast in de hoop een meerderheid voor de plannen te krijgen. Een aantal punten is uitgelekt. Zo komt er vanaf 2028 een vermogenswinstbelasting die voor veel meer spaarders en beleggers gaat gelden. En de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn definitief van tafel. Het geld dat zo binnenkomt moet gebruikt worden om de inkomstenbelasting te verlagen. Hoe dat eruit gaat zien is niet bekend. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En JA21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlanders is de afgelopen 10 jaar afgenomen. Nog steeds heeft 3/4 te veel van deze schadelijke stoffen in het lichaam, maar het is wel minder dan vroeger. Volgens het RIVM komt het door een verbod op 2 veel voorkomende en hele schadelijke PFAS-soorten. De 24-jarige Amsterdammer, die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Op de laptop van de verdachte zou informatie zijn gevonden over de moordplannen. Hij werd gisteren opgepakt voor betrokkenheid bij de hack op telecomprovider Odido. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start. Dat maakt het kabinet vanmiddag bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar. Dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierbewolking. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten.
11: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Lutz in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra. Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
12: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
13: Houd misdaad uit je buurt.
12: Luister nu naar onze podcast. Kijkniet weg.eu.
14: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
15: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro.
7: Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Kubota Minigraver, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
17: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: Nieuwe muziek op naam van Cat's Eye. Dit was Animal.
1: L1 Vandaag met Ruben Weker.
0: Op een heerlijke zonovergoten laatste dinsdag in de maand september. Ja, dat zou je niet zeggen, dergelijke temperaturen dan. Hè. Maar toch wel degelijk dat we ongeveer, ja, wat is het, de 28 graden hebben aangetikt. Heerlijk nazomeren. Trouwens, op deze of in deze dinsdageditie van L1 Vandaag hebben we het over een bijzondere manier om geld te verdienen. In stijl kun je namelijk best een behoorlijk zakcentje verdienen met wel nogal een vies klusje.
2: We hebben gemerkt dat als je de mensen aanspreekt van hey, ruim dat eens op, dan werden ze wat boos, vinden ze niet leuk. Dus we hebben nu gekozen, laten we dus positief insteken. Die plak je op de kaart en als je er vier hebt, dan verdien je een cadeaukaart van de supermarkt van 50 euro.
0: Ja, die cadeaukaart kun je dus verdienen met 100 rollen oprapen. Moet je dus wel een paar keren even zo'n lekker zacht smeuïg pakketje naar de prullenbak brengen voor die spaarkaart. Straks dan meer hier vanmiddag over het hondenpoepverdienmodel in stijl. En we vieren trouwens vanmiddag ook wel een bijzondere verjaardag. Dan niet zozeer van een persoon, niet van iemand. Nee, een programma waar nogal wat mensen groot mee zijn geworden. Dat begon ooit heel wat jaren terug op de datum van vandaag. Ja, ik durf er heel wat op in te zetten. Dat je het wel weet bij de eerste toon welk programma dat het dan om gaat.

0: Ja, zeker zodoende gaan we vanmiddag ook even richting Fabeltjesland en alle leden van het Dierenbos. Fabeltjeskrant bestaat helaas niet meer als dagelijks programma, maar het begon uit te zenden op dus de 28e september 1968. Heel wat jaren terug. En straks hoor je trouwens ook welk dier uit het Dierenbos uit onze provincie kwam. En de rest van Nederland ook nogal wat bijbracht over de Limburgse mijnen.
1: Hey, Mr. Jim, I can see the shape you're in.

0: Dat zong hier Vice natuurlijk net bij L1 vandaag. Waar we eens ondertussen even op de temperatuur of de thermometer kijken.
1: En nu om te beginnen de tropische toestanden in ons land.
2: Het is zomer. Dit is L1.
0: Ja, dat zou je zeggen dat het zomer is. Wederom een record vandaag. Statistieken vliegen ons om de oren de afgelopen maanden. En zometeen de razendsnelle spreekbeurt. Zetten we eens even al die statistieken en bijbehorende records op een rij. Maar ik zit te denken, ja, die zomerrit van 2026. Toen we ook nog

0: Ja, tijdens de komende nacht dan ook zwoele zomernacht is.
1: Alleen vandaag.
0: Dat waag ik een beetje te betwijfelen, want om en nabij een 16 à 17 graden zal dat worden. Maar goed, dat is alleen maar luxe, denk ik. Dan hoeft die airco niet op standje Noordpool aan. Of die ventilator kun je dan ook uit het stopcontact laten. Ja, we hebben vandaag weer volop zon. Temperaturen die eerder bij de zomer passen dan bij de laatste dagen van september. Ja, en eigenlijk misschien wel het beste van alles. Ook in de komende dagen lijkt de herfst nog ver te zoeken.
1: Snelle spreekbeurt.
2: De tijd gaat nu in. 2026 is een uitzonderlijk warm jaar.
3: Het warmste jaar ooit gemeten.
2: Bij de weerstations in El en Beek werden 24 tropische warme dagen gemeten.
4: Zeer zonnig, maar vooral uitzonderlijk heet.
2: 24 tropische dagen is ontzettend veel. Als je weet dat een gemiddelde zomer 7 tot 9 tropische dagen telt.
5: Met vrij hoge temperaturen en ook veel zonneschijn.
2: Het vorige record werd opgetekend in 1947. Toen werden er 21 tropische dagen gemeten.
6: Tijd om het rapport van de zomer op te maken.
2: Op 26 juni, tijdens de eerste hittegolf, werd de hoogste temperatuur van het jaar in Nederland gemeten. Het werd 39,4 graden.
7: Zomerse warmte.
2: Dat was een nieuw landelijk hitterecord voor die maand.
6: Het was extreem warm.
2: De temperatuur van vandaag betekent een recordwarme 29 september.
8: Komt onder andere door een warmtefront dat momenteel over ons land heen trekt.
2: Dat dagrecord was 26,3 graden op 29 september 2011. Ook morgen kan de boeken ingaan met een nieuw temperatuurrecord. Tot dit jaar staat het record voor 30 september op 26,6 graden. En dat was in 1975.

Dat was de voorspelling van de one and only echte Venlose Corrivee, genaamd Lex Uiting natuurlijk. In NBL1 vandaag. We hebben het net al even over de zon, over grote dinsdag. Kreeg geld binnen van Agnes. Ja, heerlijk, ik kan er wel aan winnen zo'n herfst. Want het is eigenlijk officieel herfst, hè. Lekker in de tuin met L1 Radio aan. En vanavond ook de barbecue aan. Nou, dit liet me een zeer prima plan inderdaad, ja. Het is nu 29 september en... bij uitstek geschikte avond, denk ik, om te barbecuen.

0: Comeback and Stay van natuurlijk Paul Young. We gaan hier richting 16:30. Ja, misschien leek jij al die hele dinsdagmiddag in zwembox in de tuin. Of zit je in badpak in de auto. Het liep je wel lastig met de gordel trouwens. Zo meteen nu je op het zomerse weer de komende dagen nog aan Otje.
1: Stap binnen in 5 sfeervolle kerstwerelden vol inspiratie en verwondering. En ontdek iets nieuws voor groot en klein. De XL Selfie Route. Maak een te gekke foto onder de mega kerstmuts of bij de reusachtige knuffelbeer. Plan je bezoek en beleef het zelf. Meer info op bijstoks.nl. Bijstoks.
2: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar het voetballen. We staan wel 1-0 voor.
3: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
4: Kerstlichtjes, gezellige kraampjes en de mooiste winterse steden. Van een dagje kerstmarkt tot een compleet verzorgde busreis of riviercruise. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Ontdek onze kerstreizen op biese.nl.
3: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreak.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
8: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
11: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
12: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
13: Download de app en start met vinden.
0: Ja, hoe lang die heerlijke nazomer nou nog blijft voortduren, dat hoor je zo meteen van Arthur. Maar eerst hoor je van het laatste Limburgs nieuws. Bijvoorbeeld over het favoriete gebak van ons Limburgers.
14: Goedemiddag. Een industriële vlaaienbakker uit Panningen stelt namelijk een compromis voor om zijn fabrieksvlaai alsnog als Limburgse vlaai te mogen verkopen. Het bedrijf hanteert op dit moment een houdbaarheid van 6 dagen, maar officieel moet Limburgse vlaai dagvers zijn. De fabrieksbakker stelt nu voor dat het ook kan leven met een termijn van 4 dagen. Krijgt het die niet, dan wil het de zaak voor de rechter uitvechten. Maar de officiële Limburgse vlaaienbakkers hebben al laten weten niks te voelen voor een schikking. Justitie eist 10 jaar cel tegen 2 mannen vanwege een bijna fatale schietpartij in Noorbeek begin vorig jaar. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Achtergrond voor die schietpartij was een mislukte ripdeal waarbij 3 mannen probeerden een voorraad cocaïne te stelen van het uiteindelijke slachtoffer. Verslaggever Frank Monen weet meer.
15: Ja, je kunt je afvragen waarom dit in Noorbeek plaatsvindt. Een rustig dorpje in het Heuveland, zo'n ripdeal. Nou, dat heeft alles ermee te maken dat er jaren geleden in Noorbeek al een uitvalsbasis was voor Rotterdamse drugscriminelen. En een van die criminelen die werd vorig jaar dus geript. Hij dacht dat hij een portie drugs, cocaïne, zou verkopen, maar in plaats daarvan werd hij beschoten. In zijn hoofd overleefde die aanval tot nauwernood.
14: Ja, en de tas waarmee de mannen er uiteindelijk vandoor gingen was niet de tas waar de drugs in zaten. De uitspraak in de zaak is over 2 weken. Een timmerbedrijf in Halen en een bouwbedrijf in Gennep zijn vandaag failliet verklaard. De bedrijf in Halen had 7 mensen in dienst en maakte met name houten kozijnen, deuren en ramen. Bij het bouwbedrijf Engenep was niemand meer in dienst. Dit bedrijf hield zich met name bezig met nieuwbouw en renovaties, onder meer een opdracht van de provincie en een aantal gemeenten. En na een aanrijding in Eindhoven moest vanmiddag ook een politiemotor worden afgevoerd. Bij de afhandeling van het ongeluk raakte de tweewieler namelijk oververhit. Een berger moest de motor meenemen. Bij de botsing op de Urbane Maan raakten twee mensen gewond die per ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht. In totaal waren er 3 auto's bij de aanrijding betrokken. Ja, en het weer. Met een temperatuur tot 29 graden is het vandaag recordwarm. Het blijft droog en zonnig, ook al is er wel wat sluierbewolking. Ook vanavond, vannacht en morgen blijft het warm voor de tijd van het jaar. Maar vanaf donderdag wordt het toch weer frisser.
0: Dat zijn prima vooruitzichten, moet ik zeggen, Arthur.
14: Ja, op de korte termijn. Hè. Donderdag toch weer lange mouwen aan.
0: Donderdag wordt het wel weer een beetje afkicken, inderdaad. Maar goed, tot die tijd kunnen we de zonnebril wel op de neus laten staan.
14: Vanmiddag en morgen barbecuen.
0: Ja, precies. We maken er optimaal gebruik van. Arthur, dankjewel. Ja, en wat betreft het grensgevalletje gaan we er ook optimaal gebruik van maken. Zometeen hier namelijk een zomerrit van zowel Duitse als Belgische makelij en natuurlijk ook nog een Limburgse tropische parel.

0: die belofte kunnen we wel doen, hoor. Please don't stop the music. Nee, die zal zeker weten niet stoppen. Sterker nog, de muziek. Ja, dacht, die wordt bepaald door het publiek weer nu.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Helemaal in stijl van de heerlijke nazomer op deze dinsdagnamiddag. Voorlaatste dag van september, bijna 30 graden. Ja, dat mag dan ook wel gevierd worden, zaten we te denken. Daarom dus ook vandaag allemaal zomerhits in dat grensgevalletje. Maar ja, van welke kant van de Limburgse grens komt de plaat die we draaien?
1: Het grensgevalletje.

0: jouw grensgevalletje?
1: Ja, de keuze uit Bebby Kraft, die misschien ook al op dit moment in het badpak aan het strand of ergens aan het zwembad ligt. Ja, strand, dat werd lastig in Limburg, hè?
2: Nee, dat is niet goed.
1: Lot, de zon in die hert. Dat advies vanuit diezelfde mevrouw Kraft vanuit Duitsland. Rex Gildo met der letzte Sertaki, ook wel zomers verantwoord. Of vanuit België, Milk Inc. Walk on Water. Verfrissend plaatje, denk ik al wel, hè?

0: Dikke kans dat er vannacht alweer een prachtige open sterrenhemel is. Precies wie dat Miley Cyrus in het bezong The Midnight Sky BLN vandaag. Goed dat we trouwens even de schoolbanken induiken. Ja, terwijl de meeste scholen toch al lang hartstikke pot dicht zitten. De behoefte aan meer Limburgse taal op ongemeerscholen klinkt namelijk al langer. Maar ja, als hij dan, als je de leraar of in de kinderopvang kan ook met het Limburgs aan de slag wilt, ja, wie doe je dat dan? Wie kunnen verantwoord de Limburgse taal en cultuur overbrengen aan de jeugd? Nou, een groep betrokkenen uit Ongemier, het onderwijs, kinderopvang en ook bijvoorbeeld vanuit de inburgeringshoek gaat het komend jaar aan de slag met name die vroeg. Gisteravond was de eerste bijeenkomst en ook Lieke Stevens van Levende Talen Limburgs was erbij. Lieke, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Er zal wel fly bij zijn geweest, denk ik, hè?
1: Ja, nou, dat was wel een vraag die we kregen. Dus we dachten, ja, dat moet inderdaad flybees in.
0: Ik wil net zeggen, dat zit dan een beetje... Ja, je ziet niks verplicht, maar ja, ik zou wel een beetje wild natuurlijk. Hè. Vertel even, ja, ik hoop al een beetje dat Stik een antwoord heeft van... Als jij nou als leraar zit je of in de kinderopvang met dat Limburgs aan de slag wilt... Wie doe je dat dan? Wie zijn dat leesplankjes met aapnoot, mies, kip en zo allemaal... met dan op zijn Limburgs of wie moet ons dat voorstellen?
1: Nou ja, dat is eigenlijk een hele goede vraag. En precies dat is ook de vraag hoe ver dit jaar met aan de slag gaan. Want eigenlijk het nog nemen ze dan antwoord op. Eigenlijk kent iedereen wat gaat bedenken. Maar nemen ze wit of dat dan echt werkt en of dat ook de wegen die erin willen slaan. En dat is precies hoe we nu zijn. We staan op het punt eigenlijk. Er is nog niks officieels in het onderwijs. En ze kennen dat nu met z'n allen samen van bedenken. Dus ja, dat is wel super ziek natuurlijk.
0: Een compleet lespakket, maar dus ook wel een beetje jurig zeggen wat de doelstelling überhaupt is.
1: Ja, nou, dat weet het eigenlijk nog niet eens. Dus ook een compleet lespakket, ja, geen idee. We gaan dat eigenlijk precies dat met z'n allen onderzoeken, uitproberen, feedback geven op elkaar, weer uitproberen. Evalueren en weer doorontwikkelen.
0: Ja, één grote carte blanche klinkt het dan een beetje. Wie gooi je te werk? Hoe begin je eens?
1: Het begon eigenlijk gisteravond al met ja, ontzettend veel goede energie. Iedereen heeft er zoveel zin in en begint ook echt vanuit zijn eigen onderwijspraktijk. En we hebben als methode gekozen voor een... Ja, dat heet dan een Learning Design Studio. Nou, dat is een vorm van een professionele leergemeenschap... waarin ze in hele ja, korte cycli dat ook eens uitproberen. Dus het begint met een klein onderzoekje bijvoorbeeld... eens vragen wat die leerlingen of wat de AIers of die collega's... denken over Limburgse talencultuur in het onderwijs. En dan geeft ze dan gaat dat ontwerpen, gaat kleins in het kort. Geeft ze dat uitproberen. Dan gaan ze kijken wie is dat gegaan... Wat vind je collega's daarvan? Wat vind je de andere deelnemers in die leergemeenschap daarvan? En dan weer opnieuw proberen. En zo willen we eigenlijk kijken dat iedereen in zijn eigen onderwijspraktijk... gaat kind gewoon maken wat bij de persoon past. Bij de show of bij de kinderopvang of wat het dan ook is... past, en wat ook gedeeld kunt werden vervolgens.
0: Ja, ik huur in ieder geval al heel duidelijk... als dat ik enigszins een voorspelling mocht loslaten... dat werd niet woordjes stampen of zo.
1: Geen idee.
0: Maar dat zou dat toch ja, kunnen.
1: Nou, ik denk echt dat het ligt echt gans open. En iedereen, gisteren zijn er ook heel veel verschillende ideeën al voorbij gekomen. Ja, en je kunt zich voorstellen... als je Nederlandse cent bent op een middelbare show... dan kunt ze natuurlijk ook met een hele andere achtergrond... met een hele andere ideeën... als iemand op een peuterspeelzaal werkt. En ja. Misschien denkt ze... ja, wat kunnen die dan van hen leren? Maar dat is echt fantastisch wat ze daar dan... hoe ze het samen met kind hebben.
0: Ja, even op het zogeheten macro-perspectief. Het moet er in ieder geval uiteindelijk toe leiden... dat die Limburgse taal in stand werd gehouden... en zo waar mogelijk ook ja, bevorderd... en nog beter verspreid werd, neem ik aan.
1: Ja, ik denk dat dat wel een mooie gezamenlijke doelstelling is. Dat is wel waarom iedereen dit wil. Het Limburgs heeft ontzettend veel sprekers. Als je eens kijkt naar andere gemarginaliseerde talen... dan is het eigenlijk een hele grote taal. En is het super raar dat er nu geen plaats voor is in het onderwijs. Dus ja, dat is denk ik wel wat overkoepelend is. En wie dat eruit gaat zien, er zijn heel veel voorbeelden in Europa of wereldwijd... over kunnen spieken. Wie geeft dat dan met kleinere talen in een lunch... hoe ze een andere taal spreken... of veel zijn ook bijvoorbeeld heel erg gewend om te denken de modern standaard zijn. Nou ja, ik weet niet of je hier al eens de reacties momenteel luistert, maar er zijn heel veel jullie die denken, jij ook helemaal niet, want het Limburg heeft zoveel varianten. Het vreugt echt heel erg omdenken. Waarom is dat een probleem? Misschien is dat wel helemaal niet een probleem. Misschien is dat zelfs wel een hele unieke kans. Dus ja, misschien wat voor... Aan de ene kant dus wel kieken naar voorbeelden, maar ook wel gaat heel nuts gaan maken wat precies past bij de Limburgse context.
0: Ja. Nou, vooralsnog meer vragen dan antwoorden, Jurik. Maar de inspiratie is er in ieder geval. Tot slot, durf ze nog een verwachting uit te spreken wanneer de eerste Limburgse les in bijvoorbeeld een school of een kinderopvang plaatsgiet ving is? Hebben we het dan over een jaar of langer of korter?
1: Nou, omdat we nu werken met die korte stukjes, gaat dat eigenlijk natuurlijk heel snel gebeuren. Dus misschien gaat dat al over een paar weken zijn. Maar dan moet het zich zo voorstellen dat een deelnummer die op basisschool X of middelbare school Y werkt, dan gaat je goed proberen in de lessen die degene geeft. Dus dat ga je denk ik toch wel sneller zien dan dat we denken.
0: Hartstikke leuk in ieder geval. En vergeet dan ook de vlaai niet trouwens, Lieke.
1: Nee, precies. Doen we.
0: Dankjewel voor het gesprek, Lieke Stevens van Levende Talen Limburgs. Fijne avond alvast, Lieke.
1: Hoi.

spent the summer on you. Rechtstreeks vanuit Maastricht. Hey, Lucas en Steve natuurlijk met The Summer on You. Over die zomer gesproken, welke zomerse plaat mogen we nou hier aangezwengeld weer? Hè? Het grensgevoel.

0: jouw grensgevalletje?
1: België, Duitsland of ons eigen Limburg. Beppie Kraft, Rex, Gildo, Order, Milk Incorporated. En dan probeer ik altijd de meeste mensen content te maken.
2: Hey Ruben, met Willem Bolle. Ja, doet mij maar dat laatste Sertaki van Rex Gildo. Groetjes, goeie uitzending.
1: Maar dat gaat me niet lukken. Want ja, Willy Bolder mocht ik toch teleurstellen. Want de meeste stemmen kwamen binnen voor.
0: Het grensgevalletje.
1: Van zowel Monique, Henry als Erik.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een fabrieksvlaaienbakker in Panningen stelt een schikking voor om toch te kunnen voldoen aan het predicaat Limburgse vlaai. Maar de Limburgse vlaaienbakkers hebben daar geen trek in. Justitie eist 10 jaar cel tegen 2 mannen vanwege een bijna fatale schietpartij in Noorbeek begin vorig jaar. Bij een mislukte ripdeal raakte daar een man ernstig gewond aan zijn hoofd. En de dader van een steekpartij in februari bij de McDonald's in Echt moet volgens het OM zo snel mogelijk naar een kliniek voor behandeling.
0: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. Ondanks een afname heeft nog altijd bijna 3/4 van de Nederlanders te veel PFAS in het bloed, blijkt uit metingen van het RIVM. Het gaat wel beter dan 10 jaar geleden. Toen kwam bijna iedereen boven de zogenoemde grenswaarde uit. Ook de totale hoeveelheid PFAS in het bloed van mensen is afgenomen. Volgens het RIVM komt dat door een verbod op 2 schadelijke PFAS-soorten. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat het gevolg is voor de gezondheid van mensen. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Daarin staat ook dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En JA21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De Amsterdammer, die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Op zijn laptop is informatie gevonden over 2 moorden die in het buitenland zouden moeten worden gepleegd. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de man hiertoe opdracht heeft gegeven. Het gaat om de 24-jarige Pepijn van der S. Shiny Hunters zit onder meer achter de grote datadiefstal bij Odido. Het nieuwe noodfonds Energie gaat op 4 januari van start. Het kabinet wilde het noodfonds eigenlijk dit jaar nog openen, maar dat lukt niet. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden.
10: Stiel AccuPower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
11: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
12: ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
13: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
11: EP Tummers, ook voor al je witgoedreparaties aan huis.
13: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
14: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
15: Beleef kerst op een grootse en magische manier. Kom samen naar Kerstboulevard Limburg en bezoek de grote kerstshows van Tuincentrum Schmieds en Daniels. Met sfeervolle kerstartikelen en prachtige decoraties. Een dagje uit voor het hele gezin. Kijk op kerstboulevardlimburg.nl en dan hop hop naar Vlodrop.
16: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
15: Kom en ontdek Kerstboulevard Limburg. Hop hop naar Vlodrop.
17: Liefde voor Limburg.
0: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.
18: Dit is L1.
19: Ja, dat is grappig, hè?

0: 1-2 Polizei, met dan natuurlijk de Engelse variant. So Lonely van de Police. Ondertussen hier aan de rechterkant van 5 uur. Ruim baan voor nostalgie. Wie is er namelijk niet groot geworden met een kinderprogramma dat ooit, dus op 29 september, je hebt al de datum van vandaag, 1968 was het jaartal, voor de eerste keer op televisie kwam. Ja, het gaat hier over de Fabeltjeskrant.
1: Kom maar achter me aan.

0: om der en start præcis vermeldt.
1: Voordat ze op het tv-scherm hun zo populaire avonturen beleven, moet er achter de schermen heel wat gebeuren. Want niet alleen ieder dier, maar ook de omgeving waar het in leeft, moet vorm krijgen. In deze decorwerkplaats zijn vier mensen dagelijks bezig met de bouw van de vele decors en de daarin geplande voorwerpen die voor elke fabel nodig zijn.
0: Want dieren zijn precies als mensen, met dezelfde mensenwensen.

0: Beseft u zich dat er miljoenen kinderen zijn opgegroeid met u, met uw stem?
1: Toen op dat moment helemaal niet, maar nu wel.
2: Vele dieren waren samengestroomd rond onze kolenmijn om het wonder te aanschouwen. Verrek, ben jij het? Ik dacht dat de kolen zouden komen. Ik hou het niet langer meer uit daar beneden. Ik ben helemaal verkoeld.
3: En wellicht onbewust gaf de Fabeltjeskrant ook al een vooruitblik op de mijnschade. Het verval van huizen door het werk onder de grond.
4: Ik ben te ver gegaan.
2: Ja, dat was zo. Het praathuis kantelde. Laten we hopen dat Momfer de Mol het vege lijf heeft kunnen redden.
5: Dat is wel te hopen, ja. 58 jaar terug, dames en heren. 29 september 1968. Eerste aflevering van de Fabeltjeskrant. Dus destijds. Ja, ik was toen nog lang niet bedacht. Laatste aflevering stond gepland. Ja, wordt uitgezonden op 4 oktober 1989. Ja, vul je hem aankomen. Klonk dus de laatste keer.
2: En nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom. Oogjes dicht. En snaveltjes toe. Slaap lekker.

0: culinaire hoogstandjes van chef-kok van het moment. John Tana natuurlijk. En dan blijven we nog even bij de smakelijke zaken. Namelijk de vraag, wat maakt je een echte Limburgse vlaai nou echt dat het dat predicaat verdient? Ja, die vraag stond vandaag centraal in de rechtbank.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Ja, maar het idee om van de Limburgse vlaai een erkend streekproduct te maken, dat begon zo schoon. Aanvraag wordt ingediend, touwgekindjoog. Maar alleen nog een aanpassing komen vanwege een meetfout bij de Belgische bakkers. In die aanpassing wordt dan ook vervolgens de term dagvers nog maar even duidelijker vastgelegd. Maar juist tegen die aanpassing maakt de industriële bakkerij Goedhart uit Panningen bezwaar. Ze willen namelijk een vlaai 6 dagen later nog steeds kunnen verkopen en dat predicaat van Limburgse vlaai behooien. En uw advocaat wil het liefst schikken in deze zaak.
2: Ja, Goedhart staat daar voor open. Wil kijken of ze het kunnen oplossen. Zij hebben het nu meegenomen en in de week gelegd. Moet natuurlijk even met hun achterban overleggen. En binnen 14 dagen horen we of we wel of niet de stap met elkaar kunnen zetten. We willen natuurlijk gewoon met elkaar proberen om een goed product daar neer te zetten. Nou ja, Goedhart vindt wel echt dat zij nu gehinderd wordt. En zij is ook trots, want dat bakt ze al sinds de jaren 60. Dus dat is 65 jaar zo'n beetje, Limburgse vlaaien. En dat mag nu niet meer onder de naam Limburgse vlaai. Terwijl er aan het product eigenlijk niet zo heel veel veranderd is.
0: Ja, dat is dus het perspectief vanuit de industriebakkers, om ze maar even te noemen. Initiatiefnemer van het hele traject streekproduct voor de vlaai is ambachtelijk bakker Marcel Roebroeks. Marcel, goedemiddag.
3: Hallo.
0: We huren dus dat ze om toffe willen om dat hele dagvers, dit term, op te rekken. Bestaan jullie als ambachtelijke bakkers dan tegenover?
3: Nou, we blijven in ieder geval bij het standpunt wat we al altijd hebben ingenomen. Dat dagvers is. De rechter heeft het op een gegeven moment in de eerste zitting die we gehad hebben zo gezegd. Ja, de naam dagvers zit het al. En we gaan niet productiedag plus 6 doen, want dan wordt het weekvers.
0: Hè? Ja, precies. Dat is niet meer het 24 uur, het etmaal, zeg maar. Want neem eens even mij in culinair perspectief, wat verhangert ze dan aan zo'n vlaai?
3: Wie bedoelt ze? Als hij oud is?
0: Ja, op het moment deze week, wat is het verschil in smaak?
3: Ja, maar wat denken ze zelf? Nee, ik denk dat we er zelf niet veel over hoeven te discussiëren. Dat zit voor zich uiteindelijk wel proef. Dat hebben ze zelf ook met de brood. Hè. Ze brood van een dag oud is, of ze schetsen 7 dagen liggen. Dan heeft ze gans gedaan. Ja. Het is op een gegeven moment hoe het ruur ging. Dat werkt niet. Dat werkt niet.
0: Ten koste van de smaak dan. Wat zou er gebeuren, niet alleen in de richting van de smaak, maar wat zou er gebeuren als de rechter dan toch ziet dat het bedrijf een panning in gelikheid?
3: Nou ja, goed, kijk, uiteindelijk ging het zich toch niet om. Er is op een gegeven moment een dossier hebben we gemaakt. En dat dossier dat is in de staatscourant gepubliceerd. En er zijn geen bezwaarschriften opgekomen, dus dat dossier wordt goedgekeurd. Kwamen ze op een gegeven moment aan de Belgische kantje, bij ons bakkers komen ze erachter dat er een aantal diameters van vlaaien niet op horen genomen in het dossier. En dat is nogal erg belangrijk, omdat dat allemaal vast ligt. Voor diameters en gewichten. Dus er moest er een wijziging gedaan werden. Nou, we hebben die wijziging op een gegeven moment gedaan. Van die gewichten. Plus de dagvers uit het eerste dossier. Een klein beetje verduidelijk nog. Nou, toen moest dat weer gepubliceerd worden in de staatscourant. En toen horen ze die Goedhart, horen ze snel erbij. En veel te zeggen van, hier zijn weer het niet meer eens. Maar die goedkeuring van die aanpassing, die heeft de minister dus op eigen houtje gedaan. En dat zou niet via Brussel gelopen zijn. Dan wisten weer als bakkers ook verder niks vanaf wie dat precies in zijn werk ging. En dat zou in principe niet mogen. Dus hier de minister in Nederland heeft gezegd, nou ja goed, die aanpassing die keur ik goed. Dat is prima, dat kan door, gewoon publiceer het maar. Maar daar hij ook nog aan de krabbel blijkbaar van het Brussel op moeten storen. Ja, en die stond nog niet. Ja. En dan ging het vandaag ook een beetje om van, is er een procedurefout gemaakt of niet? Maar moog nu uiteindelijk blijken dat er dus een procedurefout gemaakt is, dan is dat de procedurefout voor de wijziging, maar niet voor het originele dossier. Dus stel, ze gewoon hun in het gediek stellen, hè, met een procedurefout of verhaal gaat. Nou ja, goed, dan zijn op een gegeven moment de diameters en de gewichten Ja, de Limburgse Vlaai en de Belgische kantje komen dan weer ter sprake. Ja, en dan moeten ze zich in principe aanpassen aan het dossier wie het in eerste instantie is ingediend.
0: Hier in ieder geval een hele juridische rompslomp, protocollenprocessen, noem het maar op. Wanneer is de uitspraak?
3: 24 december.
0: Sorry, nog één keer?
3: 24 december.
0: Oké. Want ik begreep, voor jullie is het ook lastig, want er was een soort promotiecampagne rondom die Limburgse Vlaai gepland.
3: Ja, we hebben alles klaarstaan, maar we willen in principe pas van start gewoon als alles 100% definitief is, en niet 99%.
0: Dus, nog even wachten tot de afspraak nog, een dikke 2 maanden ongeveer.
3: Ja, kijk goed. Dankjewel.
0: Hey, jij bedankt, Marcel. Groetjes.
3: Tot ziens.
0: Hoi.

0: We gaan er bij Ellen vandaag richting een tijdstip van 17:30. Een tijdstip dat jij natuurlijk zo meteen helemaal bijgepraat wordt wat betreft het laatste Limburgse nieuws. Na 17:30 gaan we even sportief doen. We zijn zo meteen bij de nieuwsquiz op zoek naar één sport. En als jij dan weet welke sport we zoeken, maak je kans op tickets voor de voorstelling rondom het Limburgse verzetsverhaal Partizanen.
1: Corto Clinics is de enige orthopedische kliniek in Europa die zich volledig richt op heup- en knieartrose.
2: Vanaf het eerste gesprek tot je herstel begeleiden we je stap voor stap.
3: Corto Clinics, persoonlijke aandacht tijdens je hele zorgpad.
4: K-pop Superstars in het MEC Maastricht op 15 november. Hits uit K-pop Demon Hunters, Gnarly & Touch, Blackpink en BTS. Een uitzonderlijke show voor het hele gezin. Tickets via MEC.nl.
5: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
6: Houd misdaad uit je buurt.
5: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
0: Het laatste Limburgs nieuws hier van 8 uur.
14: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie eist TBS tegen de man die in februari dit jaar een medewerker van de McDonald's in Echt neerstak. De verdachte was al eerder verschillende keren opgenomen vanwege psychische problemen, onder meer door drugsgebruik. In februari trok hij in een psychose naar het hamburgerrestaurant. Na de steekpartij liep hij richting de A2 waar de politie hem aanhield. De verdachte kan zich niks herinneren van het incident, maar zegt wel dat het hem spijt. De rechter stelt alvast voor de man zo snel mogelijk naar een behandelcentrum te sturen. De definitieve uitspraak is over 2 weken. Een industriële vlaaienbakker uit Panningen stelt een compromis voor om zijn fabrieksvlaai alsnog als Limburgse vlaai te mogen verkopen. Het bedrijf hanteert een houdbaarheid van 6 dagen, maar officieel moet Limburgse vlaai dagvers zijn. De bakkerij stelt nu dat het ook kan leven met een termijn van 4 dagen. Wordt die eis niet ingewilligd, dan wil het bedrijf de zaak voor de rechter uitvechten. De Limburgse vlaaibakkers hebben al laten weten geen trek te hebben in een schikking. Justitie eist 10 jaar cel tegen 2 mannen vanwege een bijna fatale schietpartij in Noorbeek begin vorig jaar. Achtergrond voor de schietpartij was een mislukte ribdeal waarbij 3 mannen probeerden een voorraad cocaïne te stelen van het uiteindelijke slachtoffer. Verslaggever Frank Monen weet meer.
15: Ja, je kunt je afvragen waarom dit in Noorbeek plaatsvindt. Een rustig dorpje in het Heuvelland, zo'n ribdeal. Nou, dat heeft alles ermee te maken dat er jaren geleden in Noorbeek al een uitvalsbasis was voor Rotterdamse drugscriminelen. En een van die criminelen die werd vorig jaar dus geript. Hij dacht dat hij een portie drugs, cocaïne, zou verkopen, maar in plaats daarvan werd hij beschoten. In zijn hoofd overleefde die aanval tot nauwernood.
14: De tas waarmee de mannen er uiteindelijk vandoor gingen was trouwens niet de tas waar de drugs in zaten. De uitspraak in de zaak is over 2 weken. En ook de Maastrichtse politiek roert zich over de student van de universiteit die beweert betrokken te zijn geweest bij de aanslagen van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. Verschillende partijen in de gemeenteraad hebben vragen gesteld over de kwestie. Ze willen onder meer weten of er misschien meer studenten met zo'n achtergrond rondlopen in de stad, en ook vragen zich af hoe het kan dat zo'n student niet eerder tegen de lamp is gelopen. De student zelf is ondertussen geschorst. Of hij inderdaad betrokken was bij de aanslag is nog onduidelijk. En het weer. Met een temperatuur tot 29 graden is het vandaag recordwarm voor eind september. Het blijft droog en zonnig, al is er wel wat sluierbewolking. Ook vanavond, vannacht en morgen blijft het warm voor de tijd van het jaar. Vanaf donderdag wordt het frisser.
0: Goed smeren en veel drinken, luidde de Wies dan. Hartelijk dankjewel.

0: weg naar de dinsdagavond. Met Tom Grennan, A Little Bit of Love. En wij zijn van plan om op het staartje van de dinsdagmiddag, beter gezegd, een beetje sportief te gaan doen.
1: L1 vandaag.
0: We zijn namelijk op zoek naar een sport die de afgelopen jaren nogal populair is geworden. Dikke kans zelfs dat jij ook wel eens de sport beoefend hebt. Ja, de grote vraag is dan, welke sport? Weet je welke sport we zoeken? Dan maak je kans op tickets voor de voorstelling rondom het Limburgse verzetsverhaal Partizanen. Met ene Huubstapel in de hoofdrol. Die sport, ja, de populariteit van die sport heeft ook wel een negatief gevolg. Want oogartsen krijgen steeds vaker sporters op bezoek. Omdat ze dan tijdens een wedstrijdje, een potje, schade oplopen aan het oog. En dan moet je denken aan netvliesbeschadiging, zelfs een gescheurd oog. Nou, allemaal dingen waar je niet aan moet denken. Kampioen in de sport Bram Meijer heeft het ook wel eens meegemaakt. Ja, niet zozeer in zijn oog, maar is wel eens geraakt tijdens het beoefenen van die sport.
2: Nooit echt in mijn oog, maar wel op mijn kaak. Maar dat was op het begin. Ik heb nu eigenlijk, als ik vaak geraakt word, is het echt vaker op mijn benen dan op mijn bovenlichaam. Omdat dat het meest logische is, zeg maar. Als iemand een bal raakt, dan is je benen is wel iets waar je op geraakt kunt worden. Omdat daar die bal ook naartoe gaat. Maar op het hoofd, ja, dat zit zo hoog. Dat is op ons niveau, ja, omdat we onze positie gewoon goed hebben, kan dat bijna niet. Dan moet iemand de bal eigenlijk, ja, misslaan, zeg maar.
0: Ja, de kans is klein op het moment dat je het goed kan. Zo zegt kampioen Bram. Maar welke Bram wil ik zeggen? Welke sport?
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.
0: En dan maak jij dus kans op die Partizanen-tickets. Vanwege welke populaire sport moeten er nogal eens sporters naar de oogarts? Steeds meer zelfs.

Sam Fender, Olivia Dean, Rainbow in hier net bij L1 vandaag. Ben je trouwens nog op zoek naar een manier om wat bij te verdienen? In stijl kun je best een behoorlijk zakcentje bijverdienen. Maar er staat er wel tegenover, moet je wel nogal vies klusje verrichten. Wat het precies is, dat hoor je zo meteen. Na Everything But The Girl.

0: wel populaire sport. Sport die heel wat spelers aan zich hebben wisten binnen de afgelopen jaren. Waardoor dat er ook een aantal van die spelers zich steeds vaker moeten melden bij de oogarts. Dan krijg ik binnen, ja, Jeu de Boel.
1: Nee, dat is niet goed.
0: Oh man, je zit met een Jeu de Boel bel tegen haar oog aan krijgen. Nou, dan kun je volgens mij gewoon meteen door naar de neurochirurg dan. De antwoorden mogen nog altijd doorkomen via de L1-app. En het juiste antwoord werd je aan de, wie weet, misschien wel beloond met tickets voor de Limburgse verzetsvoorstelling Partizanen. Ondertussen, ja, Gerrit heel even er zangs over. Spaarzegels en hondendrollen.
2: En,
0: ja, dat is geen alledaagse combinatie natuurlijk. In stijl, daar werd het om van de hondenpoep af te komen. Verslaggever Peter Beker leed mij. Tussen de hondendrollen door, denk ik dan. Met initiatiefneemster Karis Beurskus.
3: En ik gewoon die mevrouw nu wel beloning geven. Hey, ik zie dat je dat op gaat ruimen. Super fijn.
4: Ja, maar zo huurde het er ook.
3: Ja, dat is ook. Had je al gehuurd van die spaaractie wat de bewoners hebben georganiseerd? Ja.
5: Poep aan je schoen. Wie wordt er niet gek van? In stijl bedachten ze de hondenpoep spaarkaart met zegeltjes.
3: We hebben gemerkt dat als ze de mensen aanspreekt van hey, ruim dat eens op. Dan werden ze wat boos, vinden ze niet leuk. Dus we hebben nu gekozen, laten we dus positief insteken. Die plak je op de kaart en als je er vier hebt, dan verdien je een cadeaukaart van de supermarkt van 50 euro.
5: Niet slecht voor vier drollen. Je moet wel op heterdaad betrapt worden door Karen of een van de andere initiatiefnemers. Alleen zij delen de zegeltjes uit.
6: Je hebt al een sticker hebben gehad.
7: Een sticker, nog drie te gaan.
6: Ja, nog drie heb ik te gaan.
5: De gemeente en woningcorporatie steunen de actie. Dit gaat niet alleen om hondenpoep.
3: Nee, zeker niet. Het gaat ook om de verbinding in de buurt.
7: En lukt dat een beetje, die verbinding in de buurt?
3: Nou, zeker lukt dat. Want dit idee is begonnen als een idee van één mevrouw. En inmiddels zijn er, ik denk wel bijna 30 bewoners aangehaakt die allemaal op hun eigen manier een rol hierin hebben gespeeld en aan hebben bijgedragen.
5: Ook mensen die geen hond hebben mogen meedoen aan de spaaractie. Soms wordt het je wel heel makkelijk gemaakt om steeds

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar het voetballen.
2: We staan wel 1-0 voor.
3: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
4: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
3: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreek.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
7: Morgen.
6: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
9: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
10: Honda, the power of dreams.
11: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een industriële vlaaienbakker in Panningen stelde een schikking voor om toch te kunnen voldoen aan het predicaat Limburgse vlaai. De Limburgse vlaaienbakkers hebben daar geen trek in. Justitie eist 10 jaar cel tegen 2 mannen vanwege een bijna fatale schietpartij in Noorbeek begin vorig jaar. Bij die mislukte ribdeal raakte een man ernstig gewond aan zijn gezicht. En de dader van een steekpartij in februari bij de McDonald's in Echt moet volgens het Openbaar Ministerie zo snel mogelijk naar een kliniek voor behandeling.
0: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
14: Levi van Eck met het NOS-journaal. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Naast het schrappen van de bezuinigingen op bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering staat erin dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro en Volt zeggen de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. JA21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. Het lijkt erop dat het eigen risico voor de zorgverzekering komend jaar definitief omhoog gaat met €15 naar €400 per jaar. De Tweede Kamer gaat die geplande verhoging niet tegenhouden. Daarvoor zou de wet gewijzigd moeten worden en geen enkele partij heeft een overleg daarover aangevraagd, omdat de verwachting is dat een meerderheid waarschijnlijk alsnog in zal stemmen met de verhoging. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. Het Nederlandse bedrijf waar ze voor werken zou diensten aan een Russische bedrijvengroep leveren. En die zou spionagesoftware ontwikkelen voor de Russische veiligheidsdienst FSB. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht. De politie heeft vanochtend een vermoedelijk drugsnetwerk rond een 42-jarige man uit Eindhoven opgerold. Arrestatieteams pakten hem samen met zijn 20-jarige zoon en nog 6 andere verdachten op, meldt Omroep Brabant. Bij 10 doorzoekingen in Eindhoven, Veldhoven, Alphen en het Belgische Pelt nam de politie vuurwapens, slag- en stootwapens en drugs in beslag. In het onderzoek werden eerder al 2 drugslabs ontdekt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden.
2: Groenselenvlaai, kersenvlaai of bloemenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.
15: The Music of Zimmer & Williams terug in het MEC Maastricht op 15 november. E.T., Dune, The Avengers, Star Wars, Superman, Captain America en vele anderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphonie. Tickets via MEC.nl.
16: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
17: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Berends keukens, badkamers en tegels uit Rochel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
18: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
19: Wilt ze een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bij Severgram zorgt ze voor ouderen. En? Mag ze het verschil? Kijk op werkenbijsevergram.nl. Zorg begint bij dich.
20: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 2 schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
21: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
22: Liefde voor Limburg. Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: Ja, die laatste dinsdagavond van september belooft een zwoele zomeravond te worden.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Terwijl het toch officieel helemaal geen zomer meer is. Nee, sterker nog, het is al hartstikke herfst. Maar goed, daar zag ik de hanen kraaien, denk ik. Tegelijkertijd ja, zou ik me kunnen voorstellen, want morgen gaan we weer richting de 28 graden om en erbij. Dat maar weinig mensen zin hebben om dan op kantoor te zitten of in een klaslokaal. Nou, het is misschien goed nieuws voor de basisschoolleerlingen dan. Provincie onderzoekt namelijk hoe basisschoolleerlingen in Limburg vaker les kunnen krijgen buiten, om van het landschap te kunnen genieten. De leerlingen van groep 7 van de school aan de Vijver uit Venlo kregen vandaag bijvoorbeeld al buitenles in Houtblerik.
2: Is school leuk of zo?
3: Ja!
4: Limburgs klaslokaal is begonnen als een motie die op een gegeven moment in de Provinciale Staten is aangenomen. Die het provinciale bestuur oproept van, goh, doe eens onderzoek hoe ons eigen mooie Limburgse landschap meer als klaslokaal kan dienen. Die opdracht is uiteindelijk uitgevoerd door het IVN samen met de Limburgse NDE-centra. En daaruit is gekomen dat we dus verschillende soorten lessen kunnen gaan aanbieden in Limburg.
0: Ja, en dan lekker boete.

0: de microplastics op te lossen. Dat is gelukt, maar dat het zo goed aanslaat, had ik natuurlijk ook niet verwacht. Je wordt gekozen daardoor een vakjury. Dus dat betekent ook dat we toch wel iets innovatiefs neer hebben gezet met de snijplank.
1: Ja, dit is goed werk inderdaad. Ja. En tot slot ging het bij Route Regio vandaag ook over dementie. Huisarts Maud Sluismans.
2: Dementie is een verzamelnaam. Ja. Alzheimer is een vorm, maar je hebt nog een heleboel andere vormen. En je had net over 1 op de 5 mensen, dat klopt. En als je het over Alzheimer hebt, boven de 85, 1 op de 2.
3: Ja.
2: Nou, in het verhaal van de vergrijzing en de dubbele vergrijzing is dat best wel schrikbarend.
1: Ja, dus komt nog alles voorbij natuurlijk. Maar het zijn dan ook wel schrikbarende statistieken. Zometeen heel wat anders. Bellen we hier even met een nogal bekende Limburgse cabaretier. Die in het begin van het jaar zei, nou, ik ga toch echt wel rustiger aan doen. Maar dat niet heel lang blijkt vol te hebben gehouden. Zometeen hoor je wie. Stay.

0: Martijn Gerard Gerritsen. Ah, Martin Garrix klinkt dan toch net wat deftiger, hè?
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: En samen met Ed Sheeran ook niet te vergeten. Repeat It hier net bij L1 Vandaag, waar we even het theater induiken. Artistieke hoogstandjes. Het gaat over een cabaretier die met zijn vorige voorstelling Evolutie, nou, het heel erg prima deed. Sterker nog, meer dan 100.000 mensen in Nederland en België zagen zijn show. Vereniging van Vrije Theaterproducenten eerde vervolgens ook nog met een diamanten ticket award. Dat is ook lang niet voor iedereen weggelegd. Maar door de vele optredens en andere bezigheden kreeg je ook te maken met gezondheidsproblemen. En zodoende besloot hij aan het begin van dit jaar het even wat rustiger aan te gaan doen. Maar volgens mij is dat niet heel lang volgehouden. We hebben het over Jay Francis. Jay, goedenavond.
2: Een hele goede avond.
0: Ja, want er is net bekend geworden dat er een nieuwe voorstelling aankomt. Dus dat rustig aandoen, dat heb je een paar maanden volgehouden.

0: zich ben ik op dit moment rustig aan het doen. Want ik heb wel nog vrij tot en met februari. Dus dan heb ik wel 5 maanden zeg maar vakantie erop zitten. Maar in februari 27 gaan we knallen.
1: Ah, kijk eens aan. Kijk. Want even voor de context, hoe gaat het nu met de gezondheid?
0: Een stuk beter. Een stuk beter, ja. Dus ik heb gewoon een heel stuk beter ritme nu. Ik ga op tijd op bed, ik sta op tijd op. Geen hectisch leven. En ja, waar het aan schort, waren mijn leverwaardes. En die zijn weer allemaal aan het zakken. Het is okay. Nog niet normaal, maar het gaat beter.
1: Ah, nou, goed te horen, goed te horen. Die nieuwe voorstelling die is dus net aangekondigd. De naam Tunnelvisie. Ja. Neem ons even mee, waar gaat het over? Wat krijgen de mensen te horen tegen de tijd dat februari is?
0: Ik denk dat ze nu kan ik dat nog heel moeilijk zeggen omdat ik aan het schrijven ben. Maar ik kan wel een tipje van de sluier. Ik denk Tunnelvisie is dat we eigenlijk met z'n allen alleen zijn. Dus iedereen gevangen in zijn eigen tunnel, in zijn eigen perceptie van de realiteit. En het grappige is, iedereen denkt dat hij aan het rechte eind heeft. Iedereen heeft het complete plaatje, behalve de ander. En ik denk dat dat nu een interessant thema is waar ik het over wil hebben. Omdat we allemaal zeg maar gevangen zitten in ons eigen algoritme, eigen tunneltje. Behalve ik. Ik zie alles.
1: En dan is het ook de bedoeling om een brug te bouwen tussen beide kanten, neem ik aan.
0: Ja, ik denk dat dat wel handig is. Of al heel erg bewust worden dat je zelf dus ook gewoon in een tunnel zit. Ja. Alleen dat al.
1: Dat is al het halve werk natuurlijk.
0: Dat is al het halve werk, ja. Dus we gaan tunnelen. Tunnelgraven.
1: Lekker tunnelen. Dan kan ik me voorstellen, ja, die vorige voorstelling, 100.000 mensen uit zowel Nederland en België, waren bezoeker. Dat lijkt me lastig om daar nog eens overheen te komen.
0: Ja, man. Ik weet niet of het gaat lukken. We gaan sowieso, het doel is eroverheen. Maar ja, er zijn wel geen awards meer over. Dus dat is wel jammer.
1: Wat een luxe probleem.
0: Verdomme, man. Ja.
1: ik zat ook al te denken. We kennen je vooral als via de sociale media. Nu dan toch echt weer een theatervoorstelling die eraan zit te komen. Wat is überhaupt leuker? Het digitale podium of dat theaterpodium dan?
0: Oh nee joh, dat echte podium is 1000 keer zo leuk dan het digitale podium. Ik vind het digitale podium nog een beetje leuk, maar nee man, het echte leven, gewoon echte mensen, echte emotie, een echte lach, een echte traan, in plaats van dat digitale kutgedoe. Daar word ik niet vrolijk van man. Dus ik vind het, met mate vind ik het leuk online, maar sinds ik in het theater sta, ik ben helemaal verliefd geworden daarop.
1: Dit is niet de laatste voorstelling dan, gok ik.
0: Nee joh, ik ben net begonnen man, bij de broekie.
1: Heel veel succes met het schrijfwerk, is er een beetje inspiratie?
0: Ja zeker joh, zeker. Het vloeit allemaal lekker. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ik dadelijk allemaal verzonnen heb in 27.
1: Kijk eens. Heel veel succes.
0: Goed, dankjewel.
1: De nieuwe voorstelling Tunnelvisie vanaf februari 2027 van natuurlijk Jay Francis. Jay, fijne avond hè.

0: Betoverende baslijntjes op de dinsdagavond van natuurlijk Patrick Hernandez.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: Ah, best een sportieve dinsdagavond, tenminste hier wat betreft de quiz. Ik zit nog altijd vrij rustig achter het broodje hier. Het gaat namelijk over een, ja, niet nader te noemen sport, want die hoop ik dan zo'n beetje van jou te horen. Misschien ben je vanavond wel zelf van plan om je weer aan een wedstrijdje binnen die sport te wagen. Ja, wedstrijden, welke sport dan? Sport die ondertussen al een kleine 900.000 spelers kent in Nederland. Maar dat heeft ook tot gevolg dat oogartsen diezelfde spelers steeds vaker op hun spreker terugzien. Dat is natuurlijk slecht nieuws dan. Ja, moeten de sporters dan een veiligheidsbril gaan dragen? Dat was een van de vragen aan de kampioen in die sport, Bram Meijer.
2: Ja, bij mezelf niet, maar ik kan me wel voorstellen, zeg maar, als ik een bepaalde situatie zou hebben waarbij ik een bal in mijn oog heb gehad, of dat het dichtbij was, of dat je daar niet prettig bij voelt, dat je een bril op zou zetten. En die zijn er ook, hè. Dat is echt mogelijk om een bril op te zetten. Ik ken ook wel, het is echt ook een handjevol die dat ook doet in het professionele circuit.
0: Ja, maar welk professioneel circuit dan? Binnen welke sport, wel te verstaan. Rugby, golf, waterpolo, korfbal. Jeu de boel kwam zelfs al voorbij. Welke populaire sport heeft dus tot gevolg dat regelmatig spelers bij de oogarts moeten komen, steeds meer zelfs. Tickets voor het Limburgse verzetsverhaal in het theater. De Partizanen liggen klaar.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1.

0: Het leuke van de LA News Quiz is natuurlijk dat het ja, absoluut niet helemaal zeker hoeft te weten. En zodoende, gewoon een lekkere wilde gok van Thea.
1: Hallo, met Thea. Ik wil een gokje wagen. Ik denk dat het de schermsport is.
0: De schermsport volgens Thea. Kijk even naar Limburgse sportvrouw van het jaar.
2: Nee, dat is niet goed.
0: Beb zit nee. Met de klikkertiet. Tweetje pogingen die zijn ook van harte welkom.
3: Appen met de jokes. Download de L1-app.
4: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Meneer, mag ik u wat vragen?
6: Ja.
5: Waar kent u Hazy van?
6: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
5: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
6: Oké.
5: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
7: Op zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
9: Doei doei!
8: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt...

0: Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
1: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Het laatste Limburgse nieuws. Alweer van 8 rubbers.
5: Goedenavond. Het Openbaar Ministerie eist TBS tegen een man die in februari dit jaar een medewerker van de McDonald's in Echt neerstak. De verdachte was al eerder verschillende keren opgenomen vanwege psychische problemen, onder meer door drugsgebruik. In februari trok hij in psychose naar het hamburgerrestaurant. Na de steekpartij liep hij richting A2, waar de politie hem aanhield. De verdachte kan zich niks herinneren van het incident, maar zegt wel dat het hem spijt. De rechter stelt alvast voor de man zo snel mogelijk naar een behandelcentrum te sturen. De definitieve uitspraak is over 2 weken. De Maastrichtse politiek roert zich over de student van de Maastrichtse Universiteit die beweert betrokken te zijn geweest bij de aanslagen van Hamas op Israël van 7 oktober 2023. Verschillende partijen in de Raad hebben vragen gesteld over de kwestie. Ze willen onder meer weten of er misschien meer studenten met zo'n achtergrond rondlopen in Maastricht. En ook vragen ze hoe het kan dat zo'n student niet eerder tegen de lamp is gelopen. De student uit Gaza zelf is ondertussen geschorst en zit ondergedoken omdat hij wordt bedreigd. Of de student inderdaad betrokken was bij de aanslag is nog onduidelijk. Justitie eist 10 jaar cel tegen 2 mannen vanwege een bijna fatale schietpartij in Noordbeek begin vorig jaar. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Achtergrond voor de schietpartij was een mislukte ribdeal waarbij 3 mannen probeerden een voorraad cocaïne te stelen van het uiteindelijke slachtoffer. Verslaggever Frank Monen weet meer.
6: Ja, je kunt je afvragen waarom dit in Noordbeek plaatsvindt. Een rustig dorpje in het heuvelland, zo'n ribdeal. Nou, dat heeft alles ermee te maken dat er jaren geleden in Noordbeek al een uitvalsbasis was voor Rotterdamse drugscriminelen. En een van die criminelen die werd vorig jaar dus geribd. Hij dacht dat hij een portie drugs, cocaïne, zou verkopen, maar in plaats daarvan werd hij beschoten. In zijn hoofd overleefde die aanval ter nauwernood.
5: De tas waarmee de mannen er uiteindelijk vandoor gingen was trouwens niet de tas waarin de drugs zaten. De uitspraak in de zaak is over 2 weken. En een kleine accu van een telefoon of powerbank heeft vanmiddag brand veroorzaakt in een woning in Venray. De brand op de eerste verdieping van het huis aan de Marimbastraat leidde tot rook in de buurt, waarna de straat werd afgezet. Meerdere eenheden van de brandweer kwamen op de melding af en er werd onder andere een hoogwerker ingezet om de brand te bestrijden. Niemand raakte gewond. En het weer. Na een recordwarme dag koelt het vanavond niet verder af dan 1 graad of 20. Morgen opnieuw zonnig met sluierbewolking en warm. Vanaf donderdag wordt het koeler en komt er weer regen.
7: En daar stinkt ze, hè? De hoornetjes, vuurrooie lippen, strak bluske, minirukske, hoekhakken. De buurvrouw van 98. Ja, zelf woon ik op 96.

0: We zitten helemaal in de balsporten vandaag. Rugby, golf, waterpolo, korfbal, basketbal.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Het ging in ieder geval om nogal een populaire sport. Ondertussen tellen we in Nederland 900.000 spelers binnen deze sport. Maar dat heeft dan ook wel als negatief gevolg dat steeds meer van die spelers zich moeten melden bij de oogarts. Omdat ze, ja, ik denk een bal tegen het oog aan hebben gekregen. Er zijn allemaal hele lelijke verwondingen en schade door gescheurde oogleden. Zelfs een gescheurde oogbol hoorden we eerder vandaag al voorbij komen. Helmi, goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
0: Ja, zeer, zeer smakelijke zaken die je dus voorbij komen hier zal. Dichtbij Spieter, allemaal gezond, hopig.
2: Wat
0: zeg je? Dichtbij Spieter, hopig, gewoon allemaal gezond en helemaal topfit in orde.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Gelukkig, gelukkig. Zelf toevallig een beoefenaar van de sport, hoe we dat willen draaien?
2: Nee, het
0: liep
2: me gewoon heel erg
0: ziek,
2: maar ik heb
0: het
2: nooit
0: gedaan. Oké, nou, de eerste keer, wie zei dat? Ja, ik verhaspel het spreekwoord een beetje volgens mij. Hoe haaien we het over, Helmi? Welke sport zochten we?
2: Padel.
0: Ja, padel.
3: Goed.
0: Klopt, je wel.
3: Dat vind ik goed. Ja, dat vind ik goed. Het is ook goed.
0: In de zak schermen. Ja, Jeu de Boel komt zelfs uit nog voorbij. Maar dan moet er toch een zeer agressieve Jeu de Boel vereniging zijn. Dat steeds in de Jeu de Boelbal tegen Requibes aankrijgt.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Dat duurt ook nog wel iets meer, iets harder piendingig dan een padelbal. Ben je actief op andere sportieve fronten, Helmi?
2: Oh, ik heb hier lang handbal, dus dat is ook een balsport, hè?
0: Ah, dus het balgevoel is er inderdaad, ja.
2: Ja, ja, ja. Maar ja, dat is wat even geleden. Nee, ik heb spinnen, pilates, wat voor zoiets.
0: Oh, dat is een sportieve duizendpoot, Jurg.
2: Nou, actief.
0: En wat als de figuur zegt, ja, we willen het op zich wel een keer gaan doen. Is er nog een bepaalde drempel, te weinig mensen in die omgeving die ook regelmatig gaan padellen of zo? Of wat hult je tegen?
2: Ja, dat.
0: Oké, nou, doen we bij deze een oproep?
2: Nou, en het gaat ook echt wel snoevaart, hè?
0: Ja, dat klopt inderdaad. Zo. Tegelijkertijd ligt het ook wel een beetje, heet het wel met niveau te maken. Gewoon vaker met mijn lieve vriendinnetje, die zelf al jarenlang tennis. En dan kreeg ik af en toe een bal terug. Ik denk, nou, dan spring ik gewoon aan de kant. Er wil niet een bal. Het is gewoon allemaal rustig met een boogje gewoon. Het is allemaal net hoe dat aan het insteekt, volgens mij.
2: Ja, ja, dat denk ik ook wel. Nee, nou. Maar liep me wel heel erg ziek. Ik vergelijk dat een beetje met squashen. Dat ze dat even hebben gedaan. Ja, maar ja, dan moest ik me ook wel eens wat zo wieken. Ik denk, oh, dat is zo te hard.
0: Ja, die komen ook wel eens met flinke snelheid voorbij, inderdaad. Nou, bij deze de oproep, als hij nog ergens in een over het vree had, Helmi hult zich aanbevolen, maar dan niet ver die ballen van 180 kilometer per uur. Zegt dat goed?
2: Ja, dat is goed.
0: Kijk eens. En ja, sowieso, in sportieve opzicht, hij is al gewonnen eigenlijk. Want de tickets voor het Limburgse verzetsverhaal in het theater Partizanen komen die de kant op. Ik zou zeggen, alvast heel veel plezier, Helmi.
2: Ja, dankjewel.
0: Dik bedankt voor mij, Don, en nog een fijne dinsdag.
2: Ja, dank je.

Viva la vida, onder leiding van Chris Martin en de rest van Coldplay natuurlijk. Zometeen gaan we even gluren bij de Duitse buren, want daar is sinds kort een nieuwe datingprogramma te zien met een vrij uitzonderlijk concept. Het werkt namelijk zo, eerst duiken de deelnemers met elkaar de bedstee in. En dan snap je wel wat er onder de lakens gebeurt. En daarna wordt er pas gepraat. Nou, zometeen dan weer meer over.

0: klassieker, MC Hammer, You Can Touch This. En dan nu ons toch wel tamelijk erotisch verantwoorde onderwerp. Dan zeg ik toch even een toepasselijke, adequate achtergronddeuntje erbij. Even de Duitse grens is over, want daar is deze week een nogal bijzondere datingshow te zien. Op de televisie, RTL 2, komt met een nieuw datingprogramma waarin de deelnemers op een wel heel pikante manier elkaar ontmoeten. Het programma heet Maison Tabou. En dan zien de deelnemers elkaar voor het eerst in de slaapkamer. En is het ook de bedoeling dat ze met elkaar naar bed gaan. Voordat er überhaupt gebeurd is dus. Nou, televisieanalist Tina Nijkamp verklaart waarom dit soort concepten dan op de Duitse televisie uitgezonden gaan worden.
1: Het is weer een nieuwe trend. Na Married at First Sight eerst trouwen en dan elkaar leren kennen. Nu eerst seksen en dan elkaar leren kennen. Je ziet dat zenders toch steeds gekkere dingen verzinnen om in de belangstelling te komen. En met zo'n programma dat je eerst gaat seksen en elkaar dan leert kennen. Ja, dat doet natuurlijk heel veel stof opwaaien.
0: Ja, ik zou me dan als televisiemaker vooral zorgen maken, krijgen wel genoeg aanmeldingen binnen. Maar dat is dus schijnbaar geen probleem. Mensen die schrijven zich daar gewoon voor in. Ja, is dat dan voor iedereen weggelegd? Een beetje die omgekeerde volgorde van een one-night stand? Dat vroegen zich dan af op de redactie van Editie NL. Volgens deze seksuologen in ieder geval niet.
2: Nee, het is absoluut niet voor iedereen weggelegd. Want een heel groot gedeelte van de mensen heeft überhaupt een emotionele verbinding met iemand nodig voordat ze seks met iemand kunnen hebben.
3: Dat hoort niet. Maar ik ben ouderwets natuurlijk. Een oud mannetje.
2: Zo zijn er echt mensen die zeggen, weet je, ik heb in relaties gezeten die ontzettend fijn waren, maar waarbij de seksuele klik er gewoon niet was. En dat wil ik nu eens een keer een kans geven. Ik wil daar prioriteit aan stellen. Om vervolgens te kijken, hey, maar zijn wij ook samen goed genoeg om een duurzame relatie aan te gaan?
4: Dat is een beetje gênant. Ja, dat heb ik wel eens gehad. Om uit te proberen. En dan weet je gelijk waar je aan toe bent.
2: Het is natuurlijk niet alsof het eerst hebben van seks en elkaar daarna pas leren kennen, alsof dat iets unieks is.
5: Ga je kijken?
6: Misschien wel.
3: Misschien wel. Nooit.
5: Toch wel, want je bent toch wel nieuwsgierig.
3: Ja, de nieuwsgierigheid, ja.
0: Ja, dus doel bereikt van die televisiemakers wel. Hè. Morgen dan is het voor het eerst te zien. Maison Tabou op het Duitse RTL 2. Ik wil vast klaar gaan zitten.
7: Zittend en zeppend op de bank.
0: Oh, nog zwennen. Weer

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
6: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Reis slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
7: Partizanen. Een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
6: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
8: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
9: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Hey Raymond!
13: Je geniet van stralend sanitair. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
14: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
15: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De politiek in Maastricht is bezorgd over de student uit Gaza die beweert betrokken te zijn bij de aanslagen van Hamas op Israël 3 jaar geleden. Verschillende partijen en de gemeenteraad hebben vragen hierover gesteld. Een kleine accu is hoogstwaarschijnlijk de oorzaak van een woningbrand in Venray vanmiddag. Niemand raakte gewond, wel kwam er veel rook vrij. En de dader van een steekpartij in februari bij de McDonald's in Echt moet volgens het Openbaar Ministerie zo snel mogelijk naar een kliniek voor behandeling.
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Naast het schrappen van de bezuinigingen moeten vanaf 2028 meer spaarders en beleggers belasting betalen. Ja 21 en de SGP zijn daar niet tevreden over. De Amsterdammer die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Het gaat om Pepijn van der S van 24 jaar. De informatie over de moordplannen werd gevonden op zijn laptop, maar de politie wil er verder weinig over kwijt, zegt tegenredacteur Stan Hulsen.
17: Ze hebben wel gezegd dat het om casussen in het buitenland gaat, maar ja, hoe dat dan precies uit heeft gezien, dat weten we eigenlijk niet. En het blijft ook een beetje bij die vage juridische termen, poging tot uitlokking van moord. Maar ik denk dat het in de toekomst wel duidelijk gaat worden wat er dan precies gebeurd zou zijn.
16: De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties. Gisteren liepen protesten nog uit de hand. Daarbij werden 164 mensen opgepakt en raakten 27 mensen gewond. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar maar dat is nu pas naar buiten gebracht, vertelt Nieuwsuur-redacteur Mitchell van der Klundert.
18: Het OM verdenkt de twee van het leveren van verboden IT-diensten aan Rusland en het leveren van producten die op de sanctielijst staan. Die producten kunnen volgens het OM in verband worden gebracht met toepassingen voor de Russische defensieindustrie.
16: Maar wat precies hun rol zou zijn geweest, is niet bekendgemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint zonnig, later kans op buien bij een graad of 25.

0: is L1 met het nieuws van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
2: Dat geeft ruimte om de gesprekken op te starten met de polder. Want nu de bezuinigingen uit de boeken zijn, dat betekent zeker niet dat er in de toekomst niet alsnog bezuinigd wordt op sociale zekerheid, denkt premier Jette.
1: Jette hoopt dat de werkgevers en de bonden alsnog tot een hervorming van de sociale zekerheid komen, die ook leidt tot een besparing. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Bij Zuidwolde in Drenthe zijn 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven gekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de provinciale weg, de N48. Er waren 3 vrachtwagens en 3 auto's bij betrokken. Een van de vrachtwagens vervoerde afval. Dat ligt nu op de weg. Ook is er veel schade aan het asfalt en de vangrails. De N48 bij Zuidwolde blijft daarom tot morgenochtend dicht. Marokko heeft een nieuwe premier. Het is Fatima Zahra El Mansouri. Ze wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Mansouri is lid van de liberaal-centristische partij PAM, die bij de parlementsverkiezingen van vorige week de grootste werd. Ze was voor de verkiezingen al onderdeel van de regering van Marokko. Mansouri had in de verkiezingscampagne beloofd om de gestegen prijzen in Marokko aan te pakken en voor meer banen te zorgen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette denkt dat er in de toekomst alsnog bespaard moet worden op de sociale zekerheid. Zijn minderheidskabinet schrapt de geplande bezuinigingen, maar Jette waarschuwt dat ze daarmee niet definitief van tafel zijn. Hij hoopt daarom dat werkgevers en de vakbonden tot een akkoord zullen komen om het stelsel van uitkeringen te veranderen. En dat dit ook tot een besparing zal leiden. De vakbonden willen in ieder geval weer aan tafel nu de geplande bezuinigingen zijn geschrapt. De Marokkaanse koning Mohammed heeft Fatima Zahra Al-Mansouri benoemd tot premier. Ze is nu burgemeester van Marrakesh en wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Correspondent Samira Shadir.
2: En wat mij hier opvalt is dat vooral veel vrouwen heel enthousiast reageren. Dat zijn jongere vrouwen, oudere vrouwen, vrouwen met en zonder hoofddoek. Tegelijkertijd is het ook wel belangrijk om die symboliek te scheiden van de vraag van hoeveel er politiek gaat veranderen.
1: In de campagne beloofde El-Mansouri wat aan de inflatie te doen en meer banen te creëren. In Slowakije heeft een jongen van 13 op zijn school een leerkracht doodgestoken. De politie was er snel bij en heeft de tiener opgepakt. Het dodelijke slachtoffer is een docent van 61. Twee anderen raakten gewond, een collega van het slachtoffer en een meisje. Waarom de leerling de docenten neerstak, is niet duidelijk. Premier Fico van Slowakije heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties in Frankrijk. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Vooral voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet dreigt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel, maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een geheime afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard euro moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Door heel het land waren er meer dan 170 demonstraties. Correspondent Saskia Houtuin bezocht een van die deelnemende scholen.
2: Ze had het over de slechte staat van hun schoolgebouw, waardoor er een deel van de lessen nu in slecht geïsoleerde noodgebouwen zijn. In de winter is het extreem koud, in de zomer weer extreem heet. Het is er vies. Leerling had het over ratten die rondlopen, klassen die overvol zijn.
1: De protesten verliepen niet overal rustig. In totaal werden vandaag 440 mensen opgepakt, voornamelijk voor vernielingen. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De VS wijst naar Iran omdat er Amerikaanse bommenwerpers op de basis staan. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 11 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet denkt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel. Maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De Marokkaanse koning heeft Fatima Zahra El Mansouri benoemd tot nieuwe premier. Ze wordt daarmee de eerste vrouw die functie bekleedt in Marokko. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh. En eerder was ze minister van huisvesting. Haar partij PAM won vorige week de verkiezingen. Ze beloofde onder meer iets te doen aan de gestegen prijzen en de hoge werkloosheid. En de directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. En de onderzoekers noemen het handelen van de directeur daarin een onaanvaardbare situatie. Het weer droog en op veel plekken rond de 20 graden nog. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar minimaal een graad of 15. Morgen dan opnieuw een warme dag met veel zon en 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer wat koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen bij een steekincident. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken in het centrum steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De politie rukte met veel wagens uit en veel agenten liepen in kogelwerende vesten, schrijft de regionale krant. Als er geen akkoord komt over besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis Fairford. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Volgens de Britse politie lag er wel een onbekende hoeveelheid brandstof in de busjes. Het motief is nog steeds onduidelijk. De VS wijst naar Iran, omdat op de basis Amerikaanse bommenwerpers staan die gebruikt zijn voor aanvallen op Iran. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm na zomerweer met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avonden volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts met enkele duizenden omlaag. Daarnaast komen er regels over het terugdringen van geluidsoverlast en over veiligheid, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel, VVMC, in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dat aantal is dit jaar al verdubbeld. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilde bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.